0: De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. Het Amerikaanse leger is intussen begonnen met een nieuwe reeks aanvallen op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige week vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een derde Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn in totaal nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. Frankrijk wordt het eerste land in Europa waar sociale media worden verboden voor kinderen. Er is daarover een officiële wet aangenomen. Franse kinderen zullen pas vanaf hun 15e sociale media mogen gebruiken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: En nog in Frankrijk, in het zuidoosten van het land, in de Provence, wordt gewaarschuwd voor een nieuwe hevige natuurbrand. Die heeft al een gebied van zo'n 1700 hectare verwoest en zou zeer snel uitbreiden. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, enkele honderden mensen worden geëvacueerd. De lokale overheid heeft bijna 1000 brandweerlieden gemobiliseerd om het vuur te bestrijden. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er zeer hoog is. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Italië is de voorbije avond opnieuw geprotesteerd tegen politiegeweld. Onder meer in Milaan, Napels en Firenze waren er protestacties. Het gaat om een reactie op een gewelddadige arrestatie afgelopen zondag in Bologna. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Op beelden is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. Ook maandagavond waren er al protesten in Bologna zelf. Die zijn toen ontaard in rellen. Meer dan 60 politieagenten zouden daarbij gewond zijn geraakt. De actie van de voorbije avond zou de vreedzame verlopen zijn. Het Amerikaanse leger voert vannacht een nieuwe reeks aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige week vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een derde Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws

0: nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn in totaal nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
1: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
0: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de VS zo'n 890 miljoen dollar per dag betaald heeft voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. In Frankrijk, in het zuidoosten van het land, in de Provence, wordt gewaarschuwd voor een nieuwe hevige natuurbrand. Die heeft al een gebied van zo'n 1700 hectare verwoest en zou zeer snel uitbreiden. Drie gemeentes in de regio worden bedreigd, enkele honderden mensen worden geëvacueerd. De lokale overheid heeft bijna 1000 brandweerlieden gemobiliseerd om het vuur te bestrijden. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er zeer hoog is. En in Guyana is het aantal dodelijke slachtoffers van de scheepsramp maandag bijgesteld naar 53. Dat heeft de overheid gemeld. Het gaat om een voorlopige balans, want tientallen mensen zijn nog vermist. Bij de ramp was een ferry betrokken die kapseisde toen hij van de kust op weg was naar het binnenland. Bijna 80 van de naar schatting 179 opvarenden konden worden gered. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagierslijst stond. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Er zit schoonheid in iets kiezers of in je slechtste fantasie. Ach, de schoonheid van verlangens en de schoonheid van bedrog. Of als je voor iets liegt en je moet je wringen in een bocht. Zelf je allerduurste woorden in kostuum schieten tekort. En je weet niet meer wat zeggen en je beseft dat de waarheid echt won. En dan sta je daar met je voeten tussen de rommel en tussen alles wat je in je leven al hebt laten slingeren op de grond.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In verschillende steden in Italië is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen politiegeweld. Onder meer in Milaan, Napels en Firenze waren er protestacties. Het gaat om een reactie op een gewelddadige arrestatie afgelopen zondag in Bologna. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Op beelden is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. Ook maandagavond waren er al protesten in Bologna zelf. Die zijn toen ontaard in rellen. Meer dan 60 politieagenten zouden daarbij gewond zijn geraakt. De actie van de voorbije avond zou vreedzaam verlopen zijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
2: The estimate we have as of today is 37.5 billion. So some of that number captures additional O&M, mil pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
1: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict nog veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalden voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. De Amerikaanse president Trump heeft intussen aangekondigd dat er in 2028 invoertarieven van 100% zullen komen op generische geneesmiddelen. Trump denkt dat hij zo de productie van die geneesmiddelen naar de VS kan halen. Generische geneesmiddelen waren tot nu uitgesloten van de Amerikaanse importheffingen op farmaceutische producten die eerder dit jaar werden aangekondigd. En nog in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Bless Johnson overleden. Johnson stierf vorige week al, maar het niet.

nieuws is nu pas bekend geraakt. Hij speelde samen met beroemdheden zoals Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Maar het meest bekend is hij toch geworden door zijn saxofoonsolo in de soundtrack van de film The Pink Panther.

0: Prijs Johnson werd 94. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, woedt een natuurbrand die al een gebied van zo'n 1700 hectare heeft verwoest en erg snel uitbreidt. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, 400 mensen zijn al geëvacueerd. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er erg hoog is. En Frankrijk heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: De Franse Assemblée heeft een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15 mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken kunnen beboet worden. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
1: Het Amerikaanse leger is begonnen met een nieuwe reeks aanvallen op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een 3e Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. En op het strand van De Haan is gisteren een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het zand bedolven was geraakt. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in. Daardoor kwam hij onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen bevrijden. De Vereniging van Kunstredders waarschuwde dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu door de lange droogteperiode het zand onstabiel is. En in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Bless Johnson overleden. Johnson stierf vorige week al, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Johnson speelde samen met beroemdheden zoals Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbra Streisand. Maar het meest bekend is hij toch geworden door zijn saxofoonsolo in de soundtrack van de film The

0: temperatuur tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Present.

Bless Johnson werd 94. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Maar na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen.

omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

Lippen lijp bijstend. Ons over het treffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Spreken

0: ze blijft van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Brekken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die haze met opzet. Ik was

0: 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Het nieuws met Arman.
2: Je zal op meer plaatsen kunnen zwemmen in open water. En dat vanaf volgend jaar, want de Vlaamse regering draait daarvoor de logica van de regels om. Nu is zwemmen in principe overal verboden, behalve waar duidelijk aangeduid staat dat het wel mag. Vanaf juni volgend jaar mag het overal, behalve waar het expliciet wordt verboden. Er zal nu dus moeten gekeken worden waar het niet mag, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
3: Bijvoorbeeld Agentschap Natuur en Bos heeft vandaag een kleine 60-tal locaties waarin kan gezwommen worden. We gaan nu samen met dat agentschap nagaan waar dat perfect veilig kan en die kunnen opengesteld worden, waar dat niet kan. Om tal van redenen gaan we dat natuurlijk dat verbod in stand houden. Maar de bedoeling is om stappen vooruit te zetten, om veel meer zwemmogelijkheden te bieden.
2: In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, woedt een natuurbrand die al een gebied van zo'n 1700 hectare heeft verwoest. En het vuur breidt zich ook snel uit. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, 400 mensen zijn al geëvacueerd. En nog nieuws uit Frankrijk, want daar wordt sociale media verboden voor kinderen onder de 15. Frankrijk is zo het eerste land in Europa die de leeftijdsgrens zo hoog legt. Het verbod geldt voor bijvoorbeeld Instagram, TikTok en Facebook. Voor andere soort apps, zoals WhatsApp of YouTube, zijn de regels een beetje anders. Vanaf september gaat de regel in voor nieuwe accounts. Op 1 januari van volgend jaar zullen alle accounts van min 15-jarigen verwijderd zijn. En in het Jubelpark in Brussel was er gisteravond een groot feest voor de Nationale Feestdag. Er waren duizenden toeschouwers.
4: Christophe, iedereen is samen. We drinken bier en alles gaat goed.
5: Ja, ik hou van Belgische liedjes. Alle, veel, heel veel artiesten. Ja.
6: België is toch een mooi land. De rood, geel, zwart. Hop, België! Ja. Zwart, geel, rood. Hè. Ja, zwart, geel, rood. Allemaal hetzelfde.
2: Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen eerst hetzelfde weer, daarna meer opklaringen en 24 graden. Vanaf vrijdag beter weer, dan wordt het zonniger en warmer.
7: Ritchie. Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
7: Ritchie.
9: Studio Brussel.
10: Linde staat op.
9: Linde Merkel.
0: Goedemorgen, en zoals dat meisje daarnet zei, welkom Tistof. We drinken samen koffie en alles is goed. Zware. Goedemorgen.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: de woensdag. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Linde Merkel.
0: En welkom. Ik hou van woensdag. Het is zo dat heuveltje in de week voor heel wat mensen. De eerste werkdag ook deze week. Want ja, kei tof. De werkweek is ook alweer bijna gedaan. We kunnen in principe al beginnen afronden en beginnen verheugen op dat weekend. Hier wordt het tof vanmorgen. We gaan het met Maarten van Gramberen hebben over de tour rond 7:30. Half acht liever. Want oh my Remco, wat is daar gebeurd? Marijn de Vries komt langs om eens te kijken al naar de vrouwentour. En rond dit uur wordt in het verre deerlijk Belgian Cat Julie van Loewakker. Die heeft haar wekker gezet en komt straks naar hier. Ze heeft veel te vertellen. Maar nu, het komende uur, wil ik mij vooral focussen op jou. Want heeft iemand jou al verteld hoe wakker jij overkomt vandaag? Vertel me alles. Goed geslapen, leuke plannen. Wat zijn de feels? Laat maar weten in de Stubru-app. Ondertussen draai ik Bruno Mars.
1: Linde staat op.
2: Studio Brussel.

0: van The Caesars. Een hele goede morgen en zo leuk om jullie allemaal wakker te zien worden in de app. Gio laat weten, heel slecht geslapen, maar hij gaat er toch voor. Go Gio. Chantal die had 4 dagjes congé en is er nu helemaal klaar voor. Helemaal fris, fruitig en uitgerust. En ze vliegt in de dag vanuit Oostkamp, laat ze dat weten. En Heidi die is al bezig in de slagerij. Goedemorgen, dag Heidi.
1: Hey, goedemorgen Linde.
0: Goedemorgen, over welke slagerij hebben we het dan?
1: Oei, mag ik reclame maken of wat?
0: Oh, van mij wel. Van mij wel. Hey, het is tussen 6 en 7. Het is tussen 6 en 7. Ja. Ze zijn niet wakker hoor, ze zijn niet wakker. Doe gerust.
1: Nee, dat is waar. Hij is een delicatesse in Heijsselberg.
0: Och, heerlijk. Top. Wat is jullie top delicatesse? Specialiteit van het huis?
1: Wij zijn bekend voor ons gehakt. Pensen en spek.
0: Hey, goed gehakt, daar maak ik een omweg voor, Heidi.
1: Ah, dan zul je dat eens moeten komen proeven. Want we staan er echt voor. We komen van ver voor gehakt bij ons.
0: Oh, van heinde en ver of gewoon van ver?
1: Ja, we zijn in
0: Wittenrijs
1: op een berg en we hebben klanten van Leuven.
0: Dus ah ja, dat is heinde. Dat is zeker heinde. Dat is zeker heinde en ver. Zeg Heidi, waar ben jij nu al mee bezig in de slagerij? Want mensen zouden zich durven afvragen van waarom moet je in godsnaam zo vroeg opstaan als je een slagerij runt?
1: Ja, ik ben van half 4 bezig. Ik heb al stoofles opstaan. Oh. En nu bezig met de drumsticks. Die gaan de oven in.
0: Amai. Varkensgebraad
1: is al klaar. Drumsgebraad is al klaar.
0: Oh, ja. Dat vind ik zelfs heftig om te horen. Op mijn quasi-nuchtere maag. Dat is veel. En dat is hartige shit waar jij mee bezig bent op dit vroege uur, Heidi.
1: Ja, dat is het leven van een slager.
0: Ja.
1: Morgens vroeg tot 's avonds 7 uur.
0: Kijk, ik heb er bewondering voor. Ik hou ervan. En ik ben zo'n type dat zegt, vlees koop je bij de slager, want dat proef je.
1: Ah wel, dat hoor ik nu eens graag. Want ja. De laatste... Allee, veel jonge mensen kopen alles in de supermarkt.
0: Ja, ik weet het.
1: Dat is niet zo goed, hè. Het brood halen je bij de bakker, vlees halen bij de slager.
0: Ah, ja.
1: Want het is
0: misschien soms al een keer een eurotje meer, maar je proeft het verschil, hè?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Voilà. Kijk, Heidi...
1: Het is niet altijd een euro meer, hoor.
0: Ah, voilà. Het is zelfs niet eens altijd een euro meer. Ga maar eens dat gehakt proeven in Heist op den Berg bij ons, Heidi. Lieve Heidi, ik wens je nog heel veel succes met je drumsticks. Blij dat ik je gehoord heb.
1: Ja, dag Lina.
0: Groetjes, bye bye.
1: Groetjes.
2: Studio Brussel.
3: Linde staat op.
0: Van heinden, hè. Heinden en ver. En Leuven. Kom ze naar Heidi. Goedemorgen. Hier is de Bausa met Magnetic...

0: heb het even gecheckt en ja, Zanne. Jouw berichtje kan er zeker nog bij in de Stubru-app. Er is nog plek. Dus laat maar komen, laat maar weten hoe het met je gaat vanmorgen en welk plan jij voor vandaag hebt gelegd. Ik lees dat graag. Straks een van mijn favoriete platen om heel rustig mee wakker te worden. Red Eyes van The War on Drugs.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsef shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Mannekes.
5: Bompie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
5: Allegas.
4: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.

Ken je zo die vibes? Dat je zo een nummer hoort en dat je denkt, ik moet nu op vakantie vertrekken. Ik moet beginnen op roadtrip. Dat is er zo eentje voor mij. The War on Drugs, Red Eyes. Zo een plaat waar je je raam op moet openschuiven. En dan draai je gewoon deze van Jungle. Staat op een nieuwe plaat die uitkomt ergens midden augustus. En volgens mij gaat die plaat een zonnetje zijn. Een zonnetje dat binnenstraalt. Deze doet het al heel goed, hè? The Wave. Voel je ze stralen?

0: Ja, ik zeg het. Ik hoor dat nummer en ik heb het gevoel dat ik al een klein beetje meer gebruind ben dan voor ik het draaide. Snap je? Goedemorgen, hoor. Het is bijna 6:30 en Armin de Muiten heeft de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen, Armin. Goed nieuws voor mensen die graag plonzen in open water.
1: Inderdaad, Linde, want vanaf volgend jaar zal je dat normaal gezien op meer plaatsen kunnen doen. De regels die nu gelden worden eigenlijk gewoon omgedraaid. Nu mag het in principe nergens, enkel als het duidelijk staat dat het wel mag. Vanaf volgend jaar in juni mag het overal, tenzij het expliciet verboden wordt. En in Frankrijk wordt sociale media verboden voor kinderen onder de 15. Het verbod geldt voor apps zoals Instagram, TikTok of Facebook. Vanaf september gaat de regel in voor nieuwe accounts en vanaf januari volgend jaar zullen alle accounts van min 15-jarigen verwijderd zijn.
0: Oké, dankjewel. En het weer. Oei, hopla, ik wou nog een keer.
1: Ja, veel wolken vandaag met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Maar vanaf vrijdag en dit weekend wordt het warmer en zonniger.
0: Dankjewel, Armin. Hier is Alice May. Some Girls. Goedemorgen.

0: Maar nee, don't stop us now. We zijn nog maar net begonnen. Goedemorgen hoor. We staan nu al bijna 2 weken samen op, jij en ik, deze zomer. En ik durf te zeggen, ik begin je een beetje te kennen. Ik weet dat jij elke ochtend stiekem meespeelt met dit spel.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Sneller dan de zang.
0: In je hoofd, hè? En dat je dan elke ochtend die intro van die plaat hoort en dat je dan denkt, oh, zie, kijk, ik had het ook geweten. En toch, zo ken ik je ook, heb je nog nooit durven meespelen. Kijk, maar vandaag is jouw moment, ik weet het, ik voel het. Doe die Stubru-app open en stuur mij. Vandaag is de dag dat jij gaat scoren. Gewoon even een berichtje in de app.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
0: Ondertussen Boney M, die gaat je goesting alleen maar groter maken.

0: badkamer. Schoon beeld hoor.
1: Heel mooi.
0: Zometeen Sigma en Nobody to Love.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando. Grando, Grando.
8: Studio Brussel.

0: Nobody to Love, maar de man who I love.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Sneller dan de zang.
0: Die hangt nu aan de lijn. Zijn naam is Tom Vissers. Hallo, dag Tom. Goedemorgen. Ja, mijn hart is groot. Hè. Tussen 6 en 7. Ik ben dankbaar en blij met iedereen die wakker is. En jij bent dat, Tom. Jouw naam klinkt degelijk, Tom Vissers. Ga je het spel ook degelijk spelen? Dat is de vraag natuurlijk.
2: We gaan dat proberen, hè.
0: Ja, oké. Okay. Ik zal jou zeggen, het nummer dat voor jou klaarstaat, of de intro die voor jou klaarstaat, is een moderne classic. En ik voel, ik voel en ik hoor aan jouw stem, ja, het is iets voor de Tom, denk ik. Gaan we het proberen?
2: Zullen we zien.
0: Oké. Okay. Ja. Gaan we, Tom? Oké.
2: Okay. Oké.
0: Oh, herkenbaar, denk ik. Oh, Tom, los erin. Oh, je, ben je aan het lachen?
2: Ja.
0: Ja, het is niet gelukt, hè.
2: Ik dat kan niet op de naam komen. Dat is wel altijd als je dan online bent, hè.
0: Nee. Het gaat ook niet meer komen na de zang. Nee. Is niet erg, Tom. Is niet erg. The Killers. Mr. Brightside.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, maar ik ben topnummer. En ik ben er zeker van, als je het dan nu... Ik ga het nu spelen, dat je het straks echt heel luid gaat meezingen. Daar ben ik ook zeker van.
2: Mm-hmm.
0: Of, ben je niet zo'n zanger?
2: Jawel, jawel. Op een eindje, hè.
0: Goed. Tom, laat u gaan. Salut. Een dappere poging, vond ik het. En mijn liefde is er niet minder groot op geworden.
2: Dat is heel goed, Linde.
0: Dag, Tom. Doei.
2: Yep. Linde staat op.

kan dat soms zo zeggen over een goed nummer, hè? Zo'n goed nummer. Harry Styles en American Girls. En het spijt mij zo voor wat ik nu ga zeggen. Want als je het nog niet gehoord had, dan ga je het vanaf nu nooit meer niet kunnen horen. Natte poepen. Kei veel natte poepen in het volgende liedje. Ik weet niet of Hugel en Ultra Natte het zo bedoeld hadden, maar het is toch zo. I'm moving to the sun. Sorry, hè. I did it all the time. Geef een seintje als je het gaat.

0: altijd gezegd, hè, ja.
1: Ja.
0: Spijt mij. Natte poep ga ik het gewoon noemen. Het liedje van Ugel en Ultra Natte. En hier is Billie Eilish. Met Lunch. Goedemorgen. Het wordt nog een hele fijne ochtend vanmorgen.

0: onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
1: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Grando.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Goedemorgen.
6: VRT-nieuws.
5: Armin de Muit.
7: Je zal op meer plaatsen kunnen zwemmen in open water. En dat vanaf volgend jaar, want de Vlaamse regering draait daarvoor de logica van de regels om. Nu is zwemmen in open water in principe overal verboden. Behalve waar duidelijk aangeduid staat dat het wel mag. Vanaf juni volgend jaar mag het overal, behalve waar het expliciet wordt verboden. De aanpassing van de regels zorgt niet voor gevaarlijkere situaties, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
8: We zien nu net het omgekeerde in die landen waar er een veel bredere zwemcultuur is. Ik geef het voorbeeld van Nederland, daar heeft men een kleine duizendtal zwemlocaties waar je vrij kan zwemmen. De Nederlanders zijn met meer dan 18 miljoen en daar gebeuren in verhouding veel minder zwemincidenten of gevallen van verdrinking dan in Vlaanderen bijvoorbeeld. Dus het is ook wel echt de bedoeling om die zwemcultuur op gang te brengen.
7: Op het strand van De Haan is gisterenavond een jongen van 14 gereanimeerd, nadat hij bedolven raakte onder het zand. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in. Strandredders en hulpdiensten konden de jongen snel bevrijden. De Vereniging van Kustredders waarschuwt nog eens dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu zand onstabieler is door de droogte. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, woedt een natuurbrand die al een gebied van zo'n 1700 hectare heeft verwoest. En het vuur breidt zich ook snel uit. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, 400 mensen zijn al geëvacueerd. En nog nieuws uit Frankrijk, want daar wordt sociale media verboden voor kinderen onder de 15. Frankrijk is zo het eerste land in Europa die de leeftijdsgrens zo hoog legt. Het verbod geldt voor bijvoorbeeld Instagram, TikTok en Facebook. Voor andere soort apps, zoals WhatsApp of YouTube, zijn de regels een beetje anders. Vanaf september gaat de regel in voor nieuwe accounts. Op 1 januari van volgend jaar zullen alle accounts van min 15-jarigen verwijderd zijn. De Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het Oekraïense leger ontslagen. Vorige week nog had Zelensky ook de minister van Defensie, Fedorov, ontslaan omdat hij ruzie had met de opperbevelhebber. Op dat ontslag kwam veel protest omdat Fedorov erg populair was. Gisteravond is dan ook de legerchef ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangesteld. En in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Bless Johnson overleden. Hij werd 94. Bless Johnson speelde samen met veel beroemdheden, zoals Frank Sinatra en Barbara Streisand. Maar je kent hem wellicht vooral van deze saxofoonsolo in de soundtrack van de film Pink Panther.

0: Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
1: Tegels. Natuursteen. Parket. In Permo.
2: Studio Brussel.
1: Linde staat op.
2: Linde Merkel.
3: Goedemorgen, vrienden van het stralende ochtendgloren. We zijn hier en er is goede muziek, dat is het belangrijkste.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Tame Impala, It Is True. Goedemorgen. Nou, vrienden, hier is hij dan. Ik presenteer u 22 juli. Het is een mooie woensdag. Ik verlang al om straks Maarten van Gramberen te horen. Want oh my Remco, wat is daar gisteren weer gebeurd in die Tour de France? En vooral, wat mogen we nog allemaal verwachten? Mogen we dromen? Dat ga ik hem straks vragen. In het verre deerlijk is Belgian Cat Julie van Loo ondertussen vertrokken als alles goed is. Zij zit hier straks na 8 uur. Ze komt op bezoek, want ze heeft veel te vertellen. Het WK basketbal komt eraan. Marijn de Vries is mijn goede vriendin. En zij komt ook langs. Die is zich in stilte al aan het verheugen op de Tour de France Femme. Want ja, die vrouwen die vlammen ook natuurlijk. En we moeten het vanmorgen ook even hebben over een man. Slechts 32 levensjaren heeft hij op zijn teller. Meer dan 3 miljard streams wereldwijd. En meer dan 30.000 ticketjes gezocht op Ticketswap voor zijn concert vanavond in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel.
1: Oi.
0: Ik heb het natuurlijk over Bad Bunny. De sympathieke Puerto Ricaan die de hele wereld verovert met zijn reggaeton, hip-hop-achtige Latin muziek. Waaronder deze Debí Tirar Más Fotos. Dat is Spaans voor ik had meer foto's moeten nemen. Die Bad Bunny staat dus vanavond in een tot over je oren uitverkocht Koning Boudewijn Stadion voor de allerlaatste stop van zijn wereldtournee met zijn laatste plaat. Ik heb het gevoel dat werkelijk iedereen daar wil bij zijn. Maar misschien denk jij nu, tja, die Bad Bunny, ik had daar eigenlijk nog nooit van gehoord. Dan doet de Amerikaanse Super Bowl van een tijdje geleden misschien wel een belletje rinkelen. Daar gaf hij een crazy knaller van een halftime show. Onder andere Lady Gaga kwam toen ook als verrassing opdagen.

0: allemaal heel tof. Maar wat vooral opvallend was, was dat Bad Bunny de eerste Spaanstalige artiest ooit was die als main act de pauze van die Super Bowl mocht vullen. Miljoenen mensen hebben hem dankzij die halftime show extra leren kennen. Maar ook daarvoor had hij al een gigantische fanbase. In 2025 was Bad Bunny voor het vierde jaar de meest beluisterde artiest wereldwijd via Spotify, hetgeen redelijk crazy is. En begin dit jaar won hij ook een Grammy voor album van het jaar. Hij gaf daar toen deze emotionele speech.
1: I want to dedicate this award to all the people that had to leave their homeland, their country to follow their dreams.
0: En zo kroop hij in ongelooflijk veel mensen hun hartjes. Een Grammy droeg hij dus op aan alle mensen die hun thuisland ooit moeten of moesten verlaten. Het somt zo'n beetje op wie Bad Bunny is en waar zijn laatste album over gaat. Vanavond is hij dus live in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Deze debut, die raar masfoto's van de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny.
2: Linde staat op.
3: Linde staat op.
2: Studio Brussel.

Ik heb hem een keer opgezocht, Luc van de Koks. Het is een grote jongen geworden. Klink ik nu als zijn tante? Beetje wel misschien. De Koks helemaal terug van misschien wel nooit weg geweest. Dat waren ze met Naïef. En hier is Phoebe Bridgers met Lost Boys.

0: Luke and Dreamy, Phoebe Bridgers en Lost Boys.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Knaldi.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi.

21 Pilots and Ride. Calvin Harris heeft lang moeten wachten op zijn eerste passage op Tomorrowland, maar vorig weekend heeft hij de mainstage daar veroverd en dat doet hij komend weekend opnieuw. Hier is hij met Satisfy.

0: Goedemorgen, bijna 7:30. Armin, mensen die graag eens in het water duiken, die zullen blij zijn.
1: Ja, inderdaad, Linde, want vanaf volgend jaar zal je dat normaal gezien op meer plaatsen kunnen doen. De regels die nu gelden voor zwemmen in open water worden eigenlijk gewoon omgedraaid. Nu mag het in principe nergens, enkel als het duidelijk staat dat het wel mag. En vanaf volgend jaar in juni mag het overal, tenzij het expliciet verboden wordt. En er zullen steeds meer transportproblemen zijn in Europa door de klimaatverandering. Dat blijkt toch uit een studie van de VUB. De schade die de klimaatopwarming veroorzaakt, denk dan bijvoorbeeld aan de waterbom van 5 zomers geleden, kost ons miljarden euro's.
0: Het blijft relatief gezien frisjes.
1: Ja, dus veel wolken ook vandaag met een kans op lichte regen en 23 graden. We zijn al meer gewoon geweest deze zomer. Morgen ongeveer hetzelfde, maar vanaf vrijdag en dit weekend wordt het weer warmer en zonniger.
0: Ergens in Frankrijk staat een man die net als ik gisteren weer compleet achterover is geslagen door de grootheid van onze kleine. En Maarten van Gramberen, dan heb ik het voor alle duidelijkheid niet over onze kleine, want die hebben wij voorlopig nog niet, maar over de kleine van Schepdaal, Remco Evenepoel. Wat was dat, zeg?
2: Ik mocht wel niet achter overslagen, Linde, want dan lag ik van de motor.
0: Ja,
2: dus dat is
0: niet
2: de bedoeling natuurlijk. Nee. Ja, daar moet je mee opletten. Want Pogacar die kwam er ook nog aan achter ons en dat zou dan voor problemen hebben gezorgd. Maar ik heb het dus van zeer nabij kunnen aanschouwen.
0: Ja, voor mensen die het gemist hebben, Maarten, ja, het was individuele tijdrit gisteren.
2: Juist.
0: Er werd veel verwacht van Remco Evenepoel en heeft dat volledig waargemaakt.
2: Hij heeft dat helemaal waargemaakt. Hij is natuurlijk de drievoudige wereldkampioen. Kan dit jaar straks in Montreal voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden worden. Heeft nooit iemand gedaan. Is Olympische kampioen. En gisteren won hij de tijdrit in de Tour. En we reden daar zo'n 1,20 meter achter. En je moet die zien zitten op zijn fiets. Dus die was helemaal in het wit. Zo'n skinsuit zoals dat heet. Mm-hmm. Een heel aerodynamisch pak. Dat hoofd, dat beweegt niet. Die rug, dat beweegt niet. Alleen die beentjes. Die doen tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. En dan kijk je naar de snelheidsmeter bergop. En dan zit je heel vaak boven de 40 kilometer per uur. Ongelooflijk wat hij allemaal doet. En zo zelfzeker, echt heel sterk.
0: Zelfzeker, en ik luister 's morgens in alle vroegte, als ik naar de VRT kom, luister ik naar alles wat ik kan luisteren over de koers. En ik hoorde, ik weet niet meer wie, zeggen, super relaxed tegelijkertijd. Iemand hoorde ik zeggen, je ziet dan hoe die op zijn velo zit, dat hij gewoon op zijn gemak is, dat hij goed in de koers zit.
2: Ja, hij zei, ik heb hem gisteren nog kunnen interviewen voor Vive le Velo. Hij wilde per se dat zijn ploegleider en dat zijn verzorger en zijn mechanicien er ook bij waren. Die zaten dan achter hem. En ik zei, ja, dat was heel mooi. Hij zei, ja, ik wil absoluut, hij had me dat ook gevraagd zondag. Als ik opnieuw win, mogen jullie langskomen, maar ik wil dat die mannen echt in beeld komen. Dat hadden we dan geregeld. Maar ik zei, ik zag je niet bewegen. Ja, dat betekent dat ik een superdag heb. Als ik niet beweeg met mijn lichaam, alleen mijn benen, dan heb ik een superdag. En hij zei, ja, ik had dan ook een superdag. En dat hebben we gezien, want hij rijdt Pogacar op 28 seconden op 28 kilometer. En dat wil zeggen dat je een seconde per kilometer sneller rijdt dan Pogacar. En dat is een hele, hele sterke prestatie in
0: deze tour. Weet je wat ik zo bizar vind en misschien nog niet zo goed begrijp, is hoe je als... Ik zou denken, als normaal mens, je hebt 2 weken zo hard al gefietst, dan ben je gewoon gaar klaar om in de zetel te gaan liggen. Maar ik hoor vooral zeggen, ja, die Remco die lijkt zijn beentjes nu pas echt gevonden. Die is er nu pas echt aan het inkomen.
2: Ja, en dat is ook zo. Ja, omdat dat zo gepland is. Sportwetenschap staat heel ver. Trainers weten heel veel. Hij werkt trouwens samen nu met de trainer van Vingegaard. Die is van ploeg verhuisd. Mm-hmm. Die is van de ploeg van Visma-Lisebike. Is hij naar Bora gegaan.
0: Goeie koop.
2: En die weet perfect hoe hij iemand moet klaarstomen om echt top te zijn in een grote ronde. En we weten allemaal, in deze ronde van Frankrijk, het zwaarste gedeelte is het tweede gedeelte. En ik heb die gisteren letterlijk, wat jij nu vraagt, Linde, voorgelegd nog aan Remco. En hij zei, ja, dat klopt. Dit is de perfecte opbouw. Nu, in deze week, moest ik top zijn. Dat is begonnen afgelopen weekend met 2 bergritten. En nu komen er nog 3 bergritten aan. Niet vandaag, maar daarna wel. En daar moet ik top zijn. Dus dat is perfect gepland. Helemaal zoals we het wilden.
0: Oh my
2: dus
0: god, kan. Maarten. Maar ik hoor jou nu bezig. En ik weet het, we hebben het al gezegd. Hè, we moeten niet gaan vliegen. En we mogen niet dromen. Nee. En dat zou echt te zot zijn. Dat hij dat toch nog, hè, stel u voor, gaan winnen. Maar ik heb nu nog eens gekeken in dat klassement. 4,5 minuut. Gisteren weer wat secondjes goed gemaakt.
2: Ja.
0: Mogen we toch niet dromen,
2: ja,
0: Maarten?
2: Nee, op zich, nee. Het is Pogacar. Het is Pogacar. Okay. En Pogacar heeft ook wel echt controle. En hij is een goede tijdrijder, maar Evenepoel is nu eenmaal een betere tijdrijder. Maar bergop is Pogacar in principe ook altijd beter. Nu, je weet nooit, Vingegaard die is ook gevallen. Je hoopt daar niet op, want ik gun het Pogacar van harte. Hij verdient om die Tour te winnen. Maar pech hoort er ook bij. Vallen, je kan altijd iets voor hebben. En je staat nu wel tweede, dan sta je plots eerste. Maar daar zou ik niet van uitgaan. Evenepoel zei ook, ja, ik ben niet met Pogacar bezig. Ik ben niet met die eerste plaats bezig. Ik ben bezig met die tweede plaats vast te houden. Ja. En dat wordt ook nog een hele klus. Want die bergrit van zaterdag, dat is een van de allerzwaarste ooit. Croix de Fer, Telegraaf, Galibier, Alpe d'Huez. Monster van een rit. En daar gaat er misschien met minuten gegooid worden. En dan moet hij vooral hopen dat hij geen slechte dag heeft en zeker stand kan houden. Evenepoel.
0: Okay, goed. Dus Evenepoel, liever, die groeit in de ronde. Hoe groei jij in de ronde? Hoe is het met jou en je lichaam en je beentjes?
2: Ja, goed eigenlijk. Ja, goed. Ik word alsmaar vroeger wakker. Ik had eerst mijn wekker om 7 uur gezet. Nu is het al 6:30.
0: Ah, top.
2: Dus ik slaap weinig, maar ik voel me nog altijd zo fris als een vis, eigenlijk.
0: Kijk,
2: echt waar.
0: Helemaal op dreef aan het komen om dan echt te knallen tijdens de vrouwentour.
2: In de vrouwentour. Voilà, dat is de bedoeling. Even rusten en dan helemaal in topconditie naar de vrouwentour.
0: Ik reken erop. Dag Maarten.
2: Yo, doei. Linde. Bedankt.
3: Linde staat op. Studio Brussel. Remco Evenepoel is op weg naar weer een overwinning in de Ronde van Frankrijk. Het wordt 2 op rij voor onze landgenoot. De drievoudige wereldkampioen tijdrijden komt, ziet en overwint en is de snelste tegen de klok in Thonon-les-Bains.

0: gaat nooit boei worden, dat nummer. Toto en Africa, goedemorgen. Straks Bastille en Pompeii.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen.

0: Bastille en Pompeii, goedemorgen. Gisteren hoorde je Jo Hermans nog hier in de ochtend op Stubru. We hadden het over een festival, een klein festivalletje in augustus.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Pukkelpop. Ja, want Jo Hermans, dat is de dirigent van die Atomic Orchestra. Je weet wel, dat schitterende orkest dat nu al een paar jaar op Pukkelpop heel wat monden doet openvallen. Ze doen daar leuke dingen met leuke artiesten. Je kent misschien wel die versie van Kwou dat ik het kon zeggen van Brihang. Vorig jaar hebben ze die gebracht samen met hem.

0: Ja, magistraal, hè. Fenomenaal om te horen en ook om mee te maken. En er zijn nog zoveel voorbeelden die ik zou kunnen geven. Ze deden dingen met Amenra, met Ize, met Bazaar, met Kaat van Stralen, met Goldband. Glins en Daan, die deden allemaal al hun ding met die Atomic Orchestra. Maar dit jaar wilden ze een keer iets speciaals doen, iets met een koor. En ze riepen de hulp in van Stubru om dat koor te vinden. Die Atomic Choir, als het ware. Om die show op Pukkelpop naar een nog hoger niveau te tillen. Dat vertelde Jo mij gisteren.
1: We wilden echt zo terug naar de essentie gaan van een koor. Dus wij is het heel mooi dan een koor. Het zijn allemaal mensen die gewoon gaan zingen samen. En door dat samen te doen, vind ik altijd een van de krachtigste instrumenten ter wereld.
0: Gewoon een stem. Hoop getalenteerde luisteraars schreef zich dus in. En een van die gelukkigen die mag meedoen zaterdag 22 augustus op Pukkelpop is Cas.
2: We moesten gewoon een video insturen. En ik heb natuurlijk die kans gewaagd. Ik dacht, wel, we kunnen maar proberen. En ja, ik zing ook. Ik ben muziekleerkracht. Dus voor mij was het wel een makkelijke link. Ik ben de diepe bas.
0: Cas, de diepe bas. Die kijkt er naar uit. Wat zeg ik? Die kijkt er enorm naar uit. En het is ook nog even afwachten welke bekende muzikanten die Atomic Orchestra en dat koor zullen vervoegen op die Pukkelpopshow. Maar om je al een beetje te verheugen, zal ik je nog even laten horen wat ze daar exact deden samen met Goldband.
3: De festivalzender!
0: Studio Brussel. Dit is hun gezamenlijke versie van Noodgeval.

0: Orchestra.
1: Goldband en die Atomic Orchestra op Pukkelpop met Noodgeval. Ik ben zo blij, want één van mijn lievelingssportheldinnen is aangekomen. Haar naam is Julie van Loo. En ik zweer het u, zij en haar basketbal shotten nu naar huis. Een van mijn lievelings-Belgian catches. Goedemorgen, dag Julie.
2: Goedemorgen, Linde.
1: Ja, ik wist alleen niet zo goed of je een ochtendtype was.
2: Goh, in principe wel, maar er is verschil tussen ochtend en heel vroeg in de ochtend.
1: Ja. Hoe laat ben je opgestaan?
2: 5:30.
1: Kijk. En dat doet ze speciaal voor ons. Voor mij, maar ook voor jou, lieve luisteraar. Ze blijft hier ook zitten tot 9:00. Dus alles wat je haar wil vragen, mag je doorsturen via de Stubru-app. Ze gaat daar eerlijk, want zo ben je altijd, eerlijk op antwoorden. We hebben heel veel te bespreken, want je hebt er een mafjaar op zitten. En in september WK basketbal. Dus heel blij dat jij er bent. En ondertussen gaan we goede platen draaien. Dit is Coldplay. En Talk. Ik heb ook nog een paar leuke platen voor jou, Julie. Ze lacht al. Maar hier nog Coldplay en Talk. Goedemorgen.

0: straks nog meer goede muziek op je radio. En Julie van Loo.
1: Ja, ja.
2: In Nederland.
3: Doeg.
2: Italië.
3: Ciao.
2: Frankrijk.
3: Salut.
2: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
4: Vanavond op VRT 1.
5: Ik ben eigenlijk aangenomen in mijn droomjob. En dan voor een one-night stand dat allemaal weg te gooien.
4: Op VRT 1 in Eyecatchers vreest Eline al meteen voor haar job. Op VRT Canvas brengt vooruitgang hoop en twijfel in de docureeks De DNA-revolutie. En op VRT Max kan je even aan alles ontsnappen met de volledige serie Time Out. Veel kijkplezier straks.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op
6: het koper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%.

0: Het is 8 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Armin de Muit.
2: Je zal op meer plaatsen kunnen zwemmen in open water. En dat vanaf volgend jaar, want de Vlaamse regering draait daarvoor de logica van de regels om. Nu is zwemmen in open water in principe overal verboden, behalve waar duidelijk aangeduid staat dat het wel mag. Vanaf juni volgend jaar mag het overal, behalve waar het expliciet wordt verboden. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de mensen zelf, zegt Vlaams minister voor Omgeving Joop Roens.
3: Het is een illusie om te denken dat we met regeltjes vanuit Vlaanderen elk risico kunnen wegnemen. Dat is ook een zeer grote verantwoordelijkheid bij ons als samenleving zelf. En er is een grote vraag om meer mogelijkheden te creëren in het zwemmen in open water. Wij creëren die nu, maar er is een heel grote eigen verantwoordelijkheid op dat vlak, absoluut. Want we kunnen niet overal herders gaan voorzien, dat is niet de bedoeling.
2: De transportinfrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatopwarming. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onder andere de VUB. Door het extreme weer loopt de kostprijs van alle schade aan bijvoorbeeld wegen, spoorlijnen of luchthavens op, vertelt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
4: We zien dat luchthavens gesloten worden door bosbranden, we zien scheuren in het wegdek, we zien stukken spoorlijn die worden weggespoeld door waterbommen en we zien ook bijvoorbeeld de droogte in de rivieren die ervoor zorgt dat er geen goederen meer getransporteerd kunnen worden. En ja, het is een verhaal van een economische schade, maar we zien ook menselijk leed, dus een hele reeks van gevolgen via transport.
2: Volgens de onderzoekers kan de impact nog beperkt worden als de uitstoot van broeikasgassen uit fossiele brandstof drastisch vermindert. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, heeft een grote natuurbrand al 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen moesten al geëvacueerd worden en zo'n 2300 gezinnen zitten zonder elektriciteit. Het vuur breidt zich heel snel uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur te blussen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Onder meer in Milaan, Napels en Firenze was er protest. De betogingen zijn een reactie op de dood van een man vorige zondag in Bologna. De man overleed nadat politieagenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Op de beelden is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. En in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Bless Johnson overleden. Hij werd 94. Bless Johnson speelde samen met veel beroemdheden zoals Frank Sinatra en Barbara Streisand. Maar je kent hem wellicht vooral van deze saxofoonsolo in de soundtrack van de film The Pink Panther.

0: Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen eerst hetzelfde weer, daarna meer opklaringen en 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het beter, dan wordt het zonniger en warmer.
1: Studio Brussel. Linde staat op.
2: Linde Merkel. Belgian Cat, Julie van Loo gaat de ochtend samen met jou dunken. We praten over het zotjaar dat ze meemaakte en over het WK dat eraan komt.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Gold on the Ceiling. Goedemorgen, welkom. Het is woensdag 22 juli. Het is het midden van de werkweek. Veel mensen op vakantie. Maar de harde kern, die houdt zich taai. En daarom dacht ik, het mag al een keer iets meer zijn. Ik ga een vrouw uitnodigen. Een vrouw die veel te vertellen heeft en mensen blij gaat maken. Dus ja, goedemorgen, Belgian Cat Julie van Loo.
1: Goedemorgen, Linde.
0: Het is lang geleden. Hoe is het met jou?
1: Heel goed eigenlijk. Ja, goed. Echt goed.
0: Hoe lang ben jij al thuis? Want je hebt zot veel in het buitenland gezeten het afgelopen jaar.
1: Ja, de afgelopen jaren eigenlijk. Ja. De laatste 3 jaar is het echt non-stop geweest. Dat was echt bijna 365 dagen. Maar doorgaan van ene land naar andere land.
0: Waar heb je allemaal gezeten?
1: Ja, in die laatste 3 jaar was het... Ja, het was wel stabiel. Ik heb 2 jaar in Turkije gespeeld. Het Europese seizoen. Het loopt van oktober tot april. En dan heb je natuurlijk de WNBA. Die loopt in de zomer. Maar daartussen hebben we ook nog de Belgian Cats. Dus dan moet je toch nog ook over huis voor de Belgian Cats en zo verder. Dus dat is een beetje ons seizoen. Dat is niet zoals bij de mannen, dat de NBA echt een volledig seizoen is. Bij ons is dat niet zo bij de vrouwen. Dus daarom is het eigenlijk dat wij constant van her naar daar lopen. Maar door omstandigheden ben ik dus thuis. En het gaat goed met mij, want ja, alles gebeurt met een reden. En het voelt goed om eindelijk een beetje bij mijn familie te zijn en mijn vrienden en zo verder.
0: Ja, ik wil met jou over zoveel praten, want ja, het WK komt eraan in Berlijn. Dat is in september, daar gaan we het straks sowieso nog over hebben. Ik wil ook graag weten of jij de andere sporten aan het volgen bent geweest. Want ja, het was WK voetbal, het is de Tour de France is bezig. Maar laat ons vooral even kijken, zo, ja, dat afgelopen jaar. Je zegt wel, er is veel gebeurd. Dat WNBA, toch wel een droom, denk ik, voor elke basketter om eens in dat Amerikaanse circuit mee te gaan. Ja. Maar wat er afgelopen jaar met jou is gebeurd, dat was wel crazy, hè? Om het kort samen te vatten, als ik mag.
1: Ja.
0: Je bent op korte tijd superveel van ploeg naar ploeg verhuisd.
1: Ja.
0: Vaak very short notice.
1: Ja.
0: Zonder dat je daar precies zelf iets over te zeggen had.
1: Klopt. Ja, vorig jaar iedereen... Ja, ik ben eigenlijk gestart in Washington. Supergoed jaar gehad. Dan ben ik op de expansion draft weggeplukt door de Valkyries. Dat is vorig jaar. En iedereen weet dat verhaal nog wel. Vlak na het EK.
0: Maar dat was een drama.
1: Ja, beslissen ze, we hebben jou niet meer nodig. We wijven jou. Dat was een hele bittere pil. Oké, dan bij Los Angeles geraakt, bij Julie Almond. Super leuk eind van het WNBA-seizoen gehad. En ik start terug bij LA, alles loopt goed. Ik doe een fantastisch training camp. En dan zeggen die de dag voor de deadline. Ja, kijk, we gaan je toch wijven. We hebben jou ook niet meer nodig.
0: Ja, sorry, okay, maar hoeveel tranen heb jij geplankt?
1: Ja, dat was een heel lastige periode en ik wou ook echt naar huis dan. Maar dan belde New York om Sabrina Ionescu, hun grote ster, te komen vervangen voor een paar weken. En ik dacht, ja, ik ga dat gewoon doen. Want ik had ook zoveel zin om te spelen. Ik wou mezelf tonen en zo verder. En
0: tuurlijk.
1: Heb ik dat ook gedaan. In die 2-3 weken dat ik daar was, heb ik heel goed gespeeld. Maar dan word ik opnieuw gewijfd. Wat dat uiteraard normaal was. Want ze hebben het mij op voorhand gezegd. Ze hebben gezegd, je bent hier voor Sabrina Ionescu. Vanaf dat hij terug is, ben je terug weg.
0: Ja.
1: Dus ik wist dat wel, maar het maakt het niet altijd even gemakkelijk.
0: Maar wat ik zo crazy vind, en daar had ik nooit bij stilgestaan, is dat je eigenlijk precies zelf niks te zeggen hebt. Je bent als een soort van huurling die van daar naar daar wordt geslingerd.
1: Ja, dat is een beetje... Ja, ik zeg het. Van het moment dat ik daar weggeplukt ben geweest bij Washington, is het een beetje moeilijker geweest voor mij. Maar het is gewoon belangrijk, ja, stay confident. Niet omdat ik vaak daar aan de kant word gezet, dat ik nu denk dat ik niet meer kan basketten of twijfel aan mezelf of zo. Dat is absoluut niet het geval. Want ik weet hoe dat die wereld daar werkt en het is echt een moeilijke wereld. Het is niet simpel. Dus daarom mag ik niet twijfelen aan mezelf. Ik mag niet te veel denken dat het alleen maar aan mij ligt of whatever. Want dan kom je in een moeilijke spiraal terecht. En
0: ja,
1: dat mag niet.
0: Stay confident en stay positive, dat kan jij als de beste. Ik heb daar met bewondering naar gekeken en ik was niet de enige. Een van je allerbeste dierlijkse vrienden keek ook.
2: Ik denk dat ik niemand ken die mentaal zo sterk is als jullie. Enfin, van Loodje, ik zeg nooit jullie. Dat is ongelooflijk. Ik denk dat mensen, ik denk dat die zelfs geen idee hebben hoe eenzaam het soms ook is als je aan de top staat. En ja, zij doet dat allemaal met zoveel overgave. Zij leeft echt haar een droom. Maar de mensen zien heel vaak de mooiste kant van de medaille. Maar de andere kant zien ze heel vaak niet. En als vriend, omdat ik natuurlijk heel dichtbij sta, ken ik die kant wel. Omdat we dan eens FaceTime, omdat we dan eens sturen en eens bellen. En elke keer als ik neerleg, denk ik, potverdikke, dat is toch echt een straf van madame.
0: Ja, we hoorden voor alle duidelijkheid Niels de Stadsbader, die jij heel goed kent. Wel mooi, hè, wat hij over jou zegt.
1: Ja, dat is mooi. En hij heeft daar ook gelijk in. Er is een keerzijde van de medaille. De meeste mensen zien het mooie verhaal. Maar het is al zeker hard en zwaar geweest. En het is soms heel moeilijk om echt stay confident te blijven. Maar al die ervaringen maken mij sterker. En ik blijf ook geloven in alles gebeurt met een reden. En voor alles is er reden. En soms is dat niet direct duidelijk, die reden. En dat maakt het moeilijk. Maar op termijn zie je wel, oké, nu snap ik het.
0: Ik ga een power song voor jou draaien.
3: Linde staat op. Studio Brussel.
0: En volgens mij kan je hem volledig mee rappen.
1: Oh, hell yeah. If you have...
0: Oh ja, daar gaat ze.
1: One shot. One opportunity.
2: Go.
1: Seems everything you ever wanted. One moment. Do you capture it?

0: het mocht hier lekker luid hoor. Want we hebben Belgian Cat Julie van Loten gast. Ik ken ze als een van de pittigste Belgian Cats uit het nest. Ze blijft hier nog zitten tot 9 uur. En als jij een vraag voor haar hebt, dan is die welkom in de Stubru-app. Je mag die dan zelf straks stellen aan Julie. Je mag die doorsturen via de Stubru-app. En er is al eentje binnengekomen. Julie van ene Niels DS uit D. En hij vraagt het volgende.
1: Babytje, gelijk of dat je weet, ben ik verhuisd. En morgen zien we onder elkaar. Nu, je weet, met een nieuw huis, daar hoort natuurlijk een cadeautje bij. Dus, eigenlijk heb je aan het ideale instuifcadeau voor mij.
0: Dus de stadsbader vraagt zich eigenlijk af wat je hem gaat geven voor zijn nieuw huis.
2: Maar dat is eigenlijk een hele goeie. Kan ik al een cadeau gegeven? Bij zijn afscheid, vijf.
0: Echt?
2: Ja. Volgens mij heeft ze dat nog niet eens bekeken.
0: Oei.
2: Wel voorzichtig, te rotten in de hang.
0: En wat was het?
2: Een deken voor in de zetel. Een kaars en een boek. Is toch mooi, of niet?
0: Dat is een very homely gift.
2: Dat ook.
0: Nee, die kaars zit ergens ongebrand. Ja. Ligt die te verstoffen in een kast. Ja. En dat deken, daar ligt een leuk hondje op te slapen,
2: ja,
0: of zo.
2: Ah ja, en een cadeautje van Nona, dat heb ik er ook bij gestoen.
0: Nona is het hondje?
2: Ja.
0: Ah ja. Ja, kijk.
2: Dat is...
0: Allemaal vergeten. Allemaal weg. Allee, bedankt Niels. Groetjes.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
4: Tegels.
5: Natuursteen.
4: Parket.
5: Impermo.
3: Deze zondag extra open.
6: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: Florence and the Machine en My Love. Goedemorgen, bij ons nog steeds aanwezig en present. Maar ik ben een klein beetje in de war, want ze heeft haar stoel helemaal tot op het laagste gezet. Dus ineens lijkt hier zo een heel kleine Julie van Loo, Belgian Cat nogthans wel, en met, toch wel met een zekere hoogte, in de studio te zitten.
1: Ja.
0: Hey Shorty.
1: En wat zei ik tegen jou?
0: Ik weet niet, wat zei je tegen?
1: Ja, ik zei tegen jou, en wel, nu lijkt het alsof jij kijkt naar Chiara Linskens, ja, zoals ik naar jou kijk.
0: Is zo, ik vergeet ook wel gewoon iedere keer als jij binnenkomt van, ah ja, die Julie is toch eigenlijk ook wel echt een grote vrouw.
1: Ja, ik ben toch een beer. Weet je dat niet?
0: Een beer zou ik jou nooit noemen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nee? Nee.
1: Oh ja, toch?
0: Ja, maar dat komt omdat jij ook zo wat een meisje bent.
1: Ja,
0: met de dotjes en zo. Ik zou nooit aan jou over jou kunnen denken, dat is een beer. Je krijgt veel groetjes in de app, Julie. Ah. Van al onze luisteraars. Rudolf, laat weten dat hij trots op je is. Peter, heel schattig, heeft gestuurd Never Change, Julie. Die vindt jou helemaal prima zoals je bent. Dan vraagt Joke of je opnieuw naar Tomorrowland gaat. Want die heeft jou daar al gezien, ooit.
1: Ja. Dan zal ze mij terugspotten.
0: Oh.
1: Of mensen zullen mij terugspotten, want vrijdag ga ik. Vrijdag 24 juli heb ik kaarten en ga ik naar Tomorrowland.
0: Oh, amai. Zalig. Is dat jouw muziek?
1: Nee. Absoluut niet. Het is helemaal mijn genre niet, maar ik vind de vibes daar gewoon fantastisch.
0: Ja.
1: Het is een soort vakantie.
0: Ja, in de Efteling.
1: Inderdaad.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Ja. Oké, okay. En dan is er ook nog Wouter. En die vraagt, is er een groot loonverschil tussen het vrouwen- en mannenbasketbal in de VS? Zullen we dat potje een keer opentrekken? Oh. Daar kunnen we nog een uur over verder praten, denk ik.
1: Ja, er is een enorm groot loonverschil. Dat is het zeker. Maar daarom dat wij ook dubbele competities draaien. Daarom dat wij ook Europese competities doen bij de WNBA. Omdat dat
0: De zomer in Amerika en dan de winter.
1: En de winter, ja, voilà. Dus het Europese seizoen. En daar verdienen wij eigenlijk onze grote boterham, zeg maar. Wij verdienen meer in Europa dan dat wij in Amerika verdienen. Dat is crazy.
0: Ja, dat is echt gek.
1: Ja, en dan moet je nog door al die miserie voor een appel en een ei eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, het is geen appel en een ei, maar het is zeker een groot verschil.
0: Ja. Kijk, Wouter, hopelijk kan je daarmee verder met dat antwoord. Straks praten we verder, Julie, want ik ben heel benieuwd of jij ook geïnteresseerd bent in andere sporten. Is voor zo meteen.
2: Linde staat op. Studio Brussel.

0: Oudke Hoek van Kitschkrieg en Bloemengarten. Mensen hebben daar een mening over, soms. Julie?
1: Ik ook, ik begrijp het niet.
0: Er zijn nog mensen, maar heel veel mensen. De kids, ja, die begrijpen het wel. Goedemorgen, Armin. Er is een nieuwe studie van onder andere de VUB.
2: Ja, en eigenlijk eentje met minder positief nieuws, want het transport in Europa is niet klaar voor de klimaatverandering. De schade die de klimaatopwarming veroorzaakt, denk dan aan kapotte wegen of schade aan luchthavens of spoorlijnen, kost ons miljarden euro's. En vanaf volgend jaar zal je op meer plaatsen kunnen zwemmen in open water. De regels die nu gelden worden eigenlijk gewoon omgedraaid. Nu mag het in principe nergens en enkel als er duidelijk staat dat het wel mag. En vanaf volgend jaar in juni mag het overal, tenzij het expliciet verboden wordt.
0: Wat voor weer wordt het?
2: Vandaag 23 graden met veel wolken en ook kans op een beetje regen. Morgen ongeveer hetzelfde, maar dit weekend wordt het zonniger en tot 28 graden.
0: Dankjewel Armin, ik ben verheugd, want ik had al één vriendin in de show van morgen in de vorm van Julie van Loo. En nu is er nog eentje gearriveerd, speciaal vanmorgen. Op een Hollandse camping. In alle vroegte vertrokken. En het is de vrouw met wie ik zelfs een podcast deel. Die heet Vlammen. En haar naam is Marijn de Vries. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, dag Marijn. We hebben ja, samen Vlammen, de wielerpodcast. Daarin beantwoorden we alle vragen die onze luisteraars nooit eerder durfden stellen over het wielrennen. We praten daar over de koers. We lachen daar keiveel. Ons gat eraf, eigenlijk. En vaak over de vrouwenkoers, maar de mannen natuurlijk ook. En jij komt net terug uit de mannenkoers. We hebben jou daar bezig gezien in Vive le Vélo. Bij Karel, hoe was het?
3: Ja, maar ik was daar dus op de dag dat Remco Evenepoel die bergrit won. Beter kan je het niet hebben, hè? Ik viel echt met mijn neus in de boter, dus dat was fantastisch.
0: Heb je hem gisteren bezig gezien in die tijdrit?
3: Ja, ook. En dat was toch wel iets meer verwacht. Maar de overmacht waarmee die won, dat heeft mij ook verrast. En het is echt, ik noem mezelf wel eens reserve Belg, maar ik voel me nu toch misschien wel iets meer dan reserve Belg, want ik word er zelf ook zo vreselijk blij van.
0: Ja, volg jij het wielrennen een beetje, Julie?
4: Ja, maar niet zo dicht zoals zij dat.
0: Dat is natuurlijk moeilijk, want Marijn volgt het heel, heel erg op de voet. Ze is ook zelf nog wielrenster geweest. Ze is wielrenster geworden op haar 30ste.
4: Ja, ik was er net eventjes over bezig met jou en ik zei ook echt chapeau, want maar je kan alles op je 30ste.
3: Ja, daar waren we het ook wel over eens. Ja.
4: Dat is de leeftijd waar alles mentaal, fysiek, het klikt. En dan kom je in je prime. Okay. Dan kan je alles aan.
0: Kei goed. Marijn, genoeg over de mannen. Want jouw echte hart ligt natuurlijk bij de vrouwentour.
3: Ja.
0: En daar gaan wij samen binnenkort naartoe. Hè. Vertel eens, wat verwacht je ervan?
3: Ja, ik verwacht dat dat dus wel een spannende tour wordt. Want hoe goed Remco Evenepoel het ook doet, met 4,5 minuut achterstand op Pogacar, is dat toch niet echt heel spannend meer. Maar bij de vrouwen, en dat is zo tof ook aan de vrouwenkoers op dit moment, ontwikkelt dat peloton zich zo snel dat er elk seizoen een paar nieuwe namen bijkomen. En ik denk dat er nu wel 5 rensters zijn die de vrouwentour kunnen winnen. En die echt heel dicht bij elkaar zullen staan. Dus ja, ik verheug me daar enorm op. Want dat wordt super spannend.
0: Staan er ook Belgen tussen die 5?
3: Ja, er staan ook Belgen tussen. Of niet tussen die 5. Er staan wel Belgen tussen die het heel goed kunnen gaan doen. Bijvoorbeeld Lotte Kopecky. Uh-huh. Als die goed in vorm is en die weet ook te pieken als geen ander, zeker richting zo'n Tour de Femme, dan kan ze de eerste dag al de gele trui pakken. Dus dat is wel iets om naar uit te kijken.
0: Ja, dat zou wel echt spectaculair leuk zijn. Jij gaat daar sowieso televisie maken samen met Maarten van Gramberen. Maken jullie Allez les Femmes te zien op VRT1. Ik ga daar ook elke dag video's voor maken. En samen gaan we ook vlammen. Elke dag maken we samen onze podcast, onze dagelijkse podcast Vlammen, waar mensen dus ook vragen mogen stellen over de koers. Kort gezegd, eigenlijk alles wat je nooit eerder durfde vragen over de koers. Alles wat je je afvroeg, de stomste dingen zijn welkom. Binnenkort nemen we al een voorbeschouwing op de Tour de France. Dus wil jij iets vragen, even checken online, vlammenput.podcast. Daar vind je onze Instagram-account en daar kan je jouw vraag doorsturen. Marijn, je had mij gevraagd bij wijze van ultieme voorbereiding om een Frans chanson te draaien.
3: Op Stubru, leek me echt fantastisch.
0: Ja, maar daar draai ik nu persoonlijk echt mijn hand eigenlijk niet voor om.
3: Oh, gaat het gebeuren?
0: Studio Brussel. Ik dacht, ik doe wel eentje waar zo wat meer schwung in zit. Dus ik ben gegaan voor Clo-Clo. Dat is kort voor Claude François. Dit is Alexandrie Alexandra. Voor alle vrouwen die gaan vlammen binnenkort in de Tour de France van

0: The Vengeance and the Future. Wat mogen we verwachten van onze Belgian Cats op het WK basketbal? Dat is de hamvraag. En die ham leg ik straks op de boterham van Belgian Cat Julie van Loo.
1: Krammerok. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Celeste, C-Mat, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, krammerok.be.

0: piano. Het is een van de meest gedraaide nummers op Tomorrowland. Dus je kan je al zoetjes voorbereiden, Julie.
1: Oh, dat vind ik wel een goed nummer.
0: Ja, je hoort Julie van Loo. Zij zit hier in de studio. En ik word geflankeerd door twee topvrouwen zelfs vanmorgen. Belgian Cat Julie van Loo en Marijn de Vries, sportjournaliste. Je kent haar van Vive le Vélo, maar natuurlijk ook van Allez les Femmes. Hetgeen je binnenkort gaat zien tijdens de Tour de France Femmes en van de top-podcast Vlammen die ze maakt met die andere vrouw. Dus twee dames die fanatiek supporter zijn van de vrouwensport. Julie, jullie hebben jullie plek met de Belgian Cats in de spotlight ondertussen wel verworven. Maar hoe belangrijk vind jij dat die vrouwensport beter en beter belicht wordt?
1: Ja, ik ben daar heel blij om. Maar ik denk dat wij de harten veroveren van de Belgische fans, ook gewoon door wie dat wij zijn als groep. Wij zijn er voor elkaar. Bij ons draait het echt om de tricolore. Wij vinden dat fantastisch om voor ons land te spelen. En wij zijn ook heel accessible voor de fans. Wij gaan ook altijd tijd maken voor hen. Dus ik denk dat aanstekelijk is. En ik denk dat mensen graag naar ons kijken en ons graag bezig zien. En voilà.
0: Marijn, jij als professional, hoe kijk jij naar zo de evolutie van de vrouwensport en hoe daarmee wordt omgegaan, hoe groot dat aan het worden is?
2: Ja, dat gaat in de laatste jaren echt razendsnel. En als je kijkt naar de historie, dan mogen vrouwen eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang sporten. Zeker niet in competitieverband. Maar daar waar het dus echt doorbreekt, zoals de Belgian Cats, maar ook het vrouwenwielrennen, zie je eigenlijk wat Julie net beschrijft. Het is vaak wat laagdrempeliger om te benaderen. En wat je ook ziet, is dat fans vaak ook de persoonlijkheid van vrouwelijke sporters zo leuk vinden. Dus dat is wel een verschil met de mannen. En ik denk dat daar ook het meeleven met jullie uit bestaat. Niet alleen dat benaderbare, maar jullie zijn ook gewoon allemaal leuke personen om te volgen. En dat vinden mensen toch gewoon...
0: Kan ik bevestigen. Kan ik absoluut bevestigen. En die toffe persoonlijkheden van de Belgian Cats, die gaan binnenkort in september richting Berlijn voor het WK basketbal. Julie, ja, dat is echt de vervelendste vraag, maar ja, ik wil ze toch stellen, wat mogen we verwachten?
1: Ja, ik zelf verwacht heel veel, maar dat is niet altijd goed. Uh-huh. Maar ja, natuurlijk, de laatste jaren spelen wij een heel hoog niveau basket. We zijn back-to-back Europees kampioen. Ja, dan mag je al eens wat verwachten. Dan verwachten de mensen, ook hoge bomen vangen veel wind. Dat is ook zo. Dus ik denk dat er van ons verwacht wordt dat wij voor een medaille gaan gaan. En ik ga eerlijk zijn, ik wil dat keigraag.
0: Oh, ik zeg al kippenvel nu al.
1: Ja, maar ik zeg altijd, we moeten beter doen dan het vorige toernooi. Wil ik daar zeggen, vorige WK, niet EK. Hè? Maar we moeten beter doen dan de vorige WK. En dan waren wij in de kwartfinale, lagen we eruit. Dat was in Australië. Emma was toen geblesseerd. Ja, dan, zonder Emma is dat een heel moeilijk verhaal. Mm-hmm. En ik wil beter doen. En dat wil zeggen dat we sowieso voor een medaille spelen. Dat we, zoals op de Olympische Spelen, 2 maal hebben we daar voor een medaille gespeeld. Jammer genoeg is dat niet gelukt. Maar het toont wel aan dat wij op wereldniveau zeker mee kunnen.
0: Ambitie, ik heb het graag. Tegen wie komen we weer allemaal uit? Turkije, ja. Australië en...
1: Puerto Rico.
0: Oeh. Goede ploeg wel, denk ik, hè, Puerto Rico?
1: Maar Puerto Rico zou geen probleem mogen zijn.
0: Australië is het lastigste.
1: Ja, daar hebben we ook onze bronzen medaille misgelopen op de Olympische Spelen. Daar hebben we nog een ei mee te pellen.
0: Mm.
1: En Turkije is ook een goed basketland, hoor. Zeker niet onderschatten. Dus die eerste ronde is van cruciaal belang. Op een EK mag je zo wat cruisen, hè. Dan kom je er zo wat in, dan speel je tegen de makkelijkere ploeg. Dan piek je op het einde. Dat is perfect voor ons, dat is altijd ons droomscenario. Maar op het WK moet je gewoon van dag 1, wedstrijd 1... direct erop, want anders kom je moeilijk in. Dan moet je, zoals op de Olympische Spelen, met 27 punten winnen tegen Japan. En ja, mirakels doen. We willen dat eigenlijk liefst vermijden.
0: Ja. Het is duidelijk dat de fans er klaar voor zijn. De oefenwedstrijden in augustus in Kortrijk waren op een wippetje uitverkocht. Dat moet wel veel deugd doen.
1: Ja, het is eigenlijk een normale zaak geworden. We waren er net over bezig. Wij vullen het Sportpaleis. Wij vullen ieder stadion dat wij passeren. Of iedere arena. En het is fantastisch hoe snel... Ja, die tickets uitverkocht zijn voor ons. En we zijn nog niet eens in een voltallige ploeg. Dus het toont gewoon aan, ze komen voor de Cats. Ze komen gewoon voor ons, voor onze ploeg, voor de manier waarop we spelen. Dat is toch cool.
0: Zalig, hè? Mijn ticket voor Berlijn is al geboekt. Ik ben er sowieso bij. Ik mik op de kwartfinales, dus see you there. Marijn, see you in Frankrijk. Want daar gaan wij podcasts maken.
2: Zwitserland, hè? Want we starten in Zwitserland.
0: Juist,
2: in Lausanne.
0: Goed dat je het nog even zegt.
2: Ja,
0: anders had
2: wel
0: ik
2: wees.
0: Sowieso het verkeerde adres ingetikt in Waze. Julie, jou wens ik een zalige zomer. Ga nog eens echt goed door alles geven op Tomorrowland. en daarna goed trainen.
1: Ja, dat is mijn laatste zeg maar full-on feestje. En dan is het full focus on the cats.
0: Ja, dus als je haar tegenkomt op Tomorrowland, no pictures, please.
3: Studio Brussel.
0: Linde staat op. Nog eentje om af te sluiten voor jou van Drake.

0: Maar ja, natuurlijk. Twee zo'n mooie mensen, daar moet een prachtige muzikale liefdesbaby van komen. Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Studio Brussel. Worldwide.
0: En toch nog een kleine oproep aan iedereen die vanuit het buitenland aan het luisteren is. Laat even van je horen op welke exotische plek luister jij naar de mooiste zender van de hele wereld. En met welke plaat kan ik jou plezieren? Laat het even weten en stuur een berichtje in de app.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen.
3: VRT Nieuws.
2: Armin de Muit.
4: De treinen tussen Gent en Brussel worden omgeleid. Door een aanrijding in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is er veel vertraging.
1: Carrefour.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen.
3: VRT Nieuws.
2: Armin de Muit.
4: De treinen tussen Gent en Brussel worden omgeleid.

0: infrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatopwarming. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onder andere de VUB. Door het extreme weer loopt de kostprijs van alle schade van bijvoorbeeld wegen, spoorlijnen of luchthavens op, vertelt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
1: We zien dat luchthavens gesloten worden door bosbranden. We zien scheuren in het wegdek. We zien stukken spoorlijn die worden weggespoeld door waterbommen. En we zien ook bijvoorbeeld de droogte in de rivieren die ervoor zorgt dat er geen goederen meer getransporteerd kunnen worden. En ja, het is een verhaal van een economische schade, maar we zien ook menselijk leed, dus een hele reeks van gevolgen via transport.
0: Volgens de onderzoekers kan de impact nog beperkt worden als de uitstoot van broeikasgassen uit fossiele brandstof drastisch vermindert. De vereniging Outdoor Swimming Belgium is tevreden met de nieuwe regels rond zwemmen in open water. Vanaf volgend jaar in juni zal je overal mogen zwemmen, tenzij het expliciet verboden is. Dat is eigenlijk het omgekeerde van de bestaande regels, want nu mag je nergens zwemmen, tenzij er staat dat het wel mag. Outdoor Swimming Belgium vraagt al enkele jaren om de regels aan te passen.
2: Dat juichen we heel erg toe, omdat er veel te weinig zwemplekken zijn in Vlaanderen. Er zijn er eigenlijk maar naast de kust, waar er een 40-tal toegankelijk zijn, zijn er in het binnenland slechts 40 toegankelijk voor het brede publiek. En dat vinden we veel te weinig. We willen gewoon meer open zwemwater dat toegankelijk is voor iedereen.
0: De vereniging vraagt wel om op school opnieuw meer te werken aan de zwemvaardigheden van kinderen en jongeren. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, heeft een grote natuurbrand al 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen moesten al geëvacueerd worden en zo'n 2300 gezinnen zitten zonder elektriciteit. Het vuur breidt zich heel snel uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur te blussen. Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Vanaf vrijdag zonniger en warmer tot 28 graden. Belgische limo.

0: op Linde Merkel.
1: Goedemorgen, straks pop ik even over de grens richting Thailand. Als dat goed is. Khao Kong Kha.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: MGMT en Kids. En weet je wie er met de kids naar Thailand is gegaan? De Seppe.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Worldwide.
0: Ja. Het is zo, hè, Seppe, met jouw partner, Sarah, en met jouw pluskinderen, Jules en Anaï. Hoe is het daar?
3: Dag, Linde. Goedemorgen in Vlaanderen. Het is hier leuk en weer warm en druk momenteel.
0: Druk ook momenteel.
3: Ik ben momenteel in Bangkok. Ik ben in Bangkok momenteel, dus een zeer drukke stad.
0: Ja, ja, ja. Ik moet zeggen, een van mijn favoriete steden ter wereld. Jij zit ondertussen op het einde van jullie reis daar. Jullie zijn daar even geweest. Wat hebben jullie allemaal gedaan?
3: We zijn hier ondertussen 3 weken. We zijn eerst enkele dagen Bangkok gedaan. En dan zijn we naar Chiang Mai geweest. En dan zijn we afgezakt naar de kust. Richting Khao Lak, Ao Nang en de eilanden.
0: Oh, wauw. Was het jullie eerste grote avontuur in het oosten?
3: Dat klopt. Het eerste maal dat we zo'n grote reis doen.
0: Ja.
3: Normaal gaan we naar Frankrijk, Slovenië, Oostenrijk en zo. Maar nu is het eerste maal de grote reis.
0: Ja, wat heeft het meeste indruk gemaakt? Wat is zo, je mag 1 herinnering kiezen die je de rest van je leven mee naar huis neemt.
3: Ik had eerst het olifant in de reservaat. Maar Khao Sok, dat hebben we eerder eens gedaan. Dat was echt heel de moeite.
0: Mm. Oké, okay, en Van Eten?
3: Een natuurpark.
0: Ja, Van Eten. Hoe was dat? Sorry, dat moet ik altijd vragen.
3: Het eten is super lekker, maar de lokale marktjes, daar vind je de beste maaltijden.
0: Ja, dat is het. Hè. Eigenlijk moet je daar niet op restaurant gaan. Je moet zo een plastieke stoel ergens in een vieze steeg bemachtigen. En dan eet je daar voor geen geld het heerlijkste wat er daar op je tafeltje geserveerd wordt. Hè?
3: Ja, dat is waar.
0: Ah, kei goed. Ik ga plaat voor jou draaien op Studio Brussel. De zender van je hart, want daar luister je naar, zelfs daar.
3: Ja, ik luister bijna altijd Studio Brussel.
0: Okay.
3: Vanaf het begin al.
0: Oké, okay. Maar dus ook in Thailand?
3: In Thailand ook, ja.
0: Tof.
3: Ondanks het uurverschil.
0: Zeker, ja, dan ben je helemaal mee, hè.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. En zo heb jij ook gehoord dat je vanaf nu ook in open water mag zwemmen hier in Vlaanderen. Kijk, dat mag allemaal.
3: Ja.
0: Goed. lieve Seppe, welk nummer mag ik voor jou draaien?
3: Ja. Mag ik eerst de groeten doen aan mijn eigen kinderen, aan Mara en Sam?
0: Zeker, mag.
3: Die bevinden zich momenteel in Frankrijk.
0: Ah, ja, die zijn ook op verlof naar ergens anders.
3: In Frankrijk.
0: Ja, kei goed. Bij deze zijn die groetjes overgebracht. En nog een plaatje, dat krijg je ook cadeau.
3: Ja, ik zou het nummer Follow the Sun van Xavier Rudd willen draaien. Aanvragen alsjeblieft.
0: Oké, okay, want dat heb jij gewoon gedaan. Hè? De zon gevolgd richting het oosten, richting Thailand. Geniet er nog van daar voor de laatste uren, de laatste dag daar in het mooie Bangkok. Salut, hè, dag Seppe.
3: Ja, dankjewel.

0: A, B, C, D, E, Fuck You van Gail. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ik heb het al zoveel gezegd, maar ik kan het gewoon niet onder stoelen of banken steken. De liefde voor dit spel is legit. En mijn liefde voor jou ook. Tenminste, als je met mij wil draaien. Want dat doe ik en dat doe ik graag. Stuur maar door als jij zin hebt in een goede liveplaat.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: zo aanstekelijk. Mallgrab en Milky and Just the Way You Are. Straks Oscar and the Wolf en Strange Entity.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.

0: Hartjes van Kat uit Hasselt voor deze Oscar and the Wolf.
1: Studio Brussel.
2: De festivalroulette.
0: Goedemorgen, dag Nicolas uit Antwerpen.
3: Hey jullie, goedemorgen.
0: Hey, hoe gaat het met je?
3: Ja, heel goed. Ik heb vakantie.
0: Oh, zalig. En hoe vul je die in? Wat zijn de plannen?
3: Mijn zoon leren schaken vandaag.
0: Oh, hoe zalig. Oh, kijk, cool. Ben jij een soort van meester, schaakmeester?
3: Nee, helemaal niet.
0: Nee. Nee, maar je doet je best.
3: Ja.
0: Zalig. Ik kan het niet schaken, Nicolas. Ik zie er zo tegenop. Ik kan mij er ook niet zo lang op concentreren.
3: Ja, dan zal ik u ook moeten leren schaken. Hè?
0: Ja, ja, kijk, daar gaan we dan een keer voor moeten afspreken. Maar laat ons elkaar, hè, om de kennismaking dan toch eerst te doen, even beter leren kennen middels dit leuke spel, de Festival Roulette. Het principe is simpel, we gaan samen draaien. Jij gaat luisteren naar een live track van op een festival en beslissen. Daar komt het op neer. Voor elke draai krijg je een andere live track. Staat het je aan? Kijk goed, is het niks, dan draai ik gewoon nog een keer tot drie keer toe, Nicolas. Maar opgepast van terugkeren kan niet. Zo zit het in elkaar. En je weet, ik draai niet voor ik een enthousiaste aanmoediging vol animo heb gekregen.
3: Oké, vrienden, let's go.
0: Gaan we.

0: My Brother From Another Mother, Ed Sheeran, was dat. En Lego House, wat denk je?
1: Ja, gaat niet gebeuren.
0: Zo streng. Oké, goed. We draaien verder.

0: Ik zou het weten nu, Nicolas. De jeugd van tegenwoordig,
1: ja,
0: en sterrenstof.
1: Goeie nummer, maar ik kan toch nog iets gokken.
0: Oh, zo ben je dan ook weer. Oké, goed, Nicolas, daar gaan we.

0: Nu kan ik natuurlijk alleen maar hopen dat jij blij bent met You Somebody van Kings of Leon.
1: Ja, ik heb moeten stoppen bij de vorige.
0: Ja, kijk. Het is niet dat ik het niet gezegd had. Hè. Dat zijn de risico's van het spel, Nicolas.
1: Ja, dat is waar. Het is waar. Het is ook een goed nummer, maar Tender was veel beter.
0: Ja, kijk, hopelijk meer chance bij het schaken.
1: Ja.
0: Veel succes. Doei, bye-bye. Studio Brussel. De festivalzender.

Nothing But Tears and Evolution. En nu neem ik je hand en wandelen we even helemaal ergens anders naartoe. Recht in de armen van deze mooie mevrouw, Lana Del Rey en Doin' Time.

0: Ja, zo. I like the way you kiss me. Artemas.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Studio Brussel.

0: Selassou en Crazy Vibes. Elke goede band heeft drie eras. Dat heeft Josh Homme ons verteld. En Queens of the Stone Age zit in zijn derde era. En dat klinkt zo.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. If you need me, come and see me.
1: Stone Age, Easy Street.
3: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

Van Alanis Morissette. Deze doet er mij weer aan denken dat ik dringend terug wat meer Gorillaz moet luisteren. Want ik was eigenlijk vergeten hoe goed dit nummer was. Andromeda van Gorillaz, samen met Dram.

0: Don't say I miss you tegen mij, hè? Want Kenneth Bert is hier en die gaat dat allemaal opvangen. I miss you van Blink 182.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Mannekes,
4: Pompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart. 25%
4: op alle verf. 25%
3: op alle verf. Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Goedemorgen, het is 10 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Armin de Muit.
11: Er is een tekort aan vaccins tegen tekenencefalitis. Tekenencefalitis is een virus dat een hersenontsteking kan veroorzaken. En het vaccin daarvoor is momenteel moeilijker te verkrijgen door de grote vraag. Voor kinderen en jongeren is het vaccin zelfs volledig uitverkocht. Gisteren nog riepen specialisten op om dat vaccin zeker te laten zetten als je een reis maakt naar Noord-, Oost- en Midden-Europa. Maar als je in augustus op vakantie vertrekt, ben je wel al te laat, zegt Lotte van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen.
12: Je hebt eigenlijk altijd sowieso twee vaccins nodig met een spatie van 2 weken om volledig te beschermd te zijn. Natuurlijk zijn er ook altijd andere...
11: Als je een reis maakt naar Noord-, Oost- en Midden-Europa. Maar als je in augustus op vakantie vertrekt, ben je wel al te laat, zegt Lotte van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen.
12: Je hebt eigenlijk altijd sowieso twee vaccins nodig met een spatie van 2 weken.

0: juni volgend jaar meer in open water kan gezwommen worden. De Vlaamse regering wil dat je vanaf dan overal kan zwemmen in rivieren, meren en vijvers, tenzij er expliciet staat dat het verboden is. Het is een goed idee, maar het houdt wel risico's in, zegt Karel Logge van de federatie.
1: De mensen kunnen nu nog niet goed zwemmen in een zwembad, in een veilige omgeving. Hoe kun je het dan open water doen? Ben ik er tegen? Zeker niet. Maar gebruik dan veiligheden die haalbaar zijn. Gebruik de gordel, ga nooit alleen te water. Als ik contact heb met mijn collega redders, dan krijg ik constant de boodschap: de laatste jaren moeten wij veel meer interventies doen. Als je iedereen dat toelaat, dan gaan de mensen automatisch van eruit. Ah, het zal er ook wel veilig zijn. En dat is het niet.
0: Zo'n 12.000 buurtbewoners van Tomorrowland brengen vandaag een bezoek aan de festivalweide tijdens het jaarlijkse buurtfeest. Tomorrowland voorziet muziek en eten om de band met de buurt aan te halen, vertelt woordvoerder Debbie Willemsen.
2: In de ochtend starten we altijd met het ontvangen van de mensen die uit de woonzorgcentra en de verzorgingshuizen komen. En deze namiddag is het dan eigenlijk voor alle buren die met hun gezin komen en die eigenlijk alle decors kunnen aanschouwen. Er komen ook DJ's spelen. Er zijn frietjes voorzien, dus het wordt echt wel een leuke dag voor de buurt.
0: Dit weekend vindt het tweede festivalweekend van Tomorrowland in Bonn plaats. Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en warmer tot 28 graden.
3: Brussel. Kenneth Bert.
4: Prince heeft zin in deze woensdag en hopelijk jij ook. Je hoort Let's Go Crazy. En dat is maar het begin van een playlist die hier speciaal voor jou klaar ligt.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: We gaan crazy nu met de nummer 1 in de afrekening. Het is al een tijd geleden dat de Bee Gees hun nummer Edge of the Earth hebben uitgebracht. Maar dankzij de serie Off Campus terug helemaal in de aandacht en terecht.
1: Hi, we're the Bee Gees and we're really happy because our song is number 1 on the afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
3: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Thank you.

0: zender.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Hallo, wij zijn Bazaar en je luistert naar Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Life is music.

los, terug naar de jaren nul en alles wordt uit de kast gehaald. Zelfs een ukulele. Je hoort Jason Mraz met I'm Yours. Dat was al even geleden. Matt is zomer en zal deugd doen. Jason Mraz. Well,

Een heerlijk nummer hoor je nu met David Byrne van Talking Heads in een glansrol. Dit is Lazy, een nummer uit 2002 van de Britse housegroep Express 2 en David Byrne.

was al een zot jaar voor de Haunted Youth. Met concerten over heel Europa. Een aantal keer het Koninklijk Circus uitverkocht. Dan optredens op de grootste festivals. Onder andere Krammerock in Stekenen komt er nog aan in september. En daarna is het volop uitkijken naar hun grootste show ever. In maart volgend jaar spelen ze in de Lotto Arena in Antwerpen. Dit is Forget Me van

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Goedemiddag, het is 11 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Met Armin de Muit.
5: Er zijn 13 drugsdealers betrapt op Tomorrowland. Ze werden gearresteerd en zullen zich in november moeten verantwoorden voor de rechter. Ook bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. En opvallend, uit analyse in het mobiele labo op het festivalterrein bleek dat gebruikers niet altijd wisten welke drugs ze precies namen, zegt Cato Belmans van het Antwerps parket.
6: NICC is daar de plaats om die testing te doen, maar nu na het eerste weekend stellen ze vast dat het resultaat van de analyse die ze doen, dat dat niet altijd in overeenstemming is met wat de gebruiker eigenlijk oorspronkelijk opgeeft aan de politie. Dit kan onder andere betekenen dat gebruikers niet volledig weten wat ze kopen of dat dealers verkeerde producten verkopen en daar willen we dus ook voor waarschuwen.
5: Er is een tekort aan vaccins tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat een hersenontsteking kan veroorzaken. En het vaccin daarvoor is momenteel moeilijker te verkrijgen.

0: als je gaat wandelen.
1: De Brusselse brandweer blijft ook vandaag staken. Gisteren startte de brandweer een 24-uren staking die intussen al zou moeten afgelopen zijn. Maar het personeel wil garanties dat de stad Brussel de hoge werkdruk en het tekort aan personeel aanpakt, zegt de Socialistische Vakbond ACOD.
2: Als er ergens brand is, telt elke seconde in feite. En nu zorgen ze ervoor dat dat langer gaat duren. Wij willen deze keer garanties dat er iets verandert, dat er naar onze grieven wordt geluisterd. Zonder staalharde garanties gaat de actie verder.
1: Vandaag veel wolken met kans op lichte regen en 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, vanaf vrijdag zonniger en warmer tot 28 graden.
3: Kenneth Bert.
4: Je krijgt op deze woensdag voormiddag een dikke liefdesverklaring. I love you so van Cassius. En de liefde blijft nog een hele voormiddag doorschijnen in de muziek.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

je iedere ochtend om 4 uur 's ochtends moet opstaan, dan lijkt mij dat niet altijd even charmant. Maar zo een nachtje doordoen en opeens beseffen dat het 4 uur 's ochtends is, dat heeft wel iets. Vindt Jay Bernard ook. 4 in the morning. Here I go.

Young Yellow weet helemaal niet wat hij aan het doen is in het leven, maar hij is een koppigaard en hij raakt er uiteindelijk wel. Daarom hoor je zijn nummer Koppigaard nu, Young Yellow.

0: Daft Punk raast zo meteen voorbij met Aerodynamic.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

is een periode waarin veel mensen vakantie hebben, maar voor iedereen die aan het werk is, goed bezig daar. En we gaan dromen van een heerlijk eiland samen met Madonna, La Isla Bonita.

0: Wie heeft er zin om een gigantische barbecue te geven?
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Oké, we gaan twee bewolkte dagen tegemoet. Maar na regen komt altijd weer zonneschijn. En dan kan die barbecue weer aan. Een buitenkans doet zich weer voor deze voormiddag. Want 100 euro aan barbecue-budget ligt hier zomaar voor het rapen. Daar kan je al eens wat mensen voor uitnodigen. En goed wat vleesjes of groenten of vegetarische burgers op de grill leggen. Zometeen speel ik een nummer van The Cardigans. In dat nummer is er één woord weggegrild. En de opdracht is simpel. Probeer te achterhalen welk woord. Stuur het ook nog eens door in de app van Studio Brussel. En dan maak je kans op die 100 euro aan barbecue budget. Laat je maar gaan.
1: Het barbecue alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: My Favorite Game van de Cardigans. En we spelen op dit moment ook een van mijn favoriete games. Het barbecue-alarm is afgegaan. En dat levert iemand barbecue-budget op van maar liefst 100 euro. Een zeer goede voormiddag, Lotte.
1: Goeie voormiddag.
0: Welk woord was er weggegrild bij de Cardigans?
1: Game.
0: Game. We gaan nog eens luisteren. Het was niet zo moeilijk, maar evenwel gefeliciteerd. Jij wint 100 euro aan barbecue budget.
1: Dankjewel.
0: Ja. Weet je al voor welke gelegenheid je het zal inzetten?
1: Ah, wel, wij hebben deze avond een barbecue met de collega's, dus dat komt perfect uit.
0: Oh, kijk, heel goed. Mag je zeg, beter had niet gekund eigenlijk. Dan kan je al die collega's verrassen met alleszins 100 euro aan barbecue budget. Veel succes daar, Lotte.
1: Goed, dankjewel.
0: Salut.

0: Bollen. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Studio Brussel.

Phoebe Bridgers, de koningin van de zachte indie muziek, heeft een nummer gemaakt dat al een hele zomer bij ons is en dat nog wel even zo mag blijven. Je hoort ze met Lost Boys, Phoebe Bridgers.

weer al een nieuw weekend aan van Tomorrowland. Vorig weekend was de grote hitmachine en de grote headliner daar, Calvin Harris. En komend weekend zal dat opnieuw zo zijn. Je hoort hem met zijn recente worp Satisfy. En het grappige is, daarna hoor je John Newman. En die was de gast van Calvin Harris vorig weekend. Mocht meezingen op de mainstage van Tomorrowland. Maar eerst dus Calvin.

je het nog niet door zou hebben. Er mag gedanst worden op deze woensdag. Ook al zijn het gewoon jouw twee hersenhelften die op en neer gaan, dat is ook al goed. Tijdens Sun is Shining van Bob Marley en Funkstar Deluxe.

0: Het muzikaal buffet voor deze middag ligt al klaar. Dat is voor na 12 uur.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ben eigenlijk aangenomen in mijn droomjob. En dan voor een one-night stand dat allemaal weg te gooien.
1: Op VRT1 in Eyecatchers vreest Eline al meteen voor haar job. Op VRT Canvas brengt vooruitgang hoop en twijfel in de docureeks De DNA-revolutie. En op VRT Max kan je even aan alles ontsnappen met de volledige serie Time Out. Veel kijkplezier straks.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
5: Tegels,
6: nachtuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
7: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
12: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aert.
13: Tientallen mensen zijn betrapt met drugs op Tomorrowland. De politie heeft tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland in Boom 13 drugsdealers opgepakt. Ook bijna 200 festivalgangers met een gebruikershoeveelheid drugs op zak kregen een boete en moesten ook het festivalterrein meteen verlaten. Uit analyse in het labo op dat festivalterrein bleek dat gebruikers ook niet altijd wisten welke drugs ze precies namen, vertelt het parket.
14: Het NICC is daar ter plaatse om die testing te doen, maar nu na het eerste weekend stellen ze vast dat het resultaat van de analyse die ze doen, dat dat niet altijd in overeenstemming is met wat de gebruiker eigenlijk oorspronkelijk opgeeft aan de politie. Dit kan onder andere betekenen dat gebruikers niet volledig weten wat ze kopen of dat dealers verkeerde producten verkopen en daar willen we dus ook voor waarschuwen.
13: In Brussel blijft de brandweer staken. Gisteren begon er een 24-uren staking omdat de brandweermensen het beu zijn dat ze te veel werk met te weinig mensen moeten doen. Er was maanden geleden beloofd dat er extra personeel ging komen, maar daar is nog niks van te merken. De brandweer wil nu eerst garanties van Brussel dat ze het probleem gaat aanpakken. De gevolgen van de staking zijn zeker en vast voelbaar, zegt de Christelijke Vakbond.
15: Momenteel is de situatie dat er slechts 46 mensen in de kazernes van de brandweer van Brussel zijn, terwijl dat het in normale omstandigheden 172 mensen moeten zijn, waardoor dat er heel pak voertuigen niet bemand zijn en dat er onmogelijk kan waarborgd worden dat alle interventies kunnen worden uitgevoerd.
13: De meeste dringende interventies krijgen vandaag voorrang in Brussel. Ryanair schrapt 5 vliegtuigen op de luchthaven van Charleroi in de winter. De luchtvaartmaatschappij reageert vandaag voorrang in Brussel. Ryanair schrapt 5 vliegtuigen op de luchthaven van Charleroi.

0: van 18, 17 toestellen naar 11, 12. De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt slash misbruikt, ja, om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
1: Het is eerst nog bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Deze namiddag wordt het wel geleidelijk aan droger bij zo'n 23 graden. Morgen bewolkt met kans op buien en vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden.
2: Studio Brussel. Kenneth Bert.
3: We gaan nog eens luisteren naar een grote Belgische muzikale held, Coi Lee. Het is jammer genoeg een beetje stil rond haar, maar je hoort ze hier met Ain Chasing Pavements.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

gaan luisteren naar een prettig gestoorde band uit Australië. En dat gestoorde merk je gewoon al aan de naam van de band. King Gizzard and the Lizard Wizard met Fishing for Fishies.

0: 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes, Bompie. Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.

0: We nemen even een pauze met de festivalroulette erbij.
1: De festivalroulette.
0: Al een hele zomer wordt er hier stevig gedraaid aan de festivalroulette. Op zoek naar een live nummer van iemands dromen. Als jij de uitdaging deze middag aan wil gaan, dan nodig ik je uit om iets van je te laten horen in de app van Studio Brussel tijdens She Only Loves You in the Summertime van Lenny Lenny.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: Er staan hier drie heerlijke live nummers te wachten, maar we zullen er maar naar eentje kunnen luisteren. Het hangt allemaal af van de Festival Roulette.
1: De Festival Roulette.
0: Een zeer goede middag, Gert.
2: Hey, best goedemiddag.
0: Hoe is die woensdag al geweest voor jou?
2: Goed. Op het gebakskanaal nu niet, maar altijd soorten, maar het komt allemaal goed.
0: Oké, het komt allemaal goed.
2: Een deel van gisteren inhalen en dan vandaag nog bij.
0: Oké, maar het komt allemaal goed en dat is mooi om mee af te sluiten alleszins. Ik hoop het nog wat leuker te maken deze middag. Je mag zo meteen aan de Festival Roulette draaien, daar komt een live nummer uit. En dan kan je ofwel kiezen om ervoor te gaan of om nog eens verder te draaien. En als je tot het derde nummer doordraait, dan gaan we sowieso naar dat nummer luisteren. Als je nu nog draai maar uitroept, dan beginnen we er meteen aan.
2: Draaien maar.
0: Yes.

0: En dan komen we meteen editors tegen. Wat denk je daarvan, Gert?
1: Dat is allemaal zeer verleidelijk. Ik kan ze dit nog wel eens zien. Maar,
0: ja, maar ga je ze zien?
1: Ik kan toch nog eens weten. Suikerrok.
0: Suikerrok.
1: Ik ze zelfs.
0: Oké, okay. Cool. Maar we gaan nog eens dan kijken wat er aan de overkant is, zoiets.
1: Voilà, yep. Oké. Okay.

0: The War on Drugs. Ik zal u wel zeggen, Gert, het is 10 minuten lang met Thinking of a Place. Wat denk je daarvan?
1: Dat is ook weer zo'n verzijde, maar ik vond hem toch. Ik heb ze pas bij de gelukkigen om ze overlaatst daar in Brussel met 300 man te mogen zien.
0: Wow.
1: Dus ik ga nog eens even. Ja, ik ga nog eens even terug naar dat momentje.
0: Je gaat voor The War on Drugs?
1: Ik ga voor de bar aan drugs, ja.
0: Oké, dat vind ik een heel goede keuze. Je hebt ze dus live kunnen checken. Toen ze zich aan het voorbereiden waren, was het toch, hè? Op een set op Rock Werchter?
1: Ja, dat was die een dag voordat ze op Rock Werchter speelden, ja. Inderdaad. Dus een anderhalf uur hebben wij ze mogen aanschouwen toen al. Dus,
0: en dat was indrukwekkend, kan ik mij voorstellen.
1: Ja, dat was wel zeer speciaal, want dat was zittend zelfs in een aulakje en cultureel centrum. Maar nee, dat was heel gezellig en heel goed. Dus.
0: Oké. Heel mooi, dan gaan we nu terug naar dat moment. The War on Drugs met Thinking of a Place. Nog een fijne dag, Gert.
1: Voor u iets aan het bedenken.
2: De festivalzender.

0: is pas genieten. 10 minuten lang The War on Drugs met Thinking of a Place. Lola Young geeft nu wat extra pit aan deze woensdag met Messi.
1: Studio Brussel. Hi, I'm Lola Young and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

Depeche Mode is nog onderweg naar jou deze middag met Enjoy the Silence. Maar eerst gaan we genieten van Jungle, nog een kleine maand te gaan. En dan gaan zij een nieuw album uitbrengen. En dat is altijd goed, want het is Jungle. Dit is The Wave van Jungle.

net voor het 1 uur wordt, kruipt er een schot achter zijn computer voor een gekke elektronische trip. Kim Barra van Barry Can Swim hoor je nog net voor het nieuws.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Goedemiddag, het is 1 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Jannik Aerts.
6: Vlamingen moeten weg uit hun vakantiehuizen door de bosbranden.
7: Eigenlijk reden wij constant tussen de bossen, heuvel op, heuvel af. Met heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters, met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend ook, omdat je ook naar het onbekende reed.
6: Ja, op verschillende plaatsen in Zuid-Europa moeten inwoners, maar ook toeristen, wegvluchten voor de bosbranden. Onder meer in Frankrijk en ook op Sicilië. De hitte en de wind maken het de brandweer daar bijzonder moeilijk. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Var, is de natuurbrand wel onder controle. Maar nog altijd niet geblust. Karen moest gisteravond met haar gezin en ook vrienden hals over kop vertrekken.
7: Je weet ook niet wat gaat er met dat huis gebeuren. Wat gebeurt er met die persoonlijke spullen die in dat huis nog verblijven. Maar het vond wel dat het geruststellend was dat we zeker niet alleen waren op de weg.
6: Ja, en op het Italiaanse eiland Sicilië woekeren nog ook altijd tientallen bosbranden. De politie heeft tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland in Boom 13 drugsdealers opgepakt. Ook bijna 200 festivalgangers met een gebruikershoeveelheid drugs op zak kregen een boete en moesten ook het festival verlaten. Uit de analyse in het labo op het festivalterrein zelf bleek dat gebruikers ook niet altijd even goed wisten welke drugs ze precies namen. Dat vertelt het parket.
8: Het NICC is daar de plaats om die testing te doen, maar nu na het eerste weekend stellen ze vast dat het resultaat van de analyse die ze doen, dat dat niet altijd in overeenstemming is met wat de gebruiker eigenlijk oorspronkelijk opgeeft aan de politie. Dit kan onder andere betekenen dat gebruikers niet volledig weten wat ze kopen of dat dealers verkeerde producten verkopen en daar willen we dus ook voor waarschuwen.
6: Ryanair schrapt 5 vluchten op de luchthaven van Charleroi deze winter. De luchtvaartmaatschappij reageert zo op de hogere vliegtaks die de federale regering invoert. Die belasting voor vluchten langer dan 500 kilometer stijgt van 5 naar 7 euro. De regering had die tax nog vorige week al een beetje afgezwakt, want oorspronkelijk zou die verdubbelen naar 10 euro. Maar de Ryanair-baas Michael O'Leary vindt ook 7 euro nog te veel. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf vindt de ingreep minder groot dan ze eigenlijk wel lijkt.
9: In de winter sowieso daalt het aantal toestellen in Charleroi altijd. Typisch van 18, 17 toestellen naar 11, 12. De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud.
10: Ritchie. Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft.

0: Brussel. Kenneth Bert.
1: We gaan luisteren naar een van de meest gespeelde nummers vorig weekend op Tomorrowland. Bijna 15 jaar oud en nog altijd goed. Avicii met Levels.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Bruno Mars zorgt ervoor dat het een opwindende middag wordt nog. Zijn gekende smoothe stijl hoor je nu in zijn nummer On My Soul. Bruno Mars.

0: hotshot van Queens of the Stone Age komt nog eens voorbij.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Bij Queens of the Stone Age zijn ze klaar om nieuwe muziek op de wereld los te laten. En daar hebben ze al een eerste voorbeeld van gegeven. Easy Street. Josh Homme legt het zelf uit.
2: Every artist has three acts in their artistic career. I'm not young, so this would be the beginning of the third one, you know. Easy Street just makes sense to where we're at right now.
0: Ja, het is inderdaad een heel nieuwe vibe die we krijgen van Queens of the Stone Age.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: If you need me, come and see me on Easy Street. I had to fight.
1: Queens of the Stone Age, Easy Street.
5: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

0: misschien wel een van de mooiste nummers ooit gemaakt door Belgische muzikanten komt voorbij. Envoi van Absent-Minded.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: De genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met...
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Studio Brussel.

Rosalía heeft vorige zondag nog wild staan supporteren voor Spanje op het WK voetbal. En het heeft blijkbaar geholpen, want Spanje is ook wereldkampioen geworden. Yo por ti, tu por mi, van Rosalía.

0: meer dansbare muziek. Zo meteen van D-Note met Shed My Skin.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met Easy Park. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99.

Samber, de singer-songwriter die de ene na de andere wereldhit scoort, gaat nu een toch iets andere weg op met zijn nummer My Body Isn't Ready. Het wordt bijna een ballad en het gaat over de onzekerheden van Samber.

Als je ooit al op een podium op Pukkelpop hebt willen staan, dan is dit misschien wel jouw kans. Eefje de Visser is op zoek naar mensen die samen met haar willen dansen tijdens haar optreden daar. En je hoeft zeker geen professionele danser te zijn. Ze zoekt 15 à 20 mensen die wel al een ticket voor Pukkelpop moeten hebben. En als je je geroepen voelt, dan vind je alle info op de sociale media van Eefje de Visser. Dit is haar nummer, Vlammen.

0: Sam de Bruin houdt jou de rest van de namiddag nog gezelschap. Zometeen na 2 uur.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ben eigenlijk aangenomen in mijn droomjob. En dan voor een one-night stand dat allemaal weg te gooien.
1: Op VRT1 in Eyecatchers vreest Eline al meteen voor haar job. Op VRT Canvas brengt vooruitgang hoop en twijfel in de docureeks De DNA-revolutie. En op VRT Max kan je even aan alles ontsnappen met de volledige serie Time Out. Veel kijkplezier straks.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de KidNet-rappers van Hallo Pro Kids. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels,
5: natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
0: Het is 2 uur, een heel goede middag.
8: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aert.
9: Vlamingen moeten weg uit hun vakantiehuizen door de bosbranden. Op verschillende plaatsen in het zuiden van Europa moeten inwoners en ook toeristen wegvluchten voor de bosbranden, onder meer in Frankrijk en op Sicilië. De hitte en ook de wind maken het voor de brandweer bijzonder moeilijk om het vuur te blussen. In het zuidoosten van Frankrijk is een natuurbrand in de Var onder controle, maar nog altijd wel niet geblust. Karen moest gisteravond met haar gezin en vrienden hals over kop vertrekken.
10: Het is eigenlijk een redenweg constant tussen de bossen. Heuvel op, heuvel af. Met heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend, ook omdat je ook naar het onbekende rijdt.
9: Ja, en ook in Sicilië woeken er nog altijd tientallen bosbranden. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun 6e dag toe en dat net over de helft dus bijna. Na 5 dagen feesten zijn er zo'n 770.000 bezoekers geteld. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar en er waren in totaal 47 vechtpartijen. Dat zegt feestenburgemeester Joris van den Broeke.
11: Dat zijn er meer, maar dat is alles in acht genomen op het evenement dat al 5 dagen bezig is. Met 770.000 aanwezigen is het allemaal heel erg beperkt. Elk incident is er één te veel natuurlijk en onze hulpdiensten in de stad laat niets aan het toeval over.
9: Ja, en de feestenburgemeester wil dat nog een beetje verder relativeren.
11: Waar op een gemiddelde risicovoetbalmatch in de 3-4 uren dat de politie daar aanwezig is, gebeuren er meer incidenten dan op 10 dagen Gentse feesten, om het in perspectief te brengen.
9: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 17e rit. Ze rijden in de streek van Auvergne-Rhône-Alpes en omdat de meeste hoogtemeters in het begin van de rit liggen, wordt er vandaag naar de afvallers of de sprinters gekeken. Tadej Pogačar rijdt nog altijd in het geel. De Sloveen heeft 4,5 minuten voorsprong op Remco Evenepoel, de tweede in de stand. Het is nog bewolkt altijd. Hier en daar nog een beetje regen, maar in de loop van de late namiddag wordt het overal droger bij 23 graden. Morgen bewolkt met kans op buien en vanaf vrijdag wordt het overal wat warmer met opklaringen ook en 25 graden.
1: Tegels,
5: natuursteen, parket, Impermo.
6: Brussel.
1: Sam de Bruin.
0: Heb je even een opkikker nodig tegen de poefdoeven van de lunch? Dan heb ik Arcade Fire voor jou. Ready to start. Welkom op de woensdagnamiddag van Studio Brussel.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Dat wij kleine Belgjes wel wat kunnen betekenen in de muziekwereld, dat bewees Technotronic decennia geleden al aan de hele wereld. Zwangere Guy was vorige week dan weer verbaasd dat er zoveel volk stond voor een Nederlandstalige rapper op het Waalse Doerfestival. Maar ons verbaast dat helemaal niet. Fannetjes van het eerste uur zijn we. Dit is zijn meest recente track. Die is getiteld Kim Kleisters.
1: Prikken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

de lippen laat bijsten. Ons over het treffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we NASA die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, nee, nee, nee.
2: Life is music.
3: Studio.

0: out of it van Arctic Monkeys. Is hier nu op dit moment iemand aan het luisteren die vanavond naar Bad Bunny gaat in het Koning Boudewijnstadion? Theoretisch gezien is die kans groot, want die show is helemaal uitverkocht. En het Koning Boudewijnstadion is gigantisch groot. Plus, er waren ook nog eens meer dan 30.000 mensen op zoek nog naar een ticket. Helaas zijn die er aan voor de moeite. Ik ga later sowieso nog Bad Bunny voor je draaien op de radio, maar ik hoor ook heel graag van je als jij straks naar dat concert gaat. Altijd welkom in de app van Studio Brussel. Al de rest mag ook meedansen op Stromae zometeen.
1: Even bollen, iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

Alors on danse van Stromae, Thibaut Christiaanse, radiogod van Studio Brussel en rockheld van Equal Idiots, kan je dit jaar op Pukkelpop zien met een unieke show van Bloody Bloody Kempen. Dat is een soort Kempische supergroep die 50 jaar punkmuziek gaan vieren op het podium daar. Wij doen het nu nog eens traditioneel met een oldschool Equal Idiots vandaag. Adolescence Blues is dit, een heel goede woensdagmiddag.

met Just the Way You Are. Straks vanaf 6 uur op Studio Brussel krijg je weer het allerbeste te horen van onze beste Belgische festivals. Met bezoek van de mensen van Crossroads Festival. 14 en 15 augustus is dat dit jaar. En Malgrab die komt daar ook naartoe, naar Crossroads. Als jij het wil meemaken, kan ik je alleen maar aanraden om te luisteren vanaf 6 uur naar Studio Brussel, naar de festivalzender. Je zou wel eens een ticket kunnen scoren voor Crossroads. Wij gaan nu even de heel andere weg op met een van de mafste nummers van de nogthans zeer dansbare band Falls. Deze Spanish Sahara begint zo rustig dat je amper door hebt dat het bezig is, maar het groeit en het groeit en het groeit tot het binnen een paar minuten die heerlijke classic Falls Peak bereikt.

0: Als je stiekem de We Are Your Friends van Justice & Simeon al aan het meebrullen was in je hoofd, dan moet je zeker blijven luisteren, want er komt ook een dikke meezinger van Youngblood aan.
1: Krammerok, op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Celeste, C-Mat, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, krammerok.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams. We'll be right back.

van dat Britse geweld van Youngblood gaan we naar een Belg die alles kan. DJ'en op Tomorrowland of ons gewoon kapot ontroeren met een pijnlijke ballad. Max Colombi doet het allemaal. Oscar and the Wolf en S10 met Safe and Sound.

0: Friday is nog heel even wachten, maar we zijn op de goede weg. Stuts en Sora van Deus gaat er altijd in, ook op een verloren woensdagmiddag in een feestdagweek. De renners van de Ronde van Frankrijk die hebben geen tijd om rustig uit te puffen vandaag. Ze zijn bezig aan de 17e etappe. Een redelijk vlakke rit, waar dus eigenlijk zowat iedereen kans maakt om die ritzegen te pakken vandaag. Ook heel wat Belgen ruiken hun kans vandaag. Waaronder Jasper Philipsen, Victor Kampenaars, Vlad van Mechelen, Jasper Stuyven, om er maar een paar te noemen. Zij zullen er allemaal voor proberen gaan. En op dit eigenste moment zitten de renners bijna op het hoogste punt van deze rit. Sommigen zijn er net voorbij en beginnen aan de afdaling van de Col de Pré. Ik volg het vandaag voor jou, zodat jij je lekker kan concentreren op je ongetwijfeld veel belangrijkere taken.
1: Sam de Bruin.
2: Studio Brussel.
0: En als koers je helemaal niks zegt, hebben we gelukkig nog heel veel muziek. Straks de held van de nationale feestdagviering in Brussel gisteren, Netsky, die krijg je zo meteen. Maar eerst nog deze prachtige Olivia Rodrigo en Robert Smith met What's Wrong With Me.

0: trio van Netsky. Koning Philip en zijn kinderen zijn gisteren gaan feesten tijdens Netsky, die de viering van de Nationale Feestdag mocht afsluiten aan het Jubelpark in Brussel. Die Belgian Party was met veel vuurwerk, veel lasers en een droneshow. Het nieuws van 3 uur komt eraan.
1: Naar je toe met Like Me, Walk and Play.
2: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag. Oh ja.
1: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Heel goedemiddag, het is 3 uur.
6: VRT Nieuws.
0: Jannik Aert.
7: Agressie tegen Vlaamse ambtenaren neemt sterk toe. In totaal waren er vorig jaar iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van zo'n 60% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewest seksueel gedrag. Vlaams minister van Bestuurszaken Hilde Krevits vindt dat het daar harder tegen opgetreden moet worden. Wie zich agressief of ongewenst gedraagt tegen iemand van de Vlaamse overheid, riskeert voortaan dan ook dat zijn of haar dossier tijdelijk wordt opgeschort.
8: Stel nu, iemand wil heel graag een premie van de Vlaamse overheid, ofwel bijvoorbeeld een speciale toeslag in het kader van het groeipakket, en die krijgt niet het goede antwoord en die wordt agressief tegen de dossierbehandelaars, dan kunnen die zeggen: kijk, we gaan dat dossier nu niet verder behandelen tot rust teruggekeerd is. Mensen moeten wel beseffen dat onze Vlaamse ambtenaren ook met respect bejegend moeten worden.
7: Dieseltanken wordt vanaf morgen duurder. Je betaalt dan maximaal 8,5 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Het komt allemaal nog altijd door de nieuwe aanvallen van de VS in Iran in het Midden-Oosten. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun 6e dag toe, net over de helft dus. En na 5 dagen feesten zijn er zo'n 770.000 bezoekers geteld. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De politie telde wel 47 vechtpartijen, 11 meer dan vorig jaar na 5 dagen. Feestenburgemeester Joris van den Broeke is wel blij dat er zoveel mensen naar de Gentse feesten komen.
9: Het is zeer moeilijk te voorspellen hoeveel mensen naar de Gentse feesten komen, omdat dat ook heel erg weersafhankelijk is. Nu, succes hadden we wel verwacht, want dat is het al jaren een succesvol evenement waar heel veel mensen naartoe komen. En het weer was perfect, dus dat verklaart waarom er zoveel mensen naar Gent zijn afgekomen om zich te amuseren. En dat hebben ze ook gedaan.
7: Het is eerst nog bewolkt met hier en daar wat lichte regen nog altijd. Maar in de loop van de namiddag wordt het overal wat droger bij zo'n 23 graden. Morgen bewolkt met kans op buien. En vanaf vrijdag wordt het warmer met enkele opklaringen bij 25 graden.
5: Sam de Bruin.
0: Goedemiddag vrienden, hopelijk ben je geen wrak door de feestdag gisteren. En anders is Ship to Wreck speciaal voor jou.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: Studio Brussel live.

and the Machine, Ship to Wreck. Hey, welkom bij Studio Brussel. Ik zorg dat jij vandaag weer veilig in die haven terechtkomt met de beste soundtrack. Matt Berninger van The National is de man die ons al jaren doet janken met de mooiste nummers die ons raken tot in diepste putje van ons hart. Maar als soloartiest out hij zichzelf nu ook als een meer groovy rocker. Toch zeker met deze nieuwste Martini met Fatso.

0: elk decennium zijn er wel remixen en covers gemaakt van deze Small Town Boy van Bronski Beat. Een heel goede middag. Het is woensdag 3:15. Mac DeMarco heeft heel veel mensen overtuigd van ze kunnen. Helemaal aan het begin van deze festivalzomer op Best Kept Secret, het festival in Nederland, net over de grens. En hij komt dat nog een keertje overdoen in het OLT Rivierenhof in Antwerpen in september. Daar speelt hij op 7 en 8 september. Beide shows helemaal uitverkocht. Dan weet je dat het de moeite is. Dit is Salad Days van Mac DeMarco.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Een vederlichte Billie Eilish die met Birds of a Feather voor wat troost zorgt op deze grijze woensdag. Alle geluk dat de temperatuur toch nog altijd top is vandaag. Wat een bijzondere zomer is dit toch eigenlijk. Straks gaat die temperatuur nog stijgen met West-Vlaamse iconen op je radio. Maar eerst nog Foo Fighters met These Days komt er zo aan.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomerzolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: dat het mooie dagen zijn. Nog niet eens in de helft van de festivalzomer. Nog zoveel moois dat op ons staat te wachten. These Days van Foo Fighters.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: Als je wil weten hoe hard Tof van Commerce nog altijd marcheert op een festivalpodium na al die jaren festivalervaring, dan had je eigenlijk gisteren op Boomtown in Gent moeten zijn. Daar speelden ze namelijk. Wat je ook kan doen, dat is de socials van Studio Brussel checken, want onze Nora van Brakel die was daarbij en heeft zich zwaar geamuseerd. Kom maar in.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.

Night Call van Kavinsky samen met Phoenix en Angèle. Angèle die gisteren in het publiek stond te feesten bij de Nationale Feestdag optredens in Brussel. Dit is een nummer van de Nederlandse rapper Sef en onze eigen topproducer Faisal samen met Bazaar vooral. Dat geeft een zomerse hit waar je niet stil bij kan zitten. Ooit komt er een dag is de titel van deze topper.

0: heb nog wat platen om te dansen in petto, maar ook wel een paar dikke meezingers. Deze was er zeker eentje van, Oasis en Wonderwall.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Morgen is het al 15 jaar geleden dat Amy Winehouse overleed. Amai, de tijd vliegt ongelooflijk snel. Dean Turnley is een van de tienduizenden mensen die afgelopen weekend helemaal van de andere kant van de wereld naar Boom kwam voor Tomorrowland. Niet om te dansen, maar wel om zijn eigen tunes te spelen in de Crystal Garden van Tomorrowland. Zoals deze Actin' Tough.

Palmer van Bastille. Festivals zijn de plekken om muziek te ontdekken die je anders misschien niet onmiddellijk zou tegenkomen. En als jij niet kan gaan naar die festivals, dan helpen wij je graag met die ontdekkingen. Op Werchter zagen we Ballou Brigada bijvoorbeeld. Heel toffe show was dat.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel. Het is 4 uur, een heel goede middag.
4: VRT Nieuws.
3: Met Yannick Aerts.
5: De mannen rijden hun 17e rit in de Tour. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners onderweg in een rit voor de aanvallers in het peloton. En Sporza-collega Christophe van der Goor, is er ook een vlucht van de dag?
6: Ja, met Mathieu van der Poel, met Jasper Stuyven, met Thijs Benoot onder meer en Ben Healy en de Amerikaanse kampioen Quinn Simmons. En die hebben heel lang gevochten om weg te kunnen geraken. Dat is dan ook gebeurd. Pakten een minuutje voorsprong, maar nu zit het peloton hen weer op de hielen. Dus we moeten nu gaan zeggen in deel 2 van deze etappe op weg naar Voiron dat de kans op een massasprint en dus voor Jasper Philipsen om vandaag te winnen al maar groter aan het worden is.
5: Dankjewel, Christophe. Een man van 41 is aangehouden voor moordpoging na een gewelddadig incident in een frituur in Blankenbergen afgelopen maandag. De verdachte stak een man neer na een discussie. Het slachtoffer, een man van 33 uit Charleroi, liep daarbij levensbedreigende verwondingen op. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en ondertussen is die toestand van hem stabiel. De verdachte werd ter plekke gearresteerd en na zijn verhoor is hij dus nu aangehouden door de onderzoeksrechter. In Boom brengen vandaag zo'n 12.000 buurtbewoners van Tomorrowland een bezoekje aan het festivalterrein. Tijdens het buurtfeest is er gratis muziek en eten om de band met de buurt te versterken. Vanmorgen waren er al bewoners uit rusthuizen en andere zorginstellingen in de buurt.
7: Ik woon hier in Boom. Ik woon in de flatjes van Den Beuk. Het is plezant. We dansen mee met alles wat hier is. Wij hebben ook jong geweest. Hè? Muziek is goed. Er komen wat teksten in van ons van vroeger en dan is dat weer van de boem boem. Maar dat is leuk.
5: Ja, nu zijn er ook gewone gezinnen aan de beurt op het buurtfeest van Tomorrowland. In Noorwegen worden de aanslagen in Oslo en het eiland Utøya herdacht. Vandaag exact 15 jaar geleden. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik doodde toen 77 mensen. 8 met een bomaanslag in Oslo. En daarnaast schoot hij 69 mensen dood op het eiland Utøya. Vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. Breivik kreeg de maximumstraf van 21 jaar cel. Maar die kan wel nog altijd verlengd worden tot levenslang als hij een gevaar blijft voor de samenleving. Het is nog altijd bewolkt met hier en daar een paar opklaringen bij zo'n 23 graden vandaag. Morgen is het ook nog bewolkt met kans op buien. Vanaf vrijdag wordt het warmer en met opklaringen ook en 25 graden.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland is 20 minuten file golven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel is 10 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Andere vertragingen vallen voorlopig mee.
8: Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
8: Studio Brussel.
10: Sam de Bruin.
3: Een extra korte werkweek, daar zijn we toch allemaal fan van. Somebody told me dat het weekend alweer in zicht is. Optimisme noemen we dat. Goedemiddag.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: dat kan nooit misdoen met The Killers. Somebody told me.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Een heel goede middag. Welkom bij Studio Brussel. Het is weer zo'n woensdag die wat weg heeft van een maandag. Hopelijk heb je geen echt maandaggevoel vandaag. Maar als alles toch fout loopt, onthoud dan dat het weekend dichterbij is dan ooit en dat de radio altijd blijft draaien om jou bij te staan. Ik bied heel graag wat fijne en positieve perspectieven. Zo is het officieel nog minder dan een maand tot Pukkelpop van start gaat. En ook dit jaar hebben ze daar weer iets bijzonders in petto. We zagen de afgelopen jaren op Pukkelpop al heel unieke samenwerkingen. Weet je het nog? Tussen die Atomic Orchestra en verschillende artiesten. En zo had je bijvoorbeeld in 2024 de metal top van België, Brutus, samen met de klassieke top van ons land, die Atomic Orchestra. Dat klonk toen zo. Episch is maar één van de woorden die je daarop kan plakken. Welke artiesten er dit jaar precies zullen zijn, daar zullen we nog wat op moeten wachten tot Pukkelpop zelf. Wat we wel al weten is dat het dit jaar vooral met een 20-koppig koor zal zijn. Die Atomic Choir. We zijn hier bij Studio Brussel samen met Pukkelpop op zoek gegaan naar onze vocaalste luisteraars die in dat koor willen zingen. En uit die inschrijvingen is nu dus eindelijk die Atomic Choir officieel geboren. Luisteraar Cas is één van de mensen die mee gaat zingen.
3: We moesten gewoon een video insturen en ik heb natuurlijk die kans gewaagd. Ik dacht, we kunnen maar proberen. En ja, ik zing ook. Ik ben muziekleerkracht. Dus voor mij was het wel een makkelijke link. Ik ben de diepe bas.
0: Ja, dus als je op Pukkelpop een hele diepe, warme bas hoort, dan is dat de bas van Cas. Heel benieuwd hoe dat gaat klinken allemaal samen. Je zal het live kunnen meemaken op de zaterdag van Pukkelpop. Laat ons nu nog eens genieten van een oudere Atomic Orchestra, namelijk die van Glint en Daan, die het zo ooit samengebracht hebben met The Atomic Orchestra. Not a housewife.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: beter tegen eenzaamheid dan fijne festivalherinneringen oprakelen.
1: De festivalroulette.
0: En dat doen we graag deze zomer met onze festivalroulette. Jij draait aan de roulette en dan komt daar gratis live festivalmuziek uit. Van een van onze beste Belgische festivals. En het is altijd prijs. Maar jij moet wel bepalen welk nummer het precies wordt. Je hebt 3 kansen. Doe gewoon mee.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

Amai. Jullie zijn wel heel verlegen vandaag. Ik heb het gevoel dat iedereen wel in slaap gesukkeld is. Toch te hard gegaan gisteren op de Nationale Feestdag. Ik weet niet wat jij hem gevierd hebt, maar het moet een goede plek geweest zijn. Want wat is het kalm? Wat is het stil overal? Hallo? Is er iemand? Iemand die eens aan de festivalroulette zou willen draaien? Dat zou ten zeerste geapprecieerd worden. Stuur eens even festivalroulette in de app, dankjewel.

0: Zender.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Dat was hier een klein beetje gênant, eerlijk gezegd.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: Zit ik jullie namelijk zo een beetje te betichten van het feit dat er... wacht, dan ben je nu van alles verkeerd. Dus eigenlijk zat ik jullie te betichten van het feit dat jullie nogal stil waren vandaag. Maar het lag volledig aan mij. Mijn systemen waren kapot.
1: Studio Brussel.
0: Hier gaan we terug.
1: De festival.
0: Ja, we zijn back in business. Ja. Goedemiddag, dag Sylvia.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het lukt. Fantastisch. Het lag dus volledig aan mij. Hè. Ik was hier dus weer op alle verkeerde knoppen aan het duwen. Zo'n dag was het hier vandaag. Maar ik ben zo blij dat ik jou aan de telefoon heb. Hoe gaat het op deze woensdag slash maandag met jou?
2: Goed, goed. Het is een goede dag.
0: Je hebt gevierd gisteren of heb je het rustig gehouden?
2: Ja, we zijn aan de ganse feesten geweest. Het was vrij plezant. Het was vrij wijs.
0: Het zal wel druk geweest zijn toch op de ganse feesten, hè?
2: Ja, wel. Het viel redelijk vrij goed mee. Okay. We hebben daar op plein gestaan. Allee, de groentemarkt, weer op plein. En eigenlijk viel het eigenlijk allemaal vrij goed mee. Dus het was eigenlijk ook een keer plezant dat het rustiger was.
0: Ah, dus kan iedereen vanaf nu thuis blijven van de ganse feesten? Dan kan Sylvia een fijne tijd aanleggen.
2: Ja. Ja, dankjewel.
0: Dat zou heerlijk zijn. Sylvia, ik ben heel blij dat je erbij bent om eens aan de festivalroulette te draaien. Ben je buiten Gentse feesten ook een festivalganger op andere soorten festivals?
2: Ja, af en toe een keer. Zo elk jaar gaan we zo een keer een dag naar Werchter. Pukkop op ook soms een keer. Rijvers in ons kant en in Zomergem dan nog een keer. Dus af en toe doen we wel een keer iets.
0: Fijn.
2: Ja, we
0: gaan het nu op de radio doen. Ik heb dus een roulette vol met live muziek van onze Belgische festivals. We gaan eraan draaien. Als er iets uitkomt en jij zegt van dat is hem, die gaan we draaien, dan doen we dat gewoon. Als je het maar niks vindt, dan mag je nog eens draaien. En ik krijg drie draaikansen in totaal.
2: Yes.
0: Goed, hier gaan we. Dit is de eerste poging.

0: Merel live. Wat denk je daarvan?
1: Gewoon nog een keer draaien.
0: Nog een keer draaien. Oké, dan gaan we dat gewoon doen. Here we go.

0: een oude. No More Running Away van Air Traffic. Wel een zalige meezinger natuurlijk, hè Sylvia?
1: Ja, wel.
0: Oei, ik hoor twijfel.
1: Gewoon nummer. Ja, ik ga maar een keer voor nummer 3. Ik ben veel te nieuwsgierig voor nummer 3.
0: Sylvia, je weet, als die laatste je niet kan bekoren, ja, dan gaan we hem toch moeten doen, hè?
1: Ja, het geeft niet. Ik ga ervoor.
0: Oké, dan gaan we het doen. Hier gaan we.

0: Dozier met Take Me to Church is dit. Wat zeg je dat?
1: Ah, dat is goed. Aha. Ja, dat is fantastisch.
0: Toch blij dat het goed gekomen is. Hey, geniet nog van die laatste dagen, Gentse feesten, Sylvia. En maak er ook nog een fijne woensdag van. Dank je.
2: De festivalzender.

voor Macklemore en Ryan Lewis. Die grijze lucht van vandaag is een ideaal cinemaweertje. En zeker voor de horrorlovers. Want de horrorfilm van het moment speelt nu in de zalen. Evil Dead Burn, zo heet hij. Het is het zevende deel al van een decennia oude franchise. Legendarische horrorreeks is dat echt. En jij en je date kunnen daar op onze kosten heen. Hoe kan je winnen? Stuur jouw telefoonnummer nu in de app van Studio Brussel. En dan bel ik jou zo meteen op. Maar je moet opnemen met je beste en meest angstaanjagende horrorschreeuw. Dus smeer je stembanden en stuur nu je telefoonnummer in de app. En dan luisteren we toepasselijk naar The Haunted Youth.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmis?
1: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmis. Studio Brussel.

0: Aan het schijnen is Peggy Goo wel zitten. Heel goede middag.
1: Studio Brussel. Sam
0: de
1: Bruin.
0: De succesvolle horrorfilmreeks Evil Dead heeft een zevende film nu in de zalen. Evil Dead Burn, zo heet die. En jij kan daar naartoe met een romantische date. Of het tegenovergestelde, want het is een heerlijk gruwelijke film. Je moet alleen de telefoon opnemen met je beste horrorschreeuw als ik je nu opbel. Goed gedaan! Wauw! Je was even aan het twijfelen, hoorde ik. En toen dacht je, ik moet ervoor gaan. Ik ga mijn longen eens openzetten.
2: Ik heb al mijn moed bij elkaar genomen. En het
0: roepen. En het loont. Je mag naar de film gaan. Je mag naar Evil Dead Burn gaan kijken. Is horror een beetje jouw genre?
2: Een beetje wel, maar van mijn vriend niet. Dus ik ga hem moeten meesleuren.
0: Oh, maar dat is goed. Kan je hem dus lekker mee pesten met zo'n goede horrorfilm. Komt helemaal in orde.

0: Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Gisteren werd de nationale feestdag stevig gevierd in het Jubelpark in Brussel met een Belgian party met onder andere Kaat van Stralen, Toerist MC, omdat het kan, en Average Rob. En Netsky mocht de avond afsluiten.
1: Studio Brussel.
0: Die bracht heel wat gasten mee, waaronder deze Lost Frequencies. Dit is een goede opwarmer ook voor Tomorrowland komend weekend.

0: son of a bitch, oftewel hijo de puta, zoals Bad Bunny het zou zeggen.
1: Oi.
0: Wie is er al onderweg naar zijn show in Brussel straks? Oeh.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
0: Het is 5 uur ondertussen.
4: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
6: De politie zoekt nog altijd naar een vader en zoon uit Namen. Ja, de twee zijn al bijna een maand vermist. Ze werden voor het laatst gezien op zaterdag 27 juni in het Waalse dorp Onet. Een dag later werd de auto van de vader teruggevonden op de parking van het plaatselijke voetbalterrein. En daarna ontbreekt elk spoor. Het parket van Namen doet nu een nieuwe oproep om een vader en zijn 5-jarige zoon terug te vinden. Elke getuigenis kan helpen, zegt de zelfvermiste persoon.
7: Daarvoor zijn wij op zoek naar iemand die ons kan zeggen: ik heb iets gezien, ik heb omstandigheden gezien waar ik me nu toch wel vragen bij stel, maar ook vooral mensen met beeldmateriaal. En dat kan gaan van de dronepiloot die daar misschien toevallig in de buurt aan het vliegen was, tot de wielertoerist met zijn GoPro, tot een wandelaar, tot een auto met een dashcam. Het blijft een kind van 5 jaar en daarvoor zetten we alles op alles om dat terug te vinden. En de papa natuurlijk ook.
6: Ja, de politie en het parket hebben al meer dan 100 aparte onderzoeksdaden uitgevoerd en ze hopen dat deze nieuwe oproep informatie zal opleveren die wijst naar één richting, want voorlopig liggen alle pistes nog open. De jongen die vorige week bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Dat schrijft het laatste nieuws. De jongen van 5 was met zijn familie vanuit Noord-Frankrijk naar het zwembad in Wetteren gegaan, maar hij ging kopje onder en bleef een tijd ook onder water. De jongen moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar nu is hij dus aan betere hand. Het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeluk loopt nog. Het noorden en het westen van Italië zijn getroffen door zwaar weer. Door onweer en hagelstormen zijn de daken bijvoorbeeld van verschillende pakhuizen eraf geblazen en ook bomen omgewaaid. Er is ook veel schade aan auto's door grote hagelbollen. In Kroatië zijn dan weer enkele mensen licht gewond geraakt in een hagelstorm en de storm zou zich daar nog verder verspreiden naar Slovenië in het noorden en de rest van de Balkan in het zuiden. In de Ronde van Frankrijk, daar rijden de renners de finale van de 17e rit. Eentje voor de aanvallers en Sporza-collega Christophe van der Goor. Wat is de situatie daar nu in de koers?
8: Wel, voor een aanvaller uit ons land. Jasper Stuyver rijdt aan de leiding op 14 kilometer van de streep in deze etappe. Heeft een voorsprong van een 35-tal seconden op een ruime kopgroep. Een groep achtervolgers beter met daarbij Van der Poel, met Mats Pedersen, met Jasper Philipsen en Olaf Kooi. Dus twee scenario's zijn mogelijk. Ofwel blijft Stuyver alleen vooruit en wint hij deze etappe of wordt hij ingelopen. En dan krijgen we een sprint. Vooral tussen Olaf Kooi en Jasper Philipsen nog 14 kilometer.
6: Dankjewel, Christophe. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op regen. Morgen en vrijdag is het ook nog eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, maar daarna krijgen we de zon te zien en halen we zo'n 26 graden.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Dat komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel is het een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring 10 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Andere vertragingen vallen mee.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Brussel.
0: Sam de Bruin. Hola chicos, het is een woensdagavond met van alles in de lucht. Een Bad Bunny in Brussel, straffe renners in de Tour en een radioactieve Kings of Leon.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: 9 kilometer, minder dan 9 kilometer te gaan in de Tour de France. Ik hou dat hier in de gaten met één oog, letterlijk. Want mijn andere oog ben ik gericht op een Puerto Ricaan.
1: Studio Brussel.
0: En dat is niet zomaar een Puerto Ricaan, maar wel de bekendste van dit moment van de hele wijde wereld. En die komt naar Brussel. Wat zeg ik? Ik hoop dat hij er al is in Brussel. De Grammy-winnaar, meest beluisterde artiest van de wereld, Bad Bunny, staat vanavond in het Koning Boudewijnstadion. Daar kijken heel veel mensen al superlang naar uit. Je zou zelfs nog een tweede stadion kunnen vullen met alle mensen die nog een ticket zoeken om daarbij te zijn op Ticketswap, want dat zijn er maar liefst meer dan 30.000. Maar dat gaat niet meer lukken. Het zit vol. Vol is gewoon vol. Ik kreeg een berichtje al van Joke, die ook stuurde in de app. Net gestopt in Groot-Bijgaarde. Wij zijn onderweg naar Bad Bunny, maar Miek is nog crazier. Die is daar nu al. Dag Miek, goedenavond.
2: Hey, dag Sam.
0: Ben je de enigste die daar al aanwezig is in het Koning Boudewijnstadion of zijn er nog mensen die zo grote fan zijn?
2: Er zijn nog wel een aantal gekken die binnenstromen.
0: Het is niet de eerste keer dat je hem gaat zien, hè, Bad Bunny?
2: Nee, klopt. Het is de vierde keer.
0: Bedoel je dan de vierde keer in totaal of de vierde keer deze zomer?
2: Beide.
0: Oh, dat is wel zot. Dat is wel crazy. Amai, dan moet jij misschien wel iets uitleggen aan de mensen die niet zo mee zijn met Bad Bunny. Waarom dat die eigenlijk zo populair is? Wat vind jij daar zo fantastisch aan?
2: Oh, Bad Bunny, dat is iemand die heel fier is op waar hij vandaan komt. En hij toont dat ook echt in zijn muziek en in zijn shows. Hij verzet zich enorm tegen de situatie hoe het momenteel in Amerika eraan toe gaat. Ja. Want Puerto Rico is momenteel nog deel van Amerika.
0: Mm. Hij wordt daardoor ook gehaten door Trump. Hè. Dat is echt zot, hè?
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Echt crazy. Zeg maar, als je dat al vier keer gezien hebt deze zomer, dan kan je toch echt wel niet meer verrast worden vandaag in het Koning Boudewijnstadion, of wel?
2: Ik denk het wel. Hij zorgt toch altijd voor ofwel een guest artist, ofwel een nummer dat hij nog nergens anders heeft gezongen.
0: Okay.
2: Dus naar dat moment kijk ik nu wel het meeste naar uit.
0: Ja, en er is ook altijd zo de casita, heb ik mij laten vertellen.
2: Ja.
0: Kan je eens vertellen wat dat precies is?
2: Ja, dat is dus een klein Puerto Ricaans huisje hier in het midden van het middenplein.
0: Ja.
2: En dat botst eigenlijk het huisje van zijn grootouders na. En hij nodigt daar influencers en bekende mensen uit. Maar er lopen nu ook mensen door het publiek om mensen eruit te pikken om daar ook binnen te komen.
0: Oh, dus het zou maar eens even kunnen dat jij, Miek, ook in de casita terechtkomt vandaag. Dat zou kunnen.
2: Goh, dat zou toch fantastisch zijn.
0: Heb je iets gedaan om in de kijker te lopen om er misschien uitgepikt te worden?
2: Nee, ja, ik heb een zonnebloem in mijn haar, omdat hij toch wel een liedje heeft waar hij zonnebloem in vermeldt. Ja. En dat is het mooiste liedje van de hele show. Dus wie weet.
0: Ik vind het fantastisch. Ik vind het heel leuk om je er zo over bezig te horen. Ik hoop dat je een fantastische tijd daar beleeft, Miek. Stuur ons zeker een berichtje met hoe het geweest is. En wat goede foto's en filmpjes hebben we ook niet vies van. Mag altijd in de F van Studio Brussel gestuurd worden. Wij gaan hier nog eens goed genieten van een Debbie Tirarmas foto's van Bad Bunny om zo al wat in de mood te komen. Heel veel plezier daar.
1: Sam de Bruin. Studio Brussel.

0: En op dit moment gaat het er hard aan toe. In de Tour de France nog exact 1,5 kilometer. En het is nu los naar beneden rijden, denk ik. Ja, het gaat er toch stevig aan toe. Het is de 17e etappe van de Tour de France. Heel benieuwd wat dat gaat geven. Laten we gewoon even die laatste 1,4 kilometer even meevolgen samen met de collega's van Sporza.
1: En dan zit Pedersen nu in het spoor van de Vlam van Ham. Brandt hij vandaag in Voiron?
0: Het is spannend,
1: hart wordt gemend. En dan een uitval nog van net Compagnie Ineos. Zit in de laatste kilometer. Zimmerman is de loods. Oh, goed door die bocht. Voor
0: nog 1 kilometer nu.
1: Taling probeert het van ver. Maar ze zitten in zijn wiel. En dan nog altijd Van der Poel en Pedersen. Van der Poel en Philipsen. Pedersen is het spoor kwijt. Zit daar nu wat posities verderop. Dit is een gouden kans voor Jaspers Philipsen. We moeten het zeggen.
0: Gaat dit
1: draaien en keren. Hij draait als vijfde op. En Van der Poel, nog één bocht, loodst hem nu naar de perfecte positie.
0: Half kilometertje.
1: Kooi wel in het spoor van Jasper Philipsen. Dat is het grote gevaar. Pedersen met de move buitenom.
2: Pas dat je niet gesloten raakt.
1: Korte laatste rechte lijn. 200, 350 meter, dit is hem dan. En nu is het erop of eronder. 300 meter nog, Van der Poel die aantrekt. Philipsen in het spoor. Oh. Pedersen met wat verbeterd blik. Kooi zit ook wat verderop. Nu uit dat wiel komen. Ik denk dat het gaat gebeuren. En in elk geval, hier is de rode loper uitgerold. Van der Poel uitgespeeld. Philipsen aan de leiding. Heeft de lengte voorsprong, denk ik. Ze staan niet op de foto. Philipsen, het is de zesde overwinning voor een landgenoot in Voiron. De kop is eraf voor Jasper Philipsen.
0: Goed
1: en hij
0: gedaan.
1: Pakt veel punten en doet een uitstekende zaak in de strijd.
0: Ongelooflijk. Mooi, mooi, mooi. Philipsen heeft de 17e rit gewonnen in de Tour de France. Alweer een Belg. Moeten we vieren met een feestelijk plaatje. Dit is Fateless Insomnia. Een heel erg goede avond.

0: heeft het gedaan. De Vlam van Ham heeft de 17e etappe van de Tour de France. Dan toch gewoon, het zag er even slecht uit, maar hij heeft zich helemaal herpakt. En strijdt nu dus mee verder in de Tour de France voor het groen. Dit was Insomnia van Faithless, een van de meest gedraaide platen op Tomorrowland het afgelopen weekend.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Hallo, ik ben Alice May en je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: jij zo fan van Alice May? Better Ways was dit op Studio Brussel. Een heel goede avond, 25 over 5.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De hotshot deze week komt van Queens of the Stone Age. En het is eens niet rakken en rammen op de drums en de gitaren, maar gewoon een fijne, rijpe, soulvolle Queens of the Stone Age. Easy Street.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: If you need me, come and see me.
1: Stone Age, Easy Street.
4: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

0: Crazy van Gnarls Barkley. Goedenavond, het is woensdagmiddag.
1: Studio Brussel.
2: Opnieuws.
0: Op zaterdag 15 augustus... dan is het Pukkelpop Downtown. En Pukkelpop Downtown maakt de line-up compleet. De beste opwarming voor een festival is gewoon nog meer festival. Dat hebben ze bij Pukkelpop ook begrepen. Die zaterdag 15 augustus, dus een week voor het festivalterrein in Kiewit open gaat, wordt de binnenstad van Hasselt helemaal ingepalmd door Pukkelpop Downtown. Er is bijvoorbeeld het Van Veldekeplein, waar de liefhebbers van de betere gitaren terecht kunnen, met onder andere onze nieuwe lichtingwinnaars Waste en Ronker. Nieuw dit jaar is ook de aparte dance stage met een lekker Limburgse line-up. En dan is er ook het Dusaarplein, waar je kan gaan dansen op Merel, Kids with Buns en Maria Iscariot. En aan dat lijstje is nu ook Used toegevoegd. En mocht je er nog aan twijfelen, dat hele festival Pukkelpop Downtown is gratis. Dus geen excuses, iedereen daar naartoe.
2: Studio. Studio Brussel.
3: Mijn naam is Used en je luistert naar Studio Brussel.
4: Live.
2: Live is music.
3: Live is music.

0: Breach Lizzo. Breach.
1: How you feeling?
0: Feeling good as hell. Life is music.
2: Het Studio Brussel terras.
0: Als je naar buiten kijkt, zou je kunnen denken dat het geen terrasjesweer is vandaag, maar niks is minder waar. Hallo, we zijn Belgen. Als we de kans krijgen, dan kruipen we altijd op een terras. En daarom gaat ook vandaag ons Studio Brussel terras gewoon opnieuw open. Ik denk dat sommige mensen het ook extra kunnen gebruiken vandaag, want deze woensdag is toch ook een klein beetje een soort van maandag. En elk excuus is in dit geval een goed excuus om plaats te nemen op een terras. Wat mag het voor jou zijn vandaag? En welke plaat mag ik daarbij spelen? Stuur het mij in de app van Studio Brussel. Kies gewoon jouw favoriete drankje en jouw favoriete plaat. En jouw favoriete garçon hier doet de rest.
2: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
3: Life is music. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wauw.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Hi, this is Fontaine's DC, and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
3: Life is music.

0: Fontaine's DC met Starburst. Life is music. Het Studio Brussel Terras. Hey Brecht, welkom op het Studio Brussel Terras. Goedenavond.
1: Goedenavond Sam, alles goed?
0: Brecht, jij bent volgens mij een levensgenieter. Als ik jouw bestelling hier zie in de app van Studio Brussel, een gin tonicske en liefst nog met een zakje chips met zout erbij. Oh, klinkt fantastisch. Ben je een beetje aan het genieten?
1: Dat is ook, Sam.
0: Dat is absoluut zo. Is het een beetje een goede zomer al voor jou of ben je hard aan het werken?
1: Ik kwam net eraf van mijn werk eigenlijk, zo, ja.
0: Oh, ja. En zit er nog wat vakantie aan te komen of ga je doorperen?
1: Ja, tuurlijk. Nou, tot het einde van deze week en dan is de riem eraf.
0: En wat ga je dan doen?
1: Wow, gewoon eigenlijk een beetje Carwijn thuis en ik heb niet echt direct een raceplannen.
0: Nee, maar dat is oké. En een keer alles op orde zetten thuis, zodat je de rest van het leven gewoon kan doen alsof alles in orde is. Ja, top. Ik vind het een goede keuze. Je hebt ook een goede plaat bijgekozen. Het mag iets van Volbeat zijn.
1: Ja, graag. Still Counting als dat kan, Sam, alstublieft.
0: Still Counting, dat is al een oude van Volbeat, hè? Als ik me niet vergis, is dat jaren nul.
1: Ja, inderdaad.
0: Voilà, dan gaan we dat gewoon voor jou doen. Geniet ervan, een dikke santé en een fijne woensdag nog voor jou, Brecht. Salut!
2: Het Studio Brussel Terras.

0: Dimanche toe. Amai Fabienne, goedenavond zeg.
1: Hallo, dag Sam.
0: Een pornstar martini, jij ziet het zitten.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Je hebt mooie plannen deze zomer. Vertel eens, Fabienne.
1: Wel, we gaan na 16 jaar gaan we samen zijn, gaan we trouwen in Italië. En we zijn eigenlijk in België 3 weken geleden getrouwd, maar we gaan een groot feest geven voor familie en vrienden.
0: Amai.
1: In Toscane.
0: Oh, Fabienne, wat een droom die jij beleeft.
1: Ja.
0: Maar ja, pas op, je hebt er wel 16 jaar op moeten wachten. Dat is ook lang genoeg. Hè. Waarom heeft het zo lang geduurd, in godsnaam?
1: Omdat hij het mij niet vroeg. En ik ben traditioneel, dus ik wil dat hij me vroeg. Ik wou het zelf niet vragen.
0: Maar zo mooi dat het toch allemaal nog is goed gekomen. Heb je enig idee wat hem dan toch overtuigd heeft om alsnog de stap te zetten?
1: Wel, dat was een vraag op mijn vrijgezellenavond. En ja, hij heeft blijkbaar geantwoord. Ik moest dan raden en als ik het goed had, had ik punten. En dan mocht ik trouwen. Maar ik had natuurlijk fout, want ik dacht, omdat je mij graag ziet, ja. Maar hij zei... Voor uw temperament, dus ja. Wat ook wel leuk is.
0: Ja, dat is de antwoord dat alle richtingen kan opgaan, maar ik vind het goed gekozen. Heel mooi. Maar gefeliciteerd nu al, Fabienne, want jullie zijn dan eigenlijk voor de wet al getrouwd. Maar ik hoop dat u er een fantastisch feest van maakt. Ik ga ervan uit dat we dan ook een Italiaans plaatje erbij serveren.
1: Zeker, zeker, graag.
0: Er zijn opties, hè. We kunnen gaan voor een Tiamo van Umberto Tozzi of een Felicita, dat zouden we kunnen doen. Of een Sara Perchettiamo bijvoorbeeld, dat zou ook kunnen. Wat heeft je voorkeur?
1: Oh, dan heb ik toch graag Umberto Tozzi.
0: Umberto Tozzi met een Tiamo? Oké, dan gaan we daar gewoon los voor gaan. Ik zet hem er even hierin en ik wil jou een ongelooflijk mooi feest in Toscane in Italië wensen. Geniet van het huwelijk, Fabienne, na al die jaren wachten en smachten. Studio Brussel Terras. Life is music.

0: wachten en wachten is Fabienne eindelijk ten huwelijk gevraagd door haar schatje. En dat vieren ze met een groot feest in Toscane. Nog meer feestelijke platen krijg je in de festivals en daarna nieuws van 6.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Het is 6:00, een hele goede avond.
9: VRT Nieuws.
8: Met Yannick Aerts.
10: Er is opnieuw een Belgische ritzege in de Ronde van Frankrijk. Want Jasper Philipsen heeft na een sprint in de kopgroep de 17e rit gewonnen. Hij was sneller dan de Zwitser Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. Het is al de 6e Belgische zege in deze Ronde van Frankrijk. De gele trui is nog altijd voor de Sloveen Tadej Pogacar. En de Sloveen miste samen met Remco Evenepoel in het peloton op bijna 9 minuten. Jasper Philipsen heeft dus wel heel even moeten wachten op een zege deze Tour. En het was dan ook emotioneel.
11: Het is gewoon super moeilijk te beschrijven welke emoties dat dit geeft. Het is rit 17, dus er is een heel veel vooraf gegaan. Heel veel teleurstellingen, frustraties, twijfels. Niet goed weten wat er aan de hand was. Ja, vertrouwen verloren mezelf, maar de ploeg is blijven geloven. En ja, daarom ben ik iedereen ook heel dankbaar.
10: Het parket van namen en de zelfvermiste personen doen een nieuwe oproep om een 5-jarige jongen en zijn vader te vinden. De twee zijn nog altijd vermist, al bijna een maand. Ze werden op zaterdag 27 juni voor het laatst gezien in het Waalse dorp Onet. Het is nog altijd onduidelijk wat er met hen gebeurd is, vertelt de zelfvermiste personen.
12: Alle pistes liggen open, van het ongeval tot het vrijwillig vertrek. Tot een crimineel feit. Dus wij kunnen vandaag, kan u niet zeggen, dat is onze hoofdhypothese. Het feit dat je een kind mist van 5 jaar al 3 weken, dat zou heel de gemeenschap moeten beroeren en daar moet iedereen zich vragen over stellen.
10: Ja, speurders richten hun onderzoek op de parking van het plaatselijke voetbalterrein waar de auto van de vermiste vader is teruggevonden. Elke getuigenis kan nuttig zijn, net zoals beelden van dashcams, drones of foto's die in de buurt werden gemaakt. De jongen die vorige week bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De jongen van 5 was met zijn familie vanuit Noord-Frankrijk naar het zwembad in Wetteren gegaan. Maar hij ging kopje onder en bleef ook een tijdje onder water. De jongen moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar nu is hij wel aan betere hand. Het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeluk loopt nog altijd. En vanavond is het zover voor 56.000 fans. Bad Bunny treedt straks op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De Puerto Ricaanse superster is een van de meest gestreamde artiesten ter wereld en treedt ook voor het eerst ooit op in ons land. Alle tickets waren razendsnel de deur uit en het wordt dan ook meteen een heel speciale show, want het is ook de allerlaatste van zijn wereldtournee. En deze fans hebben er heel veel zin in.
13: Ik ben fan van Bad Bunny, omdat ik hou van zijn liedjes, salsa. Ik was zo blij, opeens mijn moeder zegt, wil jij graag naar Bad Bunny concert gaan? Ik zei ja, ik was zo blij.
14: Ik ben echt benieuwd, ik ben echt benieuwd. We hebben veel gezien op sociale media, maar ik denk dat in het echt zien dat dat echt nog meer gaat zijn. En dat is echt een concert, zo once in a lifetime.
10: Ja, once in a lifetime is het ook vanavond met brede opklaringen. Vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen. Morgen en vrijdag eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen. Daarna wordt het wel zonniger bij zo'n 26 graden.
6: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
6: Thaïs van Beurum.
8: Alleen bijzonder goede muziek heb ik in petto voor jou vanavond. En ik mag opnieuw bellen met de ondertussen bijna Belgische artiest Finn van Stone.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Op 8 augustus wandelt en zweeft Sylvie Kreusch op en over dat podium van Suikerrock.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Een hele fijne woensdagavond. We zijn halverwege de werkweek, zelfs over de helft voor sommigen. Het is uitkijken nu naar het weekend. Eindelijk kunnen we het weer ruiken, die vrije tijd. Benieuwd ook wat er op jouw planning staat. Want er is dat tweede weekend van Tomorrowland in Boom natuurlijk. En nog tot zondag zijn het ook Gentse feesten. Morgen is het wel al de laatste dag van Boomtown daar op de Kouter in Gent. En vanavond zal er meer dan één moshpit zijn. Dat staat in de sterren geschreven. Want de bands Hot Wax, Knives, Doodse Skader en Ronker die staan daar. Goed en hard dus. En gisteren was het dan weer iets meer richting de soul en hip-hop. Met onder andere Frontal XXL, Fred Gata, Agogo en het Hof van Commerce. En daar gaan we nu heen, naar dat hof. Welkom.
1: De festivalzender.
3: Kom hier. En DJ 44. Zie je het voor nog eentje?
4: Met een hokken.
3: Berichtje dan onderuit is van heel België.

0: dacht, dan zou het wel eens kunnen dat je op een surprise setje van Stone gaat botsen. Dat wist Finn van Stone hier zo net te zeggen. Doe hem de groetjes op de Gentse feesten vanavond als je hem ziet.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99.

0: Calvin Harris stond zondag voor het eerst op Tomorrowland. Direct op de mainstage natuurlijk. En dat viel goed in de smaak. Dit weekend doet hij het ook opnieuw.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: Ja, wat ook heel goed in de smaak viel dit jaar, dat was Symphony of Unity. Dat is het orkest van Tomorrowland, dat al sinds 2015 op het festival staat. En daar klassieke versies van dancehits tot leven brengt. En dit jaar was het er opnieuw. Boonk op. Ze speelden onder andere Born Slippy van Underworld, Go van Moby, Silence van Delirium. Ga zo maar door. Het was ongelooflijk. Het is een groot project met meer dan 50 muzikanten dat toch wel wat voorbereiding vraagt. Dat kan je wel geloven. Natuurlijk. Dat kwamen pianisten en harpisten Lisa en Yasha ook vertellen bij ons in de studio.
2: Hoe het werkt is dat we altijd een partij krijgen. Dan gaan we naar huis, we oefenen deze. En dan komen we samen een paar dagen voor het festival. En dan repeteren we totdat het helemaal klaar is. En dan staan we hier.
3: We kijken er echt heel erg naar uit. Want we hebben ook eigenlijk een volledig nieuwe show horizon. Ja. Dus we zijn echt benieuwd naar de reactie.
0: De reacties, kan ik je zeggen, die waren lovend. En daar kan ik ook over meespreken. Ik was erbij, dat was kippenvel. Van begin tot einde, niet normaal wat al die instrumenten samen teweeg kunnen brengen in je lichaam. Dat is niet normaal. Nu zaterdag doen ze het opnieuw op die Freedom Stage van Tomorrowland tijdens weekend 2, daar in Boom. En die Go van Moby, die klonk zo.
1: De festivalzender.
4: Live op Tomorrowland.

Moby in de adembenemende versie van die Symphony of Unity van Tomorrowland. Ik heb hier nog een hele leuke show voor jou gepland. Want het Brusselse festival Crossroads komt langs vanaf 8 uur. We horen ook eens hoe het met Jay Bernard gaat. En Blood Orange, die zit hier ook nog in de playlist. Er is deze Man, Woman, Chainsaw. Ze staan op Leffingeleuren op 13 september met hun nieuwe plaat die begin augustus uitkomt. Van 11 tot 13 september is dat in Leffingen trouwens, Leffingeleuren. Een echt ontdekkingsfestival is dat. En zij staan er dus ook na hun passage op Rockwerchter deze zomer. Nosedive van Man, Woman, Chainsaw.

0: Blood Orange op deze mooie woensdagavond. You're not good enough. Jij wel hoor. Wat brengt de avond nog voor jou? Laat het mij even weten in de app. Ben je bijna thuis of onderweg naar leuke plannen? Ik ben 1-0 oor.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen. Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
3: Go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.

0: Gert van Koor, ook op Krammerok. Black Box Revelation en Stronger.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Er komen nog een hele hoop festivals op ons af. Onder andere Pukkelpop, Lokerse Feesten en Krammerok. Maar ook dat tweede weekend van Tomorrowland dit weekend natuurlijk. Nu, Bol, to the rescue, want ik mag morgen opnieuw een festivalpakket weggeven hier in de festivalzender. Kan ook handig zijn als je naar Reggae Geel gaat en deze Shy Effects gaat kijken bijvoorbeeld. Dus morgen luisteren naar de festivalzender.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.

De mens. En in Gent, en niet in Gent, maar wel in Mechelen op 28 augustus, op Maanrock, bijna 7 uur. Daarvoor krijg je nog Kate Tempest van mij te zien op Rock Werchter. Was heel goed die show. Eerst deze Iskander Moon, die je ook op heel veel festivals kan zien. Lokerse feesten, Suikerrock en Pukkelpop. De Belgische Chris Martin kan je hem noemen.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Knaldi! Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: 7 uur, een hele goede avond.
7: VRT Nieuws.
6: Met Yannick Aerts.
8: Er wint opnieuw een Belg in de Tour. Ja, Jasper Philipsen heeft na een sprint in de kopgroep de 17e rit gewonnen. Hij was sneller dan de Zwitser Schmidt en de Nederlander Kooi. Het is als de 6e Belgische zege in de Ronde van Frankrijk. Jasper Philipsen heeft wel even moeten wachten op een ritzege deze Tour en hij was dan ook emotioneel.
9: Ik was gewoon echt niet mezelf. Moeilijk om te verklaren, maar dan is dat natuurlijk jammer, want we hebben altijd een super lead-out gedaan. De jongens waren op super goed niveau en dan doet het heel veel pijn om dat niet te kunnen afmaken. Maar natuurlijk is dit heel mooi en heel fel bevocht ook.
8: Ja, de gele trui is nog altijd voor de Sloveen Tadej Pogačar. Hij finishte samen met onze Remco Evenepoel in het peloton op bijna 9 minuten. Op de Gentse feesten is er vanmiddag een moment geweest speciaal voor de senioren. Op de Vlasmarkt, normaal gezien de plaats waar het laatst en ook het langst gefeest wordt, tot 's ochtends vroeg mochten bewoners van rusthuizen uit de omgeving hun feestje dan wel beleven. Met boterhammen, koffie en ook een DJ. En daar hebben ze wel van genoten.
10: Ah, plezant, hè?
11: Plezant is in eerste geval wat ik zie. En ik heb altijd in Gent gewoond. Ja, het is goed dat ze dat een keer doen voor ons nog, hè. Want ze doen niet veel meer voor de mensen, de oude mensen, hè. Maar hier is dat goed, hè.
12: De oudere generatie even berecht op de jongeren. En ik kom overeen met de jongeren. Ik hou van de jongeren en de jongeren houden van ons. We moeten elkaar lief hebben en geen ouderdom mag geen rol spelen.
8: Bij de uitbraak van het ebola-virus in Midden-Afrika zijn sinds midden mei meer dan 1000 doden al geteld. 999 in het oosten van Congo en 2 in het buurland Oeganda. Al ligt dat werkelijke aantal slachtoffers wellicht nog hoger, omdat ze niet alles van die cijfers hebben. Tegen deze vorm van ebola is er trouwens nog geen vaccin. De nieuwe uitbraak is trouwens ook de snelst groeiende ooit. In de afgelopen 24 uur alleen al kwamen er 37 nieuwe sterfgevallen bij. Congo heeft de quarantaineregels wel versoepeld om onder meer de hulpverleners de kans te geven om hun werk te kunnen doen. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen. Morgen en vrijdag eerst zwaar bewolkt met lichte regen, daarna zonnig en 26 graden.
13: Richie. Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
13: Richie. Studio Brussel.
15: De festivalzender.
13: Thaïs van Beurum.
6: Voor ieder wat wil het komende uur. Tips van Jay Bernard, namen van Pukkelpop Downtown en muziek van Marlon Hofstad en Bad Bunny. Jepla.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

Want ook Jasper Philips heeft de ritzegen beet vandaag. Straks mag ik bellen met Jinte de Pre, a.k.a. Jay Bernard. En dan krijg je te horen bij welke concerten je zowat naast hem in het publiek zou kunnen staan op Kramrock. Want hij deelt zijn tips met jou en mij van op die line-up. Here I go. Dit is zijn nieuwste Foreigner.

0: september op Krammerok. Jay Bernard.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: En ik ben heel blij dat ik met hem kan bellen. Dag Jinte.
3: Hallo Thaïs.
0: Hallo, goeie avond. Kriebelt het zo om terug op een podium te staan?
3: Ja. Maar het feit dat we nieuwe muziek hebben.
0: Ah, wow.
3: En Krammen wordt de eerste keer dat we naar buiten komen terug als live act. Dus ja, we kijken er vrij naar uit. Ja.
0: Zal er dus veel nieuwe muziek in die set zitten op Krammerok?
3: Maar nu is er één nummer uit.
0: Ja, Four in the Morning.
3: Er komt
0: ja.
3: er meer aan. Het was vooral achter de schermen allemaal dat we nu hard aan het werken zijn. En de tour is pas voor december.
0: Okay.
3: Gaan we terug de baan op door Europa. Dus het wordt een voorproefje van alles dat er aan zit te komen.
0: Ja, ik ben blij dat er nieuwe muziek in aantocht is. Die Four in the Morning vind ik al een prachtig voorproefje trouwens. Wij bellen hier en nu ook omdat jij ons tips gaat geven van op die line-up van Krammerok. Waarvoor dank. We gaan eens luisteren. Eerst tip je deze. De Hickey Underworld. Waarom moeten we die set zien?
3: De Hickey Underworld ken ik al lang. Al van de Rock Rally back in the day. Het is wel een heel straffe band, live ook. En hebben een nieuwe plaat uit, dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, moeten we zien.
3: Ja, zeker, maar zeker live. Dus ja, niet aan twijfelen.
0: Alright,
3: ik zou gaan als zes.
0: Jawel, ik ga ook. Dat is afgesproken. Dan is er ook deze.

0: vanavond ook op Gent Jazz. Celeste, straffe madame, hè?
1: Ja, maar ik dacht, ik ga het wel onderverdelen in oldschool, wat de Hick Young Road is, en dan internationaal Celeste.
0: Yeah.
1: Vooral de eerste plaat vind ik vrij straf, heel coole producties. Straffe stem natuurlijk. Dus heel benieuwd hoe dat die live zou klinken op een festival, want het is niet altijd festivalmuziek. Maar
0: nee.
1: Ja, vrij benieuwd.
0: Maar zeker de moeite om eens te gaan checken. En dan heb je ook een nieuw talent getipt, deze. Lizard. Zeg eens.
1: Ja, klopt. Ik heb Lizard een tijdje geleden gezien, maar dat was voordat hun debuutplaat uit was. En dat vond ik toen al heel indrukwekkend. Een soort talking heads vibe, die dan wat punky of jazzy gaat. En ik ben benieuwd, met mijn debuutplaat, hoeveel ze gegroeid zijn.
0: Ja.
1: Dus zeker op tijd zijn om dat ook te zien, want live is vrij aanstekelijk.
0: Ja, absoluut. Dat zal op Krammer ook niet minder zijn. Dikke merci, Jente, voor je tips. Ik kijk uit naar heel veel meer Jay Bernard binnen.

0: binnenkort. Het is spannend.
1: Ja, oké. Heel goed. Ja,
0: en veel succes daar op Krammerhoek en met al de nieuwe muziek en de tour die op komst is. Hè?
1: Merci.
0: Salutjes.
2: De festivals beleef je bij Studio Brussel. De festivalzender. Am I right? Or are you wrong?

0: Tainted Love. Ze komen naar de Lokerse feesten trouwens op 2 augustus. Straks krijg je Higpie en ook nieuws over de line-up van Pukkelpop Downtown.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl,
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Mannekes.
5: Pompie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we
5: met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart. 25%
5: op alle verf. 25%
4: op alle verf. Allee, gast.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Hey, zin in een nieuwe keuken?
9: Drie nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst

vind je op de podia van Lokerse Feesten en Suikerrock op 7 en 8 augustus. En een weekje later, dan kan je in Hassel terecht. Want op 15 augustus is daar Pukkelpop Downtown. Dat is het kleine zusje of broertje van Pukkelpop, maar helemaal gratis. En in het hartje van Hasselt. Nog niet zo lang geleden maakten ze hun eerste namen bekend. En dat waren onder andere deze.

0: Ja, wie hoor je? Je hoort Merel, Waste, Maria Iscariot en Kids with Buns. En vandaag kregen we een hele hoop extra namen op ons bord. Daarbij stonden Gomorris, Prinsessie en ook onze Used. Die staat daar op de mainstage van Pukkelpop Downtown. En helemaal gratis en voor niks, cadeautje van Pukkelpop.
1: De festival zender!
2: Studio Brussel.

2 oktober krijgen we dat album dan eindelijk in handen. Groot feest vanavond in het Koning Boudewijn Stadion. Over een half uurtje begint Bad Bunny daar aan zijn show. De laatste show van zijn tour trouwens. Gaat echt vonken geven, want iedereen wou daarbij zijn. En dat maakt dus dat meer dan 30.000 mensen geen ticket hebben. Te zot voor woorden. Dit is Nueva York.

0: Koenar in Permo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
6: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
7: en de kidnetrappers van Hallo Croquet.
6: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met
7: VRT Zomerrit.
8: Hey, zin in een nieuwe keuken?
9: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
10: Grando.
11: Studio Brussel.

0: Deze van The National is ook te vinden in de solo set van Matt Berninger, Terrible Love.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Even terug naar de Tomorrowland vibes, want dit weekend gaat dat tweede weekend van start daar in Boom. En tijdens dat eerste weekend hebben heel veel artiesten voor het eerst op die mainstage gestaan. Denk maar aan Nova, Maluji en zelfs Calvin Harris. Maar ook Marlon Hofstad stond er voor het eerst op die mainstage. Je kent hem natuurlijk door zijn virale hit It's That Time. En 3 jaar na de release nu en toch wordt dat nummer blijvend in de recyclagemolen gedraaid. En daar zit Dimitri Vegas en Like Mike, daar, die zitten daarvoor iets tussen. Dat vertelde hij afgelopen weekend.
2: It is literally horrendous how I'm able to recycle that tune every season again. I have to say big thanks to Dimitri because it was basically his idea. He approached me and was like, bro, shall we just do our own flip? Let me try to clear the sample. We got the original artist on board. We edited the vocal in nicely and then it just came out. Basically, it was such a fast turnover.
3: Shout out to Dimitri Vegas.
2: Yeah, literally. Thanks, man.
0: Samen met Dimitri Vegas en Like Mike zette Marlon die mega herkenbare sample van It's That Time op de beat van Atlantis en Netherworld. Dat klinkt zo. Die sample komt origineel trouwens uit het nummer van de Duitse band Fury in the Slaughterhouse, die It's That Time dan. En als je die dingen allemaal in de mix gooit, dan krijg je die Makina Time.
1: De festivalzender!
4: Studio Brussel.
0: Zowat over heel Tomorrowland te horen vorig weekend. Dus dit weekend zal dat

World, DVD en Cowboy on Aisle 3. Hun debuutplaat komt uit op 25 september. Alweer bijna 8 uur. Straks is Crossroads hier te gast bij ons in de festivalzender. Morgen is de beurt aan de Lokerse feesten over die Club Studio Brussel. Daar staat onder andere deze Tarby ook op 5 augustus. Tot zo!

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
4: Het is pas echt zomer met...

0: koffiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. De gesprekken vandaag tussen de vakbonden van de Brusselse brandweer en de Brusselse regering hebben niet voor een doorbraak gezorgd vanmiddag. De staking bij de Brusselse brandweer gaat dus verder voor onbepaalde tijd. Boris Dilies, de minister-president van de Brusselse regering, stelde voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven, maar dat is niet voldoende, zegt Yves de Vogelaere van de Christelijke Vakbond, die ook verzekert dat dringende oproepen zeker zullen uitgevoerd worden.
4: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Wij kunnen ons daar totaal niet in vinden. Zolang er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Het is verantwoord, er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel. Weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
3: In een schriftelijke reactie laat minister-president Dilies weten te betreuren dat de standpunten vandaag niet dichter bij elkaar zijn gekomen. En hij roept op om de dialoog op een constructieve manier verder te zetten. In de Ronde van Frankrijk heeft Jasper Philipsen de 17e etappe gewonnen. Voor Philipsen deed de winst heel veel deugd na 2 moeilijke weken in de Tour.
5: Ik was gewoon echt niet mezelf. Moeilijk om te verklaren, maar dan is dat natuurlijk jammer, want we hebben altijd een super lead-out gedaan. De jongens waren op supergoed niveau en dan doet het heel veel pijn om dat niet te kunnen afmaken. Maar natuurlijk is dit heel mooi en heel fel bevocht ook.
3: Een emotionele Jasper Philipsen. In de strijd om de groene trui komt Philipsen tot op 7 punten van leider Pedersen. En vanavond is het zover voor 56.000 fans. Bad Bunny treedt op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De Puerto Ricaanse superster is een van de meest gestreamde artiesten ter wereld en treedt voor het eerst ooit op in België. En het wordt meteen een heel speciale show, want het is ook de allerlaatste van zijn wereldtournee. Sommige fans kijken hier al heel lang naar uit.
6: We hebben ons tickets al sinds vorig jaar.
7: Ja. Allee, echt al een tijdje.
6: In mei of zo.
8: Vorig jaar mei geloof ik dat ze in de verkoop gingen. Ze waren dezelfde dag, binnen een uur was het uitverkocht.
9: Heel goede zanger.
6: Zeker. Direct sfeer eigenlijk, ja. Als je die opzet.
10: Dat is mijn type muziek. Salsa, ik vind dat leuk. Als we feest hebben thuis, zetten we dat muziek op.
11: Zoals mijn opa luistert naar haar.
3: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig en dan tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Brussel.
1: De festivalzender.
2: Thaïs van Beurum.
12: Als je in augustus wil feesten onder een viaduct, dan moet je in Anderlecht zijn voor Crossroads. Daar hoor je nu alles over.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Rap vind je op vrijdag 14 augustus op dat Crossroads Festival in Brussel.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Crossroads by Fuse.
0: Ik ben heel blij dat ik Steven van Crossroads hier mag verwelkomen bij ons in de festivalzender. Goedenavond, Steven.
3: Hey, hallo.
0: Hallo, heel tof dat je erbij bent, want we gaan het hebben over jullie festival Crossroads. Mm-hmm. XRDS geschreven, niet onbelangrijk. Op 14, 15 augustus is dat in het Vijverspark van Anderlecht. En jullie naam is niet zomaar gekozen, toch?
3: Nee, die is wel typerend voor het festival. We vinden plaats onder de viaducten van Brussel. Ja. In een van de mooiste groene parken tussen de meren van Anderlecht. Een heel typische locatie, denk ik, voor Brussel. Met dat urban en dat groene. Maar qua festival misschien atypisch en daarom ook een heel leuke plek. Anderlecht, een heel typische locatie, denk ik, voor Brussel met dat urban en dat groene. Maar qua festival misschien atypisch en daarom ook een heel leuke plek om rond te werken.
0: Ja, zeker. Ja, Crossroads is dus een festival gecureerd door Fuse, waar jij creative director bent. Dat is ook een ongelooflijk clubicoon natuurlijk van Brussel. Fuse, is het festival een verleiding?

0: bekend is. Dat die oldschool 90s techno, de house van back in the days. Ja, we hebben nog één. Vrijdag hebben we nog wat trends en nog wat dingen voor de jonge garde.
1: Yeah.
0: Maar dat is echt al in aantal en volume sterk verminderd. Yeah. En we vinden het wel echt fijn om terug naar die essentie en naar onze geschiedenis te gaan. En we voelen ook wel dat daar heel veel leeft en terug heel veel te ontdekken valt. En dat daar ook terug, dat jongere mensen daar ook terug naar grijpen en daar terug nieuwsgierig naar zijn.
1: Zeker. Ja, jullie zijn ook heel uniek. Wat maakt jullie zo uniek dan?
0: We proberen echt wel een soort van DIY-festival te zijn. We zijn geen mastodont van een bedrijf. Hè. We zijn een club en we organiseren één festival. En we houden het echt kleinschalig. We hebben 5000 tickets. Dat is in festivalnormen
1: niet veel.
0: Klein. Ja. En dat houden we ook expres zo. Het ziet er naar uit dat we zaterdag onze combi-tickets allemaal los gaan uitverkopen op voorhand dit jaar. En we kiezen daar bewust voor om dat experimentele te hebben. En omdat we ook wel overal van stage design tot lichten werken we met collectieven samen. We gaan wat kunst toevoegen dit jaar. Dus we willen echt wel experimenteren en die kleinschaligheid en dat ontdekken houden. Dat past ook heel goed bij dat festival.
1: Ja.
0: En voilà, ik denk dat er heel veel grootschalige festivals zijn en dat er ook wel nood is aan kleine, fijne dingen.
1: Zeker weten. Ja, het lijkt zo'n ruige setting te zijn onder die viaducten van Brussel. Maar jullie doen er ook alles aan om dat wel heel cool aan te kleden, toch?
0: Ja, we proberen echt wel te werken met de locatie. We werken met een architect samen die echt werkt met allemaal materiaal dat recupereerbaar is. Onze lichtgasten, dat zijn lichtnerds. Ze maken hun eigen lampen. Zij zijn echt, echt ook heel DIY. We werken met kunstenaarscollectieven die zotte seatings gaan maken. We vertrekken ook met al onze ontwerpen vanuit sound en die beleving. En ik denk dat dat toch wel een andere manier van benaderen is dan sommige andere festivals.
1: Ja.
0: Maar dat vertrekt van op die locatie die zo dankbaar is om op te werken.
1: Ja. As it should, hè? Het geluid eerst, dat is
0: eigenlijk
1: cool.
0: Proberen we gewoon een dikke vette rave te zijn. Zo, zonder de commercialisatie van het woord rave, maar echt wel de essentie van die 90s. Zo die bruggen, dat stof, dat vuile. Maar dan met coole stages er rond.
1: Dat is views natuurlijk ook, hè? Hoe zien jullie stages eruit? Ook niet onbelangrijk.
0: Ja, twee ervan zijn echt zo onder de bruggen. De viaduct stages, die waar dat Ben Klok speelt en waar dat we echt die oldschool techno hebben, dat is de grootste stage. Dat is eigenlijk ook een beetje onze main stage geworden over de tijd, wat we ook wel fijn vinden. Dan hebben we de bridge, die zit echt zo onder een splitsing van twee bruggen. Is echt magnifiek, zit je helemaal eronder afgedekt. Die gaan we helemaal herontwerpen. Die wordt heel cool. En dan hebben we de outskirts, die ligt eigenlijk helemaal op de rand van het park, zoals het de naam zegt. En die zit tussen de bomen en het gras. En dat is qua vibe dan een heel andere sfeer. En dat is dan waar dat we de drum and bass hebben, waar dat we de house hebben. Dus we gaan ook echt wel muzikaal en qua stage design echt gaan werken met de verschillende spots en de verschillende impressies die je opdoet in het park en in die omgeving.
1: Ah, heel cool. Ja, en daar op die unieke outskirts stage, daar kan je Goldie zien op vrijdag 14 augustus. Toch wel een pionier op het vlak van jungle en drum and bass. Wat verwacht je van zijn show?
0: Ja, dat is een legend. Hè. Hij is de oprichter van Metalheads. Misschien het meest legendarische label in de drum and bass en de jungle. En heel de stage bouwt wel gewoon op naar zijn set. En ik denk dat dat echt pure rauwe energie gaat zijn. Dat is ook zo'n figuur. Het is niet alleen een goede DJ, een goede producer, een goede kunstenaar. Hij is ook iemand die bezig is met graffiti bijvoorbeeld. Dus dat past enorm bij onze bruggen, want alles staat daar vol met graffiti.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat dat voor hem homecoming gaat zijn. Ja.
1: Oké, daar valt veel van te verwachten van die show van Goldie daar. Op Crossroads, dit is Inner City Life van Goldie.
2: Studio 2.

0: Inner City Life van die legend Goldie. Nog tot 9 uur is Steven van Crossroads te gast bij mij hier in de festivalzender. Het is een festival onder de Brusselse viaducten in Anderlecht door Fuse dus. En dat verraadt wel al een beetje hoe die line-up klinkt. Natuurlijk, net zoals de playlist van dit uur. Want we draaien alleen maar artiesten van op die line-up. Daar gaan we het straks over hebben, Steven, over jullie dikke line-up. Maar jullie doen dit festival nu al ongeveer 5 jaar. Organiseren het 5 jaar. Ik ben benieuwd, hebben jullie dingen veranderd sinds de vorige edities?
1: Ja, we hebben dit jaar toch wel een aantal nieuwigheden. Los van de stage, de bridge die volledig verandert, gaan we ook ons food offering helemaal veranderen. We zijn sowieso al elk jaar een volledig vegetarisch festival geweest. Maar dit jaar gaan we daar nog extra op inzetten. Nog meer korte keten, allemaal Brussels super lekker eten. Echt van de hipste tenten van Brussel eigenlijk. We gaan een natural wine bar installeren. Oeh. Het terrein wordt groter. We hebben een hele chill-out zone laten installeren en ontwerpen door eigenlijk 2 Brusselse meisjes. We gaan 4 kunstenaarscollectieven hebben die aan de slag gegaan zijn met de ruimte. Vooral ja, niet zo cliché kunst of zo, maar echt functionele dingen waar dat mensen iets kunnen mee doen of kunnen ervaren. Dus dat wordt heel cool. En dan, ja, er zijn wel nog wat dingetjes gepland. Dus het is wel fijn, het is het 5e jaar nu en we kunnen echt wel elk jaar zo wat verder bouwen en echt zo'n beetje gaan nerden op de details.
0: Zien wat werkt en ook wat er nog bij kan. Heel cool. Ja, je kan daar heel veel zien en horen en beleven op Crossroads, maar wat moeten bezoekers absoluut gedaan hebben bij jullie?
1: Ik denk echt een keer op ontdekking gaan. Dat is ook wat we met het terrein een beetje hebben proberen doen dit jaar, door dat wat uit te breiden. We vinden het echt wel fijn als mensen een beetje net zoals in Fuse verloren kunnen lopen.
0: Ja.
1: De club staat ook wat gekend als een doolhof.
0: Absoluut.
1: Als je de eerste keer komt. En dat willen we echt ook wel met het festival doen, dat je altijd een beetje aan het kijken bent van wat is er daar achter de hoek en zie ik daar een raar lichtje op een rare spot, moet ik daar eens naar gaan kijken.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat wel fijn is, dat je dat ook kan.
0: Ja, een ontdekkingsreis op Crossroads, heel fijn. Zijn er opnieuw afterparties in de Fuse dit jaar?
1: Yes, beide dagen.
0: Okay.
1: Heel fijne line-up met Ocasons, die Fragmat. Alarico, die nu heel erg hype is en techno, komt onder zijn house alias voor de eerste keer spelen. Wie genoeg stamina heeft, moet echt wel afzakken eigenlijk.
0: Ja. Ja. Dat zal er ongetwijfeld wel, dat zal wel lukken voor
1: bezoekers,
0: denk ik. Andy Martin staat klaar. Dat is ook geen vreemde voor jullie. Die staat daar ook op vrijdag 14 augustus op de afterparty. Wat verwacht je daarvan?
1: Ja, dat is een van mijn grootste ontdekkingen van het voorbije jaar. Is heel diepe techno, is heel melodieus. Beetje oosterse invloeden ook. En daarom past dat ook wel heel goed samen met One Morning en Regal 86, die ook dans spelen. Is echt wel voor de fanproevers.
0: Oké, dat belooft. Andy Martin dus gaan we spelen met It's Going On, is it? Sorry.

0: Als je na Crossroads nog voldoende energie hebt, kan je deze ook nog zien op de afterparty in Fuse. It's Going On was dit. Van Andy Martin.
1: Studio Brussel.
2: De festival zetten.
1: Crossroads by Fuse.
0: Dikke line-up voor Crossroads dit jaar, Steven. Jullie hebben weer jullie best gedaan. Ja, die namen kunnen soms wat abstract zijn, dus we gaan er even door.

0: zo klinken die dan. Malgrab, Southstar, Goldie, Andy Martin, Sherelle. Hoe stellen jullie zo'n affiche samen eigenlijk?
1: Dat is een heel jaar lang wel veel dingen natuurlijk. Uiteraard hebben we het geluk met de club dat we heel veel artiesten aan het werk zien. Het is een beetje een weerspiegeling van onze eigen smaak. En we proberen ook wel een beetje rekening te houden met de sfeer van het festival. En door die kleinschaligheid ook wel wat te experimenteren en iets anders te brengen. Iets meer diepgang, iets minder voor de hand liggende dingen. Een beetje de ook wel legends elk jaar proberen terug te vragen, want die gaan misschien soms wat in het social media tijdperk soms verloren, terwijl die hebben echt bakens verzet. Dus we proberen zo wat van alles iets mee te nemen.
0: Ja, dat lukt toch wel elk jaar heel goed. Naar welke artiesten kijk jij zelf uit?
1: Ik denk Ben Ufo. Iemand waar ik vele jaren achter heb gezeten om te kunnen strikken op het festival. Dat is nu eindelijk gelukt. Is zo wat your favorite DJ's favorite DJ. Onmogelijk in een hokje te duwen. Maakt hem ook zo vet. Is een onderdeel van Hassel Audio. Is een legendarisch trio uit de UK. Zij hebben James Blake gelanceerd, Blawan gelanceerd, Joy Orbison gelanceerd. Echt grote
0: niet
1: namen.
0: Niet van de minste.
1: Ja, echt niet van de minste. Heel influential label. Mijn persoonlijke favoriet is ook Special Request, Back to Back Sully. Dat zijn ook twee jungle legends uit de UK. Special Request is ook gekend onder de naam Paul Woolford. Hij heeft een gigantische piano house hit in een verleden gemaakt. Hij heeft ook veel uitgebracht op Houndstooth. Een beetje het Breaks jungle drum and bass label van Fabric in Londen. Dus ook echt wel een figuur met heel veel invloed. En dan denk ik ook de twee Japanse grootheden, DJ Nobu en Watagarashi, heb ik zelf aan het werk gezien op Stone Techno Festival een jaar geleden. En dat was zo trippy, dat was zo intens, dat was echt een psychedelische trip, zoals dat echt lang geleden was dat ik het nog had gehoord. Nobu heeft ook gespeeld dit jaar samen met Jeff Mills in Fuse. En die heeft er zo het dak afgeblazen. Heeft gespeeld eerst voor Jeff Mills en dan erna. En er waren heel veel oude garde mensen die echt nog eens kwamen voor Jeff Mills. Maar die zijn allemaal blijven plakken omdat ze echt niet weggeraakten. Ja. Dus hij is echt zo goed. Is echt een aanrader. En is ook zo'n charismatisch figuur. Ja. San Nobu.
0: Ja, goed dat je die hebt kunnen strikken dan voor Crossroads. Ja. Heel fijn. Er staan ook wel vaker DJ's of artiesten op line-ups die niet meteen een belletje doen rinkelen. Wat mogen we bij jullie niet missen dit jaar?
1: Wat ik zelf heel fijn vind is Mia Coden. Back to Back Mantra zijn ook twee vrouwelijke selectors die nu in de UK echt wel hoge ogen gooien. Is iets dieper. Er is echt wel zo ook een beetje een... Er wordt wat teruggegrepen naar dubstep en wat we nu wat post-dubstep noemen. Die sound is nu echt vooral in de UK enorm aan terugkomen en zij zijn er echt enorm sterk in. En ik denk dat het echt wel een heel zotte vibe is.
0: Oké. Die Mia Coden, die gaan we draaien. Dus je kan het zelf even naar luisteren en bepalen of het iets voor jou is. Staat er de vrijdag op die outskirt stage van Crossroads in het Vijverspark in Anderlecht. En die set die kan je zelfs mogelijk ook nog meepikken. Want ik heb hier nog een hoop combi-tickets liggen. De festival.

0: Cloud Star en Miss You op vrijdag in de Bridge van Crossroads.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Crossroads by Fuse.
0: Steven van Crossroads is hier nog steeds om het te hebben over dat festival van Fuse daar in het Vijverspark in Anderlecht. Staan er veel Belgen op jullie line-up dit jaar, Steven?
3: Ja, toch wel altijd een mooi aantal. En uiteraard spelen de Fuse Residents daar ook wel een grote rol in.
0: Wie kunnen we dit jaar zien bij jullie?
3: Ik denk waar dat de meeste Fuse-gangers naar gaan uitkijken is de live set van Altimbas. Hij gaat hem een week eerder spelen in de mythische Burgine voor het allereerst. En dan komt hij ermee naar Crossroads.
0: Wow.
3: Altimbas is in de laatste 5 jaar superbelangrijk geweest voor de sound van Fuse. Samen met Altimbas cureer ik het label van de club. En we hebben samen wel zo wat de sound van de club uitgetekend. En hij is daar echt superbelangrijk. Is een geniale producer. Technisch zo onderlegd. Altijd als we in de studio zitten, zit ik echt met mijn open mond te kijken. Is een ingenieur die muziek maakt.
0: Ja.
3: Dus die komt nu alles live doen. Geen laptops, niet voorbereid. Echt een jam ter plaatse. Gewoon met zijn synthesizers.
0: Sterk.
3: En hij staat echt op een peak time slot. Dus hij gaat het moeten deliveren, maar hij gaat dat zeker doen.
0: Ja, dat wordt dus echt wel een set om niet te missen.
3: Daar gaan we wel legendary worden. Ja.
0: Elton was dus op vrijdag op de Viaduct Stage van Crossroads. En als je daar graag nog bij bent, dan zou ik je oren spitsen nu, want ik heb hier nog 1 duo combi ticket liggen voor die vrijdag en zaterdag in het Vijverspark van Anderlecht. Maar daarvoor moet je natuurlijk een vraagje beantwoorden in onze app. Steven, aan jou de eer.
3: Yes, dus we hebben 3 stages op Crossroads. Eentje is de Viaduct, eentje is de Outskirts en dan hebben we een derde die we gaan herontwerpen dit jaar. Welke stage is dat?
0: Welke stage gaan ze herontwerpen dit jaar daar op Crossroads? Als je het antwoord weet, stuur dan nu in de Studio Brussel app en wie weet sta je daar te chansen in het Vijverspark binnenkort.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: Sherelle en Jungle Techna. Te horen op vrijdag op Outskirts, daar op Crossroads Festival bij Fuse.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: En je kan daarbij zijn, tenminste als je het antwoord stuurde in de app. Op de vraag wat naast Outskirts en Viaduct de derde stage van Crossroads is, die dit jaar opnieuw ontworpen wordt. Dag Hanne.
2: Hallo.
0: Hallo, ben jij fan van Fuse?
2: Nog nooit geweest, maar ik wil er heel graag naartoe. Ja,
0: kijk,
2: ik weet het.
0: Ben je al eens op Crossroads geweest?
2: Nee, het zou de eerste keer zijn.
0: Kijk, vooral eens een eerste keer. Ik kan je daarheen sturen als je wist hoe die derde stage heet.
2: Ik dacht The Bridge.
0: Ja, zeker weten. Yeah. Jij gaat combi naar Crossroads, Hanne.
2: Oh my god, zalig.
0: De Crossroads ontmaagding. Naar welke artiesten kijk je het meeste uit van op die line-up?
2: Michloof, want ik was eerder deze zomer op Paradise City en door de storm op zaterdag is zijn set ingekort. Ik heb direct opgezocht waar hij nog speelt in België deze zomer, dus daar ga ik sowieso staan.
0: Oké, kei tof. Kijk, heel terecht. Wie ga je meenemen?
2: Dat is nog een goede vraag. Ik denk dat ik heel veel vrienden heb die kandidaat zijn.
0: Ah, voilà, kijk. Er zijn nog een paar tickets, dus misschien kan je met een hele bende gaan. We zien jou dan in dat Vijverspark in Anderlecht, Hanne. Goed, hè?
2: Oké, okay. Ja, geweldig. Merci.
0: Veel plezier, salut.
1: De festivalcenter.
3: Protetto trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino.

0: tratta, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino.
1: Donato Dossi en Anna Caragnano, als ik het juist zeg, Steven?
2: Geen idee.
1: Ja, voilà. Met Parola. Zaterdag op Outskirts.
3: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
3: Crossroads by Views.
1: We naderen 9:00, Steven. Oh, dus dat wil zeggen ja, dat we bijna afscheid nemen van jullie uurtje hier op Studio Brussel. Crossroads by Views. Maar ik wil het graag nog even hebben over ja, de moeilijkheden in de clubscene. Charlotte Witte sprak er daar nog over uit deze zomer. Protect Club Culture. Hoe gaat het nu eigenlijk met jullie?
2: Ja, met Views gaat het goed. We hebben elke week veel bezoekers, veel vaste bezoekers, veel trouwe bezoekers. Ik denk dat het met elektronische muziek aan zich goed gaat. Het is interessant, het is groot, het is volwassen geworden. Dus op dat vlak zeer goed. Maar er is natuurlijk nog altijd zo'n beetje een, toch zeker dan wat betreft Brussel, een wetgevend randje en kader, waar dat het moeilijk is. We krijgen veel steun uit politieke hoek. Ik denk dat we het belang van clubcultuur hebben aangetoond en dat het iets is dat politiek gezien ook wel beseft wordt. Maar ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg dat het in Brussel moeilijk is om dingen in beweging te krijgen. Dus veel clubs struggelen nog en ook Views is zeker nog niet gered in de Blaasstraat. Dus dat is wel iets ongoing.
1: Ja, en dat is zo belangrijk. Views is zo'n icoon. Het zou zo zonde zijn.
2: Ja, het zou zonde zijn. En ik hoop, we hebben nu een Brusselse regering. Ik hoop, ze hebben nu nog eerst wat andere katjes gisselen. Ja. Maar ik hoop dat de clubcultuur, ik weet dat daarop gewerkt wordt. Er is een nachtraad, er is een Brussels by Night Federation. We hebben echt wel veel mooie dingen gerealiseerd. En het is nu te hopen dat we die volgende stappen kunnen zetten. De nachtcultuur is erkend en de clubs zijn een beetje erkend als immaterieel erfgoed. Dus voilà, laten we hopen dat we er kunnen aan werken. Maar het is zeker niet allemaal kommer en kwel. Hè. We trekken
1: dat is goed
2: volk.
1: Om te horen.
2: Mensen gaan wel echt nog altijd graag gaan clubben. Het is fijn om naar een club te gaan. Er zijn super vette clubs. We hebben een clubcultuur in België. Ja. Waar dan mensen van ver naartoe komen. Dus het is ook echt wel fijn hoor.
1: Ja, absoluut. Het is work in progress. Maar goed dat die er is, want het moet blijven bestaan. Voilà. Merci voor jouw inzicht alleszins. Nu Crossroads nog eventjes. Als jullie editie eindigt op zaterdagavond, hoe vieren jullie dan zo'n editie? Zo'n geslaagde editie met de crew?
2: Ja, we hebben altijd wel zo de ja, iedereen is nog bezig met van alles tot de laatste minuut. Maar het laatste kwartier gaat er een WhatsApp-berichtje rond en dan laat iedereen echt alles vallen. En dan kiezen we één stage uit waar dat we allemaal samen toch nog een fles open doen.
1: Ja.
2: Snel nog iets drinken en even samen dat momentje nemen. Genieten van wat het is. En dan eindigt dat met een grote ontlading, een grote groepsfoto.
1: Die
2: dan ingekaterd wordt en omhoog hangen. Dus dat is altijd wel fijn, want achter een festival schuilen heel veel mensen die daar een heel jaar lang heel veel voor werken. Dus dat is wel leuk om dat op die manier zo samen euforisch te eindigen.
1: Ja, dan wordt het juist nog bepalen waar jullie gaan eindigen dit jaar.
2: Ja, meestal is dat toch die Viaduct stage. Ja, we eindigen toch op de techno stage.
1: Ja.
2: Maar misschien moet het een keer Outskirts of zo.
1: Back to the roots, ik snap het. Ja, ik snap het. Zijn er nog tickets voor Crossroads en waar kunnen we die vinden?
2: Er zijn nog tickets op xrds.be, maar zoals gezegd, de combi-ticketjes zijn ver uitverkocht. Ze gaan niet zo lang meer duren. Zaterdag loopt ook als een trein en we hebben een beperkte capaciteit. Dus wie wil komen, rept zich beter.
1: Ah, dat is goed om te horen. Hoeveel mensen konden er nu weer?
2: 5000 en je man meer.
1: Oké. Dat zijn heel duidelijke richtlijnen van Steven van Crossroads. Op 14 en 15 augustus dus in het Vijverspark in Anderlecht onder de Brusselse viaducten. Ik zou erheen gaan, want dat wordt ongelooflijk. We gaan nu nog Wata Igarashi draaien. Speciaal voor jou, Steven. Dikke merci om langs te komen.
2: Plezier en tot in augustus.
1: En tot in augustus. Salutjes.
3: Bye. De festivals beleef je bij Studio Brussel. De festivalzender.

0: Wat een igarashi was dit met Mineral op de Viaduct Stage van Crossroads op zaterdag 15 augustus. Je moet je erheen rappen, want die laatste tickets zijn nu in verkoop. Morgen komt de Lokerse Feesten langs met Club Studio Brussel hier in de festivalzender. Veel plezier vanavond met Tineke in When the Sun Goes Down. En geniet heel hard van je avond.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
3: 9 uur, Neil, goedenavond. 14 nieuws met Alain de Korte. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd gisteren neergelegd, onder meer door een nijpend personeelstekort dat al meermaals is aangekaart. Begin dit jaar werd er ook al actie gevoerd. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dilies samen. Dilies stelde in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven, maar dat is voor de vakbonden te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Daarom wordt de actie verder gezet. Dilies betreurt in een schriftelijke reactie dat de standpunten vandaag niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Hij roept op om de dialoog op een constructieve manier verder te zetten. De Oekraïense president Zelensky heeft een gesprek gehad met de twee Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het is het eerste officiële bezoek van de twee aan Kiev. Volgens Zelensky was het een goed gesprek om de vredesonderhandelingen met Rusland nieuw leven in te blazen. Morgen spreekt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio met Sergei Lavrov, zijn Russische collega. In een reactie eerder vandaag zei Rubio dat de VS opnieuw een constructieve rol wil spelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar het is nog wel de vraag met welk doel de VS dat doet, zei Yves Rijkers, professor internationale politiek aan de Universiteit van Maastricht in Ter Zake vanavond.
4: In deze reactie van Rubio is ook een interessant gegeven waarin hij echt wel de nadruk legt op die relaties, de normalisering van die relaties met Rusland. Dus ik kan me niet echt van de indruk ontdoen dat deze actie toch vooral ingegeven is door Amerikaanse belangen en een belang om de relaties met Rusland te gaan normaliseren. Dus het valt maar af te wachten welke kaart ze daar effectief gaan trekken.
3: De laatste onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland zijn al van februari geleden. En John Krombé, de burgemeester van Oostende, is geen voorstander van de versoepeling van de regels voor zwemmen in open water. De Vlaamse regering wil dat vanaf volgend jaar in principe overal toelaten, behalve waar er een uitdrukkelijk verbod geldt. Maar Krombé vreest dat de hulpdiensten zo nog zwaarder belast worden. Hij wil meteen een duidelijk zwemverbod invoeren voor de plassen in Oostende. Voor zwemmen in de zee blijft hoe dan ook de bestaande regeling behouden. En daar moet het bij blijven, zegt Krombé.
5: De regels voor de zee zijn zeer duidelijk, maar dan nog zien wij dat mensen één, weinig gewenning hebben met zwemmen, weinig getraind zijn, weinig kennis hebben van het feit dat binnen de boeien is, weinig gevolg geven, te weinig aan wat dat de redders ook zeggen. En dat is alleen nog maar de zee. Hè. We hebben het dan nog niet over de rest, als men zegt dat het overal in open water zal mogen.
3: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, maar daarna komt de zon tevoorschijn en we halen 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Studio Brussel.

Max Romeo. I chase the devil. Pak je Vogue, stap erbij, briquet en trek die luipaard nachtjapon aan, want het is tijd voor een main character moment.

Blaster, blaster. Verzamel snel al je cellulitis, een strandhanddoek en wat borrelnootjes. Want jij, ik en Crystal Fighters, we gaan skinny dippen. En dat doen we niet hier aan de beach van Oostende, maar wel op La Plage.

Moonai. Fix de heater. Daar zeg ik op. Nee, dank u. De ene heeft soms eens last van een winterdipje. De ander die wordt dan weer diep ongelukkig van de zomer. En in dat laatste geval komt Girl in Red je even een plakkerige knuffel geven. Je bent dus niet alleen in deze zweethal op aarde. Summer depression.

Kijk, wij weten dat het nog 207 dagen is tot Valentijn. Maar James Hype die heeft die memo niet gekregen. Want hij staat hier bij mij in de studio. En hij staat te popelen om zijn zelfgemaakte hartjeskaart aan jou te overhandigen. Het opschrift? Be mine. You give me

0: de festivalzender. Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: Life is music. Life is music.
1: Studio Brussel.
2: Het is 10 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Brussel blijft de brandweer voorlopig staken voor onder meer meer personeel. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Dilies samen. Die stelden in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar die belofte van de minister-president is voor de vakbonden te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Dat zegt Yves de Vogelaar van de Christelijke Vakbond en die garandeert ook dat dringende interventies uiteraard uitgevoerd worden.
3: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Wij kunnen ons daar totaal niet in vinden. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Het is verantwoord, er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
2: Op Brussels Airport in Zaventem zijn dan weer 4 nieuwe gespecialiseerde brandweervoertuigen voorgesteld. De brandweerwagens op de luchthaven zijn anders dan die in gewone kazernes. Er zit meer water, blusschuim en poeder in het voertuig, waardoor het groter is dan een gewone bluswagen. Al zijn de nieuwe toestellen toch wat compacter geworden. Dat vertelt Wouter Vliegen van de brandweer op de luchthaven.
4: De vorige voertuigen hadden minder bluscapaciteit. De motor was een heel stuk groter. Omdat we daar nu met nieuwere technieken zitten en nieuwere blusmogelijkheden, zijn deze iets kleiner dan de vorige lichting. Verder, we hebben ook een grotere pomp. Ze kunnen iets sneller rijden. Ze voldoen aan de laatste Europese regelgeving qua milieu. Plus alle nieuwe ontwikkelingen naar blusmogelijkheden, stabiliteit van het voertuig en dergelijke zitten mee in dit nieuwe voertuigtype.
2: De Duitse autobouwer Porsche wil nog duizenden banen extra schrappen, bovenop de ontslagen die eerder al waren aangekondigd. Dat meldde Duitse media vanavond. Eerder was met de vakbond al een akkoord bereikt over 3.900 ontslagen en daar zouden er nu nog zeker 5.000 bij komen. Porsche zelf wil die aantallen voorlopig niet bevestigen. Oorzaken zijn een verminderde verkoop in China, hogere importheffingen en grote investeringen die zijn gebeurd om elektrische wagens te bouwen, terwijl er nog niet genoeg elektrische wagens worden verkocht. Porsche maakte deel uit van de Volkswagen-groep. Het concern maakte eerder al bekend dat het de komende jaren zeker 50.000 banen in totaal wil schrappen. En nog een bijzonder luchtvaartverhaal, want voor de kust van Puerto Rico in de Caraïbe hebben onderzoekers het wrak teruggevonden van een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij Pan Am, dat in 1952 is neergestort in zee. Bij die crash kwamen 52 van de 69 inzittenden om het leven. Het wrak ligt 600 meter diep in zee, maar met moderne sonartechnologie werd het nu dus teruggevonden. Lucas Lecluze, het vliegtuigongeluk heeft destijds een grote impact gehad op de commerciële luchtvaart?
5: Ja, klopt. Het heeft de sector voorgoed veranderd. Vooral omdat de slachtoffers niet zijn omgekomen bij de crash zelf, maar wel omdat ze niet goed op de hoogte waren van de veiligheidsregels. Zo vonden ze hun reddingsvesten niet en was het ook niet duidelijk waar de nooduitgangen waren, waardoor ze dus uiteindelijk zijn verdronken. Nu, na de crash zijn veiligheidsvoorschriften aan boord van een vliegtuig overal ter wereld een stuk strenger geworden en toont de bemanning ook altijd hoe je een zwemvest moet opblazen. Nu onderzoekers erin geslaagd zijn dit vliegtuig terug te vinden, hopen ze binnenkort ook een doorbraak te kunnen forceren bij andere verdwenen toestellen.
2: Dankjewel, Lucas. Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Morgen start grijs met kans op een spatje regen. In de loop van de namiddag krijgen we zon en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Studio Brussel.
6: Een feestje met Alton Gunn, Rema en Fred Again, dan weet je dat je op de juiste plek bent. Ja, het is met een T

tuk-tuk dus. De volgende intro die klinkt altijd een klein beetje alsof alle papegaaien uit de dierentuin zijn ontsnapt en ergens in een club staan te schuren met elkaar. Ja, ik weet niet hoe het voor jou zit, maar voor mij werkt het.

strippen van Bismallah Alua Akbar. Ja, maar omdat de poetsploeg van de VRT dat niet zo tof gaat vinden, zet ik gewoon maar de volgende plaat op. Jungle, The Wave.

You make me feel. Van Sylvester. Ja, en ik trek je naar een rave. En nee, daarvoor hoef je geen zonnebril op te zetten, zwart te dragen en een bol te pakken. Gewoon jezelf zijn is genoeg. En al je celluliet laten schudden. Want het is tijd voor een afro-rave. Met Rema.

Fred Again. Solo. De groep Ada Oda. Dat is zoals frietjes op een pizza. Belgisch, Italiaans. En verdacht lekker.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korten. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd gisteren neergelegd onder meer door een nijpend personeelstekort dat al meermaals is aangekaart. Begin dit jaar werd er ook al actie gevoerd. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dilies samen. Dilies stelde voor in een eerste fase versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar dat is voor de vakbonden voorlopig te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Autobouwer Porsche wil nog duizenden banen extra schrappen bovenop de ontslagen die eerder al waren aangekondigd. Dat meldde Duitse media. Eerder was met de vakbonden al een akkoord bereikt over 3.900 ontslagen en daar zouden er nog zeker 5.000 bij komen. De Duitse autobouwer zelf wil die aantallen voorlopig niet bevestigen. Oorzaken zijn een verminderde verkoop in China, hogere importheffingen en ook grote investeringen die zijn gebeurd om elektrische wagens te bouwen, terwijl er nog niet genoeg van die elektrische wagens worden gekocht. Porsche maakt deel uit van de Volkswagen groep. Het concern maakte eerder al bekend dat het de komende jaren in totaal zeker 50.000 banen wil schrappen. In India zijn zeker 20 mensen gestorven bij de instorting van een tunnel in aanbouw. 13 lichamen zijn geborgen, de andere nog niet. De hulpdiensten hebben via een kleine opening de vermiste bouwvakkers wel al gezien en ze lijken niet meer in leven. Maar het is nog niet gelukt tot bij hen te geraken om de lichamen te bergen. De tunnel werd aangelegd op een werf van een nieuwe waterkrachtcentrale in het noorden van India. De tunnel stortte in na een explosie, mogelijk hoopte methaangas uit de rotsen zich op en kwam het dus tot een ontploffing. En in het Koning Boudewijn Stadion is het optreden van Bad Bunny zo net afgelopen. De Puerto Ricaanse wereldster beëindigde er zijn wereldtournee, hier bij ons dus in Brussel. Voor velen nog een onbekende naam, voor anderen nu al een fenomeen die ook bijzonder belangrijk blijkt voor zijn thuisland Puerto Rico. In de Caraïbe is dat. Collega Eva van Langendonk was erbij.
2: Dat is echt een van de grootste wereldtournees ooit van een Latijns-Amerikaanse artiest. 57 optredens in meer dan 20 landen. Daarvoor heeft hij er ook nog eens 31 gedaan in Puerto Rico zelf. Hij is van Puerto Rico, hij is een trotse Puerto Ricaan ook. En hij wilde dat iedereen daar ook de kans had om hem bezig te zien. Er zijn natuurlijk ook heel veel buitenlandse toeristen op afgekomen om hem zelf daar bezig te kunnen zien. Dat heeft 250 miljoen euro opgehaald voor de lokale economie. Dat zijn waanzinnige bedragen. Hij is ook al 4 jaar op rij de meest gestreamde artiest wereldwijd op Spotify. Ik wil maar zeggen, dit is echt wel een wereldster, ook al heb je misschien nog nooit van hem gehoord.
1: 56.000 mensen waren er vanavond bij hier in Brussel. Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Morgen start grijs met kans op een spatje regen. In de loop van de namiddag krijgen we de zon te zien. En dan tot 24 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht. Nee, goedenavond, 14 nieuws met Aleid de Korte. In heel wat landen blijven zware natuurbranden woeden. In de regio Guadalajara in Spanje is het vuur nog niet onder controle. De inwoners van enkele dorpjes hebben hun woningen vanavond moeten verlaten. Bij de branden op het Italiaanse eiland Sicilië is dan weer een brandweerman tijdens een interventie omgekomen. Maar niet alleen in Europa woeden zware branden. Ook in Algerije in Noord-Afrika is dat het geval. Daar zijn al 6 mensen gestorven bij natuurbranden. Zo'n 150 woningen zijn door die natuurbranden ook in de as gelegd, in de buurt van de stad Annaba, niet ver van de grens met buurland Tunesië. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd dinsdag neergelegd om meer personeel te eisen. Woensdagmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dillies samen. Dillies stelde in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar dat is voor de vakbonden te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is, zeggen ze. Ook Frankrijk heeft woensdag de zogenoemde oversterftecijfers door de hittegolf van eerder deze zomer vrijgegeven. En het gaat om meer dan 5700 mensen die door de hitte extra zijn omgekomen. Eerder hadden ook onder meer Nederland, Duitsland en ons land alarmerende oversterftecijfers bekendgemaakt. In België ging het om zo'n 2000 mensen. In Oekraïne heeft president Zelensky gepraat met de twee Amerikaanse speciale gezanten Witkoff en Kushner. Ze willen proberen de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland weer op gang te brengen. Het was het eerste bezoek van de twee aan Oekraïne. Donderdag ontmoet de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zijn Russische collega Lavrov. In een reactie eerder op de dag zei Rubio dat de VS opnieuw een constructieve rol wil spelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar of dat alleen het doel is, valt nog af te wachten. Dat zei Yves Rijkers, professor internationale politiek aan de Universiteit van Maastricht, in Ter Zake vanavond.
2: In deze reactie van Rubio is ook een interessant gegeven waarin hij echt al de nadruk legt op die relaties, de normalisering van die relaties met Rusland. Dus ik kan me niet echt van de indruk ontdoen dat deze actie toch vooral ingegeven is door Amerikaanse belangen en een belang om de relaties met Rusland te gaan normaliseren. Dus het valt maar af te wachten welke kaart ze daar effectief gaan trekken.
1: Het parlement in Nicaragua in Midden-Amerika zal volgende maand definitief stemmen om de volgende verkiezingen af te schaffen. President Ortega had de voorbije dagen al aangekondigd de democratie af te willen schaffen. Er zijn ook al een hele tijd meldingen van schendingen van de mensenrechten de voorbije jaren in Nicaragua. Antonio Guterres, de topman van de Verenigde Naties, zegt bezorgd te zijn en roept de leiders in Nicaragua op om de beslissing nog om te keren. Ze hebben de plicht burgers te beschermen en hen de kans te geven te stemmen bij democratische verkiezingen, zei zijn woordvoerder vanavond.
3: The Secretary General recalls that authorities have responsibility to uphold human rights and ensure that all citizens can participate freely and safely in public life, including by exercising their right to vote in elections.
1: En met 56.000 waren ze vanavond in het Koning Boudewijnstadion in Brussel fans van de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny. Hij beëindigde hier bij ons zijn wereldtournee. Voor de een nog een onbekende zanger, voor de fans ondertussen uitgegroeid tot een fenomeen. En die genoten van het optreden vanavond.
4: It was beautiful, perfect. A beautiful show. It was amazing.
5: Het was echt superleuk, ja. We zijn zelf half Mexicaans, dus het was echt zo die Latijns-Amerikaanse cultuur, dat is echt... Echt, ja, wat dat wij kennen, hè. Dus dat is super tof.
6: Prachtig om te zien hoe dat gewoon zo'n heel stadium gewoon in één keer met elkaar kan connecteren.
5: Ja, en plots allemaal Spaans kan spreken.
6: Ik was zo verwonderd van hoeveel liefde en hoeveel passie dat ik voelde van de rest en de energie. Ja. Iedereen heeft het door aan elkaar en echt een belevenis om niet te vergeten.
1: Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Donderdag start grijs met kans op een spatje regen. Maar in de namiddag krijgen we de zon te zien en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

We blijven mijn plan gaan. Chukinho, tiene la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die haze met opzet.

0: Brussel. Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Saudi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump werken aan een nucleair programma voor civiele doeleinden, zoals energie. De VS hebben daarover een akkoord gesloten met Saudi-Arabië. Het akkoord is omstreden, omdat er wordt gevreesd dat Saudi-Arabië op termijn ook uranium zou kunnen verrijken voor kernwapens. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid en non-proliferatie. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben aangevallen. De schepen zouden de zeeblokkade van de door Iran gesteunde groepering hebben geschonden. Het Britse maritieme agentschap maakte ook al melding van de aanval en liet weten dat er brand was uitgebroken op 1 van de 2 tankers. De Houthi-rebellen kondigden begin deze week een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië af. Die heeft een impact op het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. Een zeestraat die, net als de straat van Hormuz, belangrijk is voor de export van olie. Minstens 9 commerciële vrachtschepen maakten daar al rechtsomkeer. In heel wat landen blijven zware natuurbranden woeden. In de regio Guadalajara in Spanje is het vuur nog niet onder controle. De inwoners van enkele kleine dorpjes hebben hun woningen gisteravond moeten verlaten. Bij de branden op het Italiaanse eiland Sicilië is dan weer een brandweerman omgekomen tijdens een interventie. Niet alleen in Europa woeden zware branden. Ook in Algerije, in Noord-Afrika, is dat het geval. Daar zijn al 6 mensen gestorven. Zo'n 150 woningen zijn door natuurbranden in de as gelegd daar. In de buurt van de stad Annaba, niet ver van de grens met buurland Tunesië. Het weer nog, vannacht wat wolken, met hier en daar ook wat lichte regen. Minima in Vlaanderen rond 14 graden. In de Ardennen kan het nog een stukje frisser zijn vannacht. Minima daar rond 7 graden. De dag begint grijs. Later krijgen we dan zon en wolken. En maxima tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Studio Brussel, live.